Rob en Del, uit de mooiste tuttebel. Eén komt ze in een peperstraat, staar hem eens vol van smaad. Ze roept, het is amper half twee,

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

perfection of the groove.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirski. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirski. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

dingen doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stelde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

0: En het weer een wat minder bekend nummer van Fleetwood Mac uit 1974, vlak voordat het album Rumors uitkwam, wat wereldberoemd werd, zo je jetten over my head. Dit is Duur van Inke, goeiemorgen. En het is weer sneeuw te morgen 8 uur west en dan weet je te maken, we wekken maatje met mooie muziek om de dag te geren, mooi op te starten. Nou, dat vind ik heel gezellig en ik hoop jou ook. Geen muziek van je bij me van onder meer Brian Ferry, Al Stewart, mooi mooie orden en Cliff Richard toen hij onder de vleugels weer van Tarney Spencer. Ja, dan klinkt dat er niet eens heel oors en dat jij je zelfs wel, want het is best wel een grote hit west. De country dubbelplay is Rick Ware en de greep uit de Scott Gamer is een plaat die het in jontje 12 zand goed kwam en in jontje 4 zand nog een keer. Maar het is een lekkere plaatsie. En welke dat is, ja, dat jij even zelf wil. Eerst is het tijd voor onze kleinschijf die het hele week hier herkent. Ik was hier tijdens de PC, want wat wie het mooie daaitje, is een steenstrakkening. Nou, daar besteden we straks ik wat aandacht aan. Maar Nienke Leone, die zegt even op de klok. Maar die het net goed zien, want die denkt dat het jouw 8 is. Maar het is al 8 uur west. Maar wie wil de kleinschijf de Arroene week? Van het wel komt het nog een uur ben ik bij je.
1: Dit is de kleinschijf.
0: En had je nog op bed lezen, lekker snoezen en had je een brochje zitten, lekker eten.

Die hebben wel herkend vanzelfs. Rob de Nijs hier een hit met Malle Babbe en Griets maken daar in 2020 mooie fladder van. Ja, mooi bedacht en een mooie tekst ik wel. Jasmijn Torrico hek van je Nederlandstalige muziek. Nee, het is nog maar krek uit en zij zongt Wat blijft er over?

0: Hoe stoppen deze man wijzen? Daar heb ik als kofke niks meer van jet. Wouter Hamel in 2009 maken er in between.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Ja, dat is ik samen. Maar ik moet nog even zeggen dat het een nederpopklassieker weer van deze week. Wouter Hamel dus. De Country Dubbelplay. Daarin ben ik in de oude doos gedoekt. En ik heb van je uitkezen George Jones. En we beginnen met Linda Ronstadt.

0: Mooie oude muziek uit de country road. Let wat samen zeggen. George Jones, Jerry en Beacon in de night uit Njontje. 62 maar liefst. En we begonnen mooi een hele mooie van Linda Ronstadt. En Are My Tough With You uit Njontje Santig. Hoor je zelf ik 12 leuke plaatjes om vregen? Dat ken vanzelfs. Stuur dan even je mailtje. Mooie fysiek voor de country dubbelplay. Nooi aarde@home.nl. Dat is mijn persoonlijke mailadres. aarde@home.nl. Zet er even bij dat het voor de country dubbelplay bestemd is. En ik ken het samen wijs dat na je wieken die van Joop Radio draait.
1: Hey Nienke,
0: goeiemorgen.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en die is van Tessa Violet en Just Right.

0: Got We Just Right, de nieuwe single van Tessa Violet.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Ja, dit is maar twee keer maar liefst uitgebracht in jontje 1920 en in jontje 1924. Maar het veske is er net minder mooi om en is gewoon hetzelfde veske. Ik al is meermaals uitgebracht. We gaan even de vakantieplan bespreken. En waar gaan we heen dit jaar? En dat doen we mooi Jasper in naar de Jong en Dobbe, Dobbe, Dobbe.

Frieske muziek op Omroep Zilt van Tietmachine en Teken. En we blijven even bij de Frieske muziek, want wat hebben we mooie dag gehad aan Roede Waasie, maar de PC. Het tour van Tjisse Steenstra het woen en Tjisse is koning worden. Ik heb de hele dag volgen via Omroep Zilt, via Hans Velkers, Jelle Bangma uiteraard en Jan Bakker. Ik heb alleen nog de reportages mis, maar wordt het dan een visje of een hele hin? Nou ja, goed, dat komt misschien tak om hier wel weer. Maar het was een mooie dag en ik heb ervan genoten. Hartstikke mooi. Nog even om erom te zien op die PC is je Wiebe van Dijk en het PC-lied. Komt het jongetje nacht niet ontig, maar het is er net minder mooi om.

0: leuk. En waarom blikken maar wie van die kennen PC liet? Dan maak het die nooitje een 98. En komende waar zie je de binnen man Rick weer. En Joel natuurlijk maar de latting. En dan heb ik het hoor Hans Velkes, Jelle Bangma. En misschien is Jan Bakker er ook wel bij. Geen idee. Nou, Jared waar zie je zelfs maar de vreule. Joen is de latting erop. En dan hebben we welke patoer er waar zie je op een vreule keertje mooie. Dus dat is al waar zien.
1: Wat dacht je van zo'n lekkere plaat uit de 60's?
0: Ja, dat vind ik een goed idee. Rapparet aan de Delmonts hek van je.

Nou, de rapper Red en de Del Monsie ben blied, want die hebben boyfriend. En dat wie in de lijst. Dit weer het uur van Inkop Omroep Siltje. En nou, ken je lustrie naar nou, een praatje en een plaatje of was gewoon non-stop muziek. En dan merken we wel hoe de dag verder verint. In ieder geval, de Siltemiddag ken je naar lustrie. En via het in ieder geval Joen de Lotting net, want die wordt rechtstreeks uitstuurd hier bij Omroep Silt. Ik liet je achter mij Modern Don Juan's en The Prettiest Thing uit 2011. En daarna nog een stukje polka. Bedankt voor het lustrien en graag gewoon naar je weekend. Goeie!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:15. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

Een goedemorgen en welkom weer bij een plaatje en een praatje. Jawel, weer terug van weg geweest eventjes. Dus even de benen strekken natuurlijk, hè. Ja,

Dienke bedanken voor haar uurtje. Het was weer prachtig natuurlijk. Wiebe van Diek. Nou, nog 25 dagen en dan is het visserijdagen. Dat wou ik even kwijt. Ha. En de muziek natuurlijk, die is er ook nog. Die is Sacramento, Middle of the Road.

0: Thank you.
1: En de Drift is natuurlijk Saturday Night en de movies, het leven van een van karton, zei Wil Eikenga altijd al. Nou, we gaan even de volgende maar even doen. Houtjeskeus, dit is...

0: Django Wagner was het ook nog even hier. Jawel, maar toch blijf ik je trouw. Even kijken, het is 9:30, dus...
1: Zet je radio maar in mijn handen, jong. Van het is tijd voor een

En dat was even Julian Clare natuurlijk. Dat alles hier bij een plaatje en een praatje. Als je nog naar de Moulin Rouge wil gaan, dat kan helaas niet meer. De musical. Door waterschade is de

0: natuurlijk eventjes een overzicht van de actualiteiten voor afslaghandelingen. Eerst even Doris en Tom Anders.
1: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg Doris, heb je daar niks beters voor?
1: Hè? Nee. Moet je even goed luisteren, het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er

Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knap iets te verminderen.

En dan het overzicht van de actualiteiten in Afslag Harlingen is er dadelijk om 11 uur. Men gaat het hebben over de droogte van het Dijkgraaf. Verder het Friesdammen komt aan de beurt. Nieuws over de visserijdagen en het weer met Jelle Boy. Dan de programmering van deze zaterdag bij Omroep Zilt. Het uur van Nienke, dat hebben we ze pas al gehad. Een plaatje in de praatje hoor je nu naar On Air met Bert Arends. Afslag Harlingen met Henk Jan Cornelissen. De Ziltemiddag, die duurt van 12 tot 6. En dan hebben we een uurtje borreltime. En dan om 7 uur geloof ik weer de loting van de Freule. Zo moet het weten, ja ja. Verder hebben we nog wat hoogtepunten van het nieuws. In Harlingen is geplaagd door bootjesdieven. Inbrekers betrapt op de grote brede plaats. En de PC neemt afscheid van Dean Grant. Oké. Hebben we het nog gehad? Oh ja, de stem van Cambuur. De speaker van Cambuur die houdt op. Rijn de Vries naar 53 jaar of zoiets. Nou, door met de volgende maar. Is Harry Klokkenstein. Oh, Den Haag.

0: Zaterdag hoor je op Omroep Zilt de loting van de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze app.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kirshner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Goedemorgen, het is 10 uur, het is zaterdag en jij hebt het gehaald. Je bent wakker of je bent nog wakker. Beide opties zijn welkom. We gaan een uur lang de beste alternatieven indie pop door je speakers duwen. Herkenbaar, positief en zonder dat je meteen je koffie hoeft bij te vullen. We beginnen met Phoenix.

was Phoenix. En Tonight heet het. Hebben we samengemaakt met Ezra Koenig. En ja, dat is de opening van dit uurtje. Indie pop. Een beetje echt indie pop. Een beetje alternatief muziek. Bands die je niet vaak hoort. En ook misschien wel denkt van... Hé, hey, dit klinkt ook wel leuk. We gaan naar de volgende. En dat is de Two Doors Cinema. En die jongens die, ja, die gaan straks toeren. En ook zijn ze in Nederland. In januari volgend jaar zijn ze in Nederland. En het is net of die... Want de band die klinkt alsof ze een permanent zomerfestival in een achtertuin hebben. Dit is Lucky.

Walking Backwards was dat van Ben Howard. En die, dit komt van zijn vijfde studioalbum, uitgebracht in 2023. En in 2022 heeft die man twee kleine Tia's gehad. En toen heeft hij gauw dit album nog... dat stond nog net in de ijskast. En het is toen later pas uitgekomen in 2023. En het gaat weer redelijk goed met deze man. Hij is gek op surfen. Ben Howard, zoals je hoorde, met Walking Backwards. En daarvoor natuurlijk de Two Door Cinema Club met Lucky. En nu een beetje Nederlands. Nederlandse namen. Chef Special en Rondé. Perfect voor die zaterdag. En dit is het moment waarop je denkt... misschien moet ik toch eens iets gaan doen vandaag.

Ja, Hard to Say Goodbye, zo heette dat nummer van Rondé. En wist je, in 2014 was een schoolopdracht op de Herman Brood Academy. En zo is deze band dus ontstaan. En ja, ze werden op een gegeven moment stonden ze in het voorprogramma van niemand minder dan... Even kijken, ik ben hem helemaal kwijt, joh. Waar staat hij? Over James Bay, daar stonden ze in het voorprogramma. En zo is de klok een beetje gaan rollen en werden ze steeds beroemder. En staan veel op festivals en ja... Het is ook een heerlijke, ontspannende muziekje. Dat was de Nederlandstalen. We gaan internationaal weer verder. En een van mijn favoriete bands is namelijk The War on Drugs. Een band die altijd klinkt alsof ze onderweg zijn naar een plek waar het net iets mooier is dan hier.

Ja, dat waren de Churches. Zo spreek je het uit. Het is een Indisch, of een Schotse electropop band. En als ik zo al mijn lijstje kan gaan, is het allemaal wel een beetje electropop muziek. En je hoorde dus Churches. En Churches die komen eind augustus, oftewel deze maand, komen ze met een nieuw album uit. En ik weet nog niet hoe dat heet, maar ik weet wel dat ene Robert Smith van The Cure daaraan heeft meegewerkt. Dus ik ben heel benieuwd naar het nieuwe album. Na 5 jaar of zo komt er weer een nieuw album dus uit van de Churches. En daarvoor hoorde je natuurlijk niemand minder dan The War on Drugs. En ja, dat is heerlijk en change. We gaan verder. De tempo houden we een beetje vast. Hier zijn de Vaccines en Heartbreak Kid.

Ja, ik denk, wie is dit? Nou, dit was Maggie Rogers, Amerikaanse singer-songwriter. En I Want It. En daarvoor de Fashions met Heartbreak. Oftewel, we zijn een beetje aan het hoogtepunt van het uur van dit radioprogramma On Air. En straks hebben we natuurlijk de programmering van Omroep Sil. Dat zal ik ook even vertellen. Want ja, we hebben nu On Air. Straks hebben we Afslag Harlingen met Henk-Jan Cornelissen. En achter de knoppen Erik. En daarna hebben we de Sil de Middag. En de Sil de Middag die zal wel een beetje gaan om de Old Myers partij. En dat is natuurlijk over het kaatsen. En natuurlijk vanavond om 7 uur live bij Omroep Sil. De loting van de Vreulen. En daarvoor hebben we Borreltime natuurlijk. Wij gaan weer verder met onze muziek, want we gaan langzaam naar 11 uur. Dat betekent dat we nog betere muziek moeten maken, want we gaan luisteren naar niemand minder dan Baltasar en Nothing But Thieves. Twee bands die eigenlijk niets doet aan te kondigen, maar ik doe het toch. Anders voelt het alsof ik niks te doen heb.

Thieves, wel bekend. 4 albums al gemaakt en het 5e zit eraan te komen. En Tomorrow is Closed. En jongens, het is vandaag 1 augustus. Het is een nieuwe maand, maar ook de zwarte zaterdag in Frankrijk op het verkeer. Want het is er al hartstikke druk, begrijp ik. En blijf rustig en blijf gewoon luisteren. Daarvoor hoorde je natuurlijk Balthazar. En Balthazar is een Belgische band. En die hebben een tijd geleden ook op Vlieland gestaan op het festival. En daar moesten ze met de boot van Doeksen moesten ze naar de overkant. En daar is ook een clip bij gemaakt bij het nummer Bunker. Moet je maar eens kijken. Balthazar, Belgische band. En je hoorde On A Roll was dat. Dan Nothing But Tears. En we zijn bijna bij het einde van het programma. Dus we sluiten af. Nou, niet helemaal. Met George Ezra. En The Sweetest Human Being Alive.

Alive. Sweetest human being alive. George Ezra was dat. En ja, we zijn ook twee mensen afscheid genomen. Of afscheid, ja. Ze zijn overleden. En de Ierse zanger en ook Oscar-winnaar Glenn Hansard, 56 jaar, is omgekomen bij een motorongeluk. En ja, hij was wel in Ierland een hele gewilde artiest, maar ook een acteur. Maar ook waar ik weer aandacht aan wil besteden is de DJ Kavinsky. Ook acteur trouwens, want die heeft ook in films gespeeld van Quentin Dupieux. Die is overleden. Die was ook, ja, die is doodgevonden in zijn woning. En ja, zijn beroemdste nummer van, ja, hij heeft natuurlijk ook bij Daft Punk en natuurlijk bij Justice heeft hij wat meegedaan. Kavinsky, en je gaat luisteren naar Night Call.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in Mijn Naam en Omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in Mijn Naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kirshner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Paralink & Co. Giannacinico.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.

0: hartelijk welkom bij Afslag Harlingen van deze 1 augustus van het jaar 2026. Nog een maandje en dan hebben we alweer de meteorologische herfst, Erik. Dan wordt het weer lekker koel s'avonds.
1: Nou, dat is te hopen.
0: Heb jij nog last van die warmte s'nachts?
1: Nee.
0: Oké, nou, gelukkig maar. Wij hebben aan het einde van dit programma onze weerman Jelle Boy. We beginnen zometeen met een heuse dijkgraaf. Haar naam is Lucette Kroon. Zij is dijkgraaf van Wetterschip Friesland. Dan hebben we Martin Walinga. En hij praat over het Fries kampioenschap Dammen. En we hebben Jules Dutrieu, want de visserijdagen komen eraan. Over een maand zijn ze al geweest. Maar wat gaan we beleven? Dagen. Ja, oh, dat staat in de Harlingen Courant. Ja. Heeft die ene dag er al afgehaald?
1: Ja.
0: Oké, dat is goed. Daar praten we over zo met Jules. We doen een klein kort plaatje en dan gaan we praten met mevrouw Kroon.

0: of fire, the ring of fire. Dit was de Ring of Fire. Muziek uitgezocht door Erik Klumper. Onze gastvrouwen zijn vandaag Minke van der Meer en Greetje Haarsma. Mijn naam is Henk-Jan Cornelissen. En mijn gast is nu aan het stunten met een koptelefoon. Maar dat moet goed komen. Nou, welkom, Lucette Kroon. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik snap trouwens niet waarom dat we... Mag ik je en jij je?
1: Jazeker, mag ik dat ook?
0: Ja, graag zelfs. Nee, maar je bent dijkgraaf en dat klinkt zo, wat dat zei ik net al in het voorgesprek, koninklijk.
1: Nou, dijkgraaf is wel een kroonbenoemde functie, net als dan burgemeester en commissaris van de koning. Maar daarmee houdt het koninklijk ook wel op, hoor.
0: Ja, maar zou je jezelf eens willen voorstellen? Wie is Lucette Kroon?
1: Ja, nou, Lucette Kroon. Ik ben sinds 6,5 jaar inmiddels dijkgraaf bij Wetterkip Friesland. En dat mag ik... Dit is mijn tweede termijn. Dus het is een periode van 6 jaar dat je benoemd wordt. Mm-hmm. En dan moet je opnieuw, zeg maar, opgaan voor herbenoeming. Dat is altijd een mooie procedure. En dan ga je in gesprek met je algemeen bestuur. Want dat is eigenlijk de echte baas van het waterschap. En voor zover we bazen hebben, zeg maar. En die bepalen of je door mag gaan of niet. En dat is in afgelopen januari ben ik opnieuw benoemd.
0: En voor een periode weer van 6 jaar?
1: Weer voor een periode van 6 jaar, ja. Mm.
0: Oké. Okay. Ja. Wat doet een dijkgraaf zoal?
1: Nou, ik maakte net een vergelijking met de commissaris van de koning, een burgemeester. Je bent eigenlijk de burgemeester van het waterschap, zeg ik dan. Je bent voorzitter. En je hebt een algemeen bestuur. Die kiezen wij allemaal.
0: Hè? Ja, op een paar na, hè? Want je hebt een paar geborgde zetels.
1: Dat klopt.
0: Heb ik me laten vertellen. Ik had het ook kunnen opzoeken. Jullie bestuur bestaat uit... Jullie hebben 25 zetels, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, de meeste waterschappen zitten rond de 30 zetels. Ja. Dat bepaalt een provincie. Maar wij hebben een specifieke situatie. Onze dagelijks bestuursleden zijn, zeg maar, niet onderdeel van het algemeen bestuur. Hmm. Wij hebben 5 dagelijks bestuursleden en we hebben 25 algemeen bestuursleden.
0: Oh ja.
1: En de provincie bepaalt dat. En van die 25 zijn er 21 gekozen. Volgend jaar, maart, hebben wij weer de rondverkiezingen. Dus iedereen gaan stemmen, want het is echt heel belangrijk. Juist met die droogte zie je hoe belangrijk het is dat je daar ook je politieke stem kan laten horen. En die 4 waar ik het over heb, zijn 2 geborgd voor natuurpartijen en 2 geborgd voor agrarische partijen.
0: Ja, is dat nog van deze tijd om daar mensen te laten zitten op hun plek en omdat ze daar al jaren zitten, dus ze zitten daar?
1: Nou, het is aan de
0: dat maakt mij niet uit, hoor, maar die vragen, dat hoor je tegenwoordig. Hè. Alles moet tegenwoordig open, transparant zijn.
1: Ja, maar Henk-Jan, dit is een politieke keuze.
0: En daar ga jij niet over.
1: Nog maar 4 jaar geleden, 3 jaar geleden is er in de Kamer een wet aangenomen. Door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Hmm. En die hebben bepaald dat het gemaximaliseerd is op 4 zetels. Dus in het verleden was het dus nu 2 geborgd voor natuur, 2 landbouw. Daarvoor hadden we ook nog de mogelijkheid om voor de categorie bedrijvigheid geborgde zetels te hebben. Toen hadden we een iets andere samenstelling. Hmm. En dat is dus door de politiek in Den Haag teruggebracht.
0: Heb je daar nog een mening over als dijkgraaf zijnde?
1: Ik heb heel vaak meningen.
0: Maar die uit je niet.
1: Je moet terughoudend zijn. De dijkgraaf heeft geen stem in het algemeen bestuur. Daar ben je voorzitter. Daar zorg je voor de orde van de vergadering. En in het dagelijks bestuur heeft de dijkgraaf wel een stem.
0: Hoe vaak komen jullie bij elkander? Als
1: algemeen bestuur hebben we, zeg maar, officieel 6 tot 7 vergaderingen per jaar. Hmm. Dus bijna elke maand. Maar onofficieel, daar zitten nog... Dat wordt voorafgegaan door een commissievergadering. Dat wordt weer voorafgegaan door een informatiebijeenkomst. En we hebben best heel vaak, bijna elke week wel, denk ik, een informatiemoment met ons algemeen bestuur.
0: Dat Wetterskip Friesland, dat ken ik eigenlijk alleen maar van de facturen die ik ervan krijg. En 1 keer per 4 jaar, dan mogen wij gaan stemmen. Want de functie dijkgraaf, heb ik me laten vertellen, bestaat ook nog niet zo lang. Hè? Ja, die bestaat al eeuwen misschien, maar in Friesland, laat ik het zo zeggen. Of komt het omdat die wetterskippen toen bij elkaar gevoegd zijn en dat er toen een dijkgraaf kwam?
1: Nee, de dijkgraaf bestond al. Want ik ken heel veel mensen die tegen mij zeggen, mijn opa, mijn oom, of het waren heel vaak mannen. Ik ben wel de eerste vrouwelijke dijkgraaf hier. Maar de functie bestaat al heel lang. Sterker nog, in het oudste waterschap van Nederland, Rijnland, daar is een officieel document bewaard gebleven, mm-hmm. waarin ook wordt gesproken over die dijkgraaf. Je had waterschappen die hadden meerdere dijkgraven. Je had waterschappen die hadden een dijkgraaf met heemraden. Wat zijn onze dagelijks bestuursleden? Dus er zijn waterschappen die heten nu hoogheemraadschap. Die hadden uitwaterende sluizen. Hebben wij overigens ook in Friesland.
0: Ja.
1: Wij hebben een dijkgraaf, zoals dat volgens de wet ook voorgeschreven is in de waterschapswet.
0: Ja, en nog even terug naar een stukje geschiedenis. En dan gaan we echt beginnen hoor.
1: Ja.
0: Wetterschip Friesland bestond er vroeger uit andere kleinere waterschippen.
1: Ja, precies. Dus er waren in het verleden, ik denk als we zo'n 60, 70 jaar teruggaan, misschien wel honderden, misschien wel een paar duizend in Nederland waterschappen.
0: Oké.
1: Elk polder kende zijn eigen samenwerkingsverband en dat heette dan ook waterschap.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk het is ook de oudste bestuurslaag van Nederland. We bestaan al meer dan 800 jaar officieel. Maar daarvoor zag je al, en dat heb je ook hier in Friesland gezien, ging men op het veen wonen. Men wilde het gebied ontwateren. Ging dus sloten graven om het water naar buiten te krijgen.
0: Ja.
1: Vervolgens zakte het land wat, omdat het bewerkt werd. Gingen we dijken maken om te zorgen dat je met elkaar die grond weer beschermt. En dat zijn nog steeds de basisfuncties van een waterschap. Veilig, voldoende water en schoon water.
0: We gaan naar de actualiteit met Joël Nemen.
1: Ja.
0: Het laatste nieuws was dat rondom Den Haag de sluizen niet meer zo vaak werken. Of misschien helemaal dicht zijn. Dat er niet meer gesproeid mag worden. Heb je contact met collega's hierover?
1: Jazeker. Wij hebben met regelmaat worden berichtgeving gedeeld met elkaar. We hebben ook contact met elkaar, zeker. Wij hebben een waterakkoord bijvoorbeeld met Drenthe en een waterakkoord met Groningen, Noorderzijlvest. En we hebben recent ook besloten dat wij bijvoorbeeld een stukje water rondom de turfroute laten we eigenlijk meer water in Drenthe.
0: Mm-hmm.
1: Omdat daar de droogte echt vele malen extremer is dan bij ons nog. Daar is geen automatische aanvoer zoals wij het hele gebied bijna kennen. Behalve onze hoge zandgronden, zeg ik daarbij. Vanuit het IJsselmeer.
0: Ja.
1: Dus wij hebben afspraken onderling. Dat is enerzijds. Maar we houden elkaar ook goed op de hoogte over wat er speelt. En die droogte, zelfs hier in Harlingen, heeft de provincie op initiatief van het waterschap besloten om zeg maar alleen maar met volle kolken de sluizen open te zetten. Dus niet voor elke boot die langskomt hier in Harlingen om te zorgen dat het zoet water
0: raak je
1: tegengaat.
0: Anders kostbaar water kwijt als je dan voor een halve kolk gaat zoeten, moet ik het zo zeggen?
1: Ja, dan komt er ook veel zoetwater of zoutwater binnen.
0: Ja.
1: Dus, en wat wij niet willen is zoutwater in het gebied. Want dat is voor de functie voor natuur niet

0: Groningen, Friesland, waar jullie als Wetterskip Friesland mee te maken hebben. Zijn de dijken uitgedroogd? En wat kun je eraan doen eigenlijk?
1: Nou,
0: hopen op water, maar...
1: Ja, nou, we hadden hier afgelopen gisteren of eergisternacht ook een flinke bui. Hè. Dat helpt, maar we hebben een enorm, en dat noemen we een neerslagtekort. Dat betekent dat het grondwater vult niet aan, maar dus de bodem wordt steeds droger. Als die situatie zich voordoet, als we een bepaald percentage neerslagtekort hebben, dan gaan we op onze dijken kijken of dat consequenties heeft gehad. Dus we hebben een aantal risicovolle plekken, noemen we dat. Bijvoorbeeld hele jonge dijken die nog maar net gebouwd zijn. Daar zorgen we ook dat we wat extra oog op houden, want die moet nog allemaal zetten. Hè. Dus ja. De ouder de dijk,
0: hoe lang duurt zoiets voordat zo'n dijk gezet is?
1: Nou, dat duurt jaren. Hè. Onze oudste dijken die zijn het meest stevig, die zijn goed gezet.
0: Ja.
1: En die moeten dan bijvoorbeeld weer verhoogd of verbreed worden. Dus we houden dat altijd wel in de gaten. Er worden ook jaarlijks toetsrondes uitgevoerd in het kader van het waterbeschermingsprogramma, hoogwaterbeschermingsprogramma wat we hebben. Hoe is de situatie van onze primaire kering, dus rond het IJsselmeer en rond de Waddenzee? Dat moeten we op orde houden en daar zit een heel programma op versterking in. Maar tegelijkertijd, droogte is weer een ander verhaal.
0: Ja.
1: Dan gaan we extra dijkbewaking inzetten, noemen we dat. Wij controleren met onze 33 rayonbeheerders en dat vullen we nog aan als het nodig is met flora-fauna medewerkers. Zorgen we dat die dijken gecontroleerd worden.
0: Maken jullie gebruik van de nieuwste technologie? Ik zit te denken aan drones.
1: Zeker. Zeker. Op dit moment waren de monitoringen vooral via het visuele. Hè. Dus er werd langsgelopen. Maar mocht het verder gaan, dan gaan wij zeker met onze drones, en daar hebben we al bewezen technieken voor, gaan wij zeg maar meerdere kilometers dijk inspecteren.
0: Waar jullie ook kritisch naar kijken is de zoetwaterbeschikbaarheid, heb ik me laten vertellen.
1: Ja.
0: Dat water dat komt ergens vandaan. Zwitserland, Oostenrijk, zeg het maar.
1: Ja.
0: En heb ik via jouw hele aardige medewerker gehoord dat het via de Rijn weer naar de IJssel gaat en dan vervolgens weer naar het IJsselmeer.
1: Klopt. Want de bron van onze water, zeg maar, zat eigenlijk bij de gletsjers. Hè. Zomers hebben we vooral te maken met smeltwater van de gletsjers, wat zorgt dat de Rijn van een bepaald niveau blijft. We zien dus echt dat die gletsjers steeds verder wegsmelten. Dus nu is het een regenrivier. Hè. Dat wordt straks naar de toekomst toe, wordt de Rijn gewoon compleet een regenrivier. Dus zijn we afhankelijk van die regen die vult. Nou hebben wij iets heel moois bedacht. Dat is de afsluitdijk. En met die afsluitdijk hebben wij een hele mooie waterton gecreëerd.
0: Ja,
1: het IJsselmeer.
0: Prachtig Bas. Hè?
1: Ja, en dat lijkt alsof er heel veel water in zit. Dat zit er ook. Maar je moet je voorstellen, wat kunnen wij gebruiken? Dat is maar alleen een bepaalde schijf water die we zeg maar opzetten. Dus de pijl van het IJsselmeerwater is omhoog gebracht voor deze droge periode. Dat doet Rijkswaterstaat, die beheert dat.
0: Hebben jullie daar nog, een adviesrol in of invloed op? Of?
1: Rijkswaterstaat zit gelukkig. We zijn allemaal met elkaar verbonden.
0: Hmm.
1: En zeker ook via droogteoverleg, wat we ook landelijk doen. Kijken we ook waar zitten de problemen. Dus er wordt nu ook, moet er extra zoet water naar het westen vanwege de zoutinstroom, zeg maar. Dat wordt gemonitord. Overal in Nederland is behoefte aan water.
0: Ja.
1: En het water is niet van één persoon. Het water is van ons allemaal en dat moet goed verdeeld worden. Dat gebeurt op landelijke tafels en daar hebben wij zeker wel invloed op. Omdat wij met elkaar bespreken, wat kunnen wij zelf in het gebied doen? Hoe kunnen wij hier vasthouden?
0: Hmm.
1: Hoe kunnen wij zorgen dat we, zoals we nu bij Dokkumer Nieuwe Zeilen, hebben wij de sluizen dichtgezet. Anders laten we altijd water doorstromen om te zorgen dat via Lauwersmeer gaat het dan naar de Waddenzee toe. Op dit moment laten wij geen water daar meer het gebied uit.
0: Is dat trouwens uniek? Want er wordt vaak gerefereerd naar de warme zomer van 1976. Maar het is misschien nu wel anders.
1: De Rijnstand is nog nooit zo laag geweest sinds wij meten, heb ik begrepen. 1976 was de laagste stand. Op dit moment is het lager. Dat heeft allerlei consequenties. Hè. Ergens is ook wel weer een voordeel dat er heel veel economie op die Rijn zit. Dat dus het belang van goede vaarroutes ook open blijft.
0: Mm-hmm.
1: En dat zorgt ook dat wij gewoon water blijven houden. Aan de andere kant, hè, we hebben een verdringingsreeks, noemen we dat met een mooi woord. Daar hebben we met het Rijk, met provincies, waterschap, hebben daar afspraken over gemaakt. Op het moment dat het te kort water is, bepalen we met elkaar wat als eerste wordt afgeschaald. En je begint dan met een simpele ding.

0: zoals ik zei, sluizen niet meer openzetten om water weg te laten lopen. Water in het gebied vasthouden is een hele belangrijke. En uiteindelijk moeten we ook zorgen voor een goede verdeling.
1: Nu zit je met een sproeiverbod. En dan vraag ik mij altijd even hardop af, wie kijkt daarop toe? Krijg je daar een bekeuring voor?
0: Dat kan. Er zijn waterschappen die inderdaad op dit moment een verbod hebben op het onttrekken van water aan het oppervlakte, water, zeg maar. Er zijn waterschappen die hebben, we hebben allemaal afspraken over grondwaterputten. Ook daar hebben we de afspraak melden. Er wordt ook gemonitord hoeveel neem je uit het grondwater. Want we hebben het altijd over oppervlaktewater. Maar het grootste probleem, met name in het zuiden van het land, zit in het feit dat die grondwaterstanden steeds lager komen. En dat zorgt voor het uitdrogen van het land, het afsterven van natuur. Dat kan je soms niet meer repareren. Als wij naar ons veen kijken. Veen wat eenmaal geoxideerd, droog is, gaat oxideren en dat krijg je niet meer terug. Dus er zit altijd een belang tussen oppervlaktewater en afweging en grondwater.
1: Toen jij 6 jaar geleden aantrad als dijkgraaf, zag de wereld er toch wat zonniger en rooskleuriger uit. De wereld van water. Zag je dit aankomen al?
0: Ik denk dat dat is een van de redenen. Ik zit al heel lang.
1: Wat heb jij met water trouwens?
0: Ja, ik zit sinds 1999 in het bestuur van een waterschap. En ik kom van een tuinbouwbedrijf. En wij waren met 5 kinderen. En wij gingen vaak mijn vader ook helpen om met van die beregeningsinstallatie. Dat waren van die buisjes. En een pomp hadden we, een handpomp. Moesten we duwend van de ene naar de andere plek brengen. Toen hadden we ook wel eens droge zomers. Hè, 76 noem ik even. Was ik nog relatief jong. Maar ik weet nog dat wij toen heel veel moesten beregenen. En daar heb ik eigenlijk ook met een paplepel belang van goed water, kwalitatief goed water, meegekregen. En dat zit gewoon in het hart. En tegelijkertijd, ik ben in heel mijn politieke carrière, ik ben wethouder geweest in Drechterland. Dat ligt in Noord-Holland tussen Horen en Enkhuizen. Ik ben burgemeester geweest in Waterland. En al die tijd ben ik wel betrokken gebleven bij het wateroverleg in Nederland. Via het Delta-programma. Via de commissie bij de gemeentes, zeg maar, die we hadden samengesteld. En voor mij was dat belang van veilig, voldoende schoon wel heel erg nadrukkelijk aanwezig. En ook die klimaatverandering, dat dat niet iets is van de toekomst, maar dat we er nu volop in zitten. En dat is wat je ook ziet.
1: Ja.
0: Dus het is voor mij een hele bewuste keus geweest. Ja, en dan moet het ook nog maar lukken. En ik ben hier geselecteerd toen de tijd ook door het algemeen bestuur.
1: Toch een eer, hè?
0: Dat is een hele mooie eer. En ik vind het ook heel mooi om dit belangrijke werk, om daar zo dienstbaar in te mogen zijn.
1: Lucette Kroon, we moeten helaas een einde aan dit gesprek maken, want we zijn nog lang niet uitgepraat. Ik hoop dat je regelmatig langskomt op weg naar die waterschapsverkiezing volgend jaar, die tegelijkertijd is met de Provinciale Statenverkiezingen. Hè?
0: Dat klopt. Dan ga ik samen met de commissaris, gaan wij alle stembureaus langs. En als mensen zeggen, we willen meer weten over het waterschap, stel die vragen. Want je
1: kunnen
0: zegt,
1: wij ons ook beschikbaar stellen als wetterskips, hoe heet dat?
0: Ja, dat heet algemeen bestuur.
1: Oh ja.
0: Op dit moment zijn bij veel politieke partijen worden de verkiezingslijsten vastgesteld. Dus ik zou zeggen, meld je aan. Of kijk of je een eigen partij wilt oprichten als dat nodig is.
1: Ja.
0: Maart volgend jaar zijn de verkiezingen. In elk geval vraag ik iedereen, ga stemmen. Dat is punt 1. Als je meer informatie wil, er staan heel veel informatieborden langs dijken, bij onze gemalen. Er op heel veel plaatsen in het gebied rioolzuiveringen zijn van het wetterskip. Wij komen graag bij jullie langs ook om, als je zegt, te vertellen. Ik zit regelmatig bij allerlei verenigingen. Rotary clubs, Vrouwen van Nu, het Nut, clubjes. Dus ik vind het prima om te komen vertellen. En dat doen mijn collega's ook graag. Want het is ontzettend belangrijk dat mensen weten wat je krijgt voor die gelden die je betaalt.
1: Kijk, want daar hebben we het nog niet over gehad. Dus wij komen hopelijk binnenkort weer samen voor de radio. En dan praten we verder over dat fascinerende onderwerp water. Kijk, Lucette, ik heb nog
0: Je hebt nog heel veel, hè?
1: Maar ik heb eigenlijk nog geen vraag gesteld.
0: Ik heb ook nog wel 100 dingen die ik wil vertellen. Maar misschien het allerbelangrijkste nu. We zien in het hele land die droogte. Dus die oproep is echt aan iedereen. Wees zuinig met water. Water gaat schaarser worden dan nu, maar het is ook op dit moment erg schaars.
1: Dus. Oké. Zullen wij een afspraak maken in september?
0: Dat is prima.
1: In overleg natuurlijk. Dank voor nu.
0: Dan kom ik graag weer terug.
1: En succes met deze uitdaging.
0: Graag gedaan.
1: Lucette Kroon, dijkgraaf van Wetterskip Friesland. Bedankt.
0: Dankjewel.

0: volgens mij. En doen we gezellig mee.
1: Doe mij maar een briezer en een... doe mij maar een toppertje en een briezer ananas. Zo was het. Uit die goede oude tijd toen George Twice nog optrad. Ja. George Huisman in de plaatselijke horeca. Aan de telefoon, Marten Walinga. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Afgelopen dinsdag is in het provinciehuis van Friesland... Dat was dinsdag toch, Marten, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Is het Fries kampioenschap Dammen van start gegaan? Een tweekamp deze keer?
2: Ja, het is het wereldkampioenschap.
1: Nou, maar ik denk, ik gooi er even wat in. Dan kan je het al maar even verbeteren. En wou ik even zien hoe scherp het was. Hoe is het met de scherpte van Marten Walinga? Want ik heb gisteren nog een persbericht lezen. En dan zag ik, daar is de achterstonst.
2: Ja, het niet net helemaal... Zat te verregen hier, maar moet ik een enorme sterke tegenstander.
1: Ja, waar kennen we die van, Martin?
2: Nou, Tikke Koster is, ik ben het hartstikke 20 keer kampioen van Friesland geweest. En hij is gewoon enorm ervaren. Een beetje ouder dan mij. En hier een strekje ook, ja. En die ervaring telt ook wel mooi. Maar hij is gewoon, hij is net een bedam op stuit.
1: Nee,
2: hij piekt op het goede moment. Hij piekt in de simmer.
1: Of nou, ze is niet in een goede flow, want dat zou ze in het verleden vaak wel.
2: Ja, het is ook wel zo. Ik heb de tweede partij eigenlijk echt even een blunder maken. Dat is verschrikkelijk. De eerste partij weer de mise, de tweede partij eigenlijk echt een blunder maken.
1: En die blunder, wat ik begreep, die blunder had hij natuurlijk. Dacht hij, haha. En dat was toch niet anders dan die verlies toegeven.
2: Nee, precies. En nou is gauw gebeurd. En wat er gisteren gebeurde, dat... Nou, dat is ik wel bijzonder. Het idee dat we wel aardig liquideren stonden. Maar hij wil de hele tijd wat meer controle over het spul. En op een gegeven moment ging het aanspul in. Nou, ik zie helemaal niks meer in te brengen. Ik kon net een variant vinden werd ik het nog op ieder woord mijn lief kwam. Nou, de computer joeg het letterlijk wel aan. Het wie al heel betief in het aanspul wie het al eigenlijk beslist. Alleen nog dan dat het wel perfect inspelen wil. En dat doen we zeker.
1: Ja. Hij zou daar zelf nog invloed op herkennen? Dat je denkt, ik ga die set of die set even anders moeten...
2: Nou, dat wie dan eigenlijk al een beetje zou dat al in spul ingaan, daar ik nog een combinatie nog inzitten en ik inbruiden, maar die wie wat er nou kwam, dan moest ik eerst een damje aan en dan wat schieren erover en dan kreeg ik een in spul. En dan heb ik ontrekening wist, ik wel 20 minuten daar ontrekening wist, nou is het wel of net goed. En ik cool in de machine van, nou, het is volgens mij, het komt net clear. Maar de computer die gewoon van, nou ja, dat wie dan nog een remise komt. En dat wie dan ik de enige en de laatste komt om het spul nog in de liquideren te houden. Maar ja, dan moest even 24 liter zetten die berekening.
1: Ja.
2: Ja, ik heb er een kwartier 20 minuten door zitten te stingen, maar ik kwam er net uit. Dus ik denk, ik kies van een oor type oorspul en dat pakt het fout uit.
1: We beginnen eigenlijk al bij de plot. We moeten eigenlijk nog even bij het begin beginnen. Want ik had het over het Fries kampioenschap Dammen. Sorry Martin, het is natuurlijk het wereldkampioenschap Fries Dammen.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: En het is al vaker ook dit reizende circus, noem ik het maar even, ook in Harlingen geweest. Vanaf dinsdag weer te bewonderen in Harlingen.
2: Ja, absoluut.
1: Tot en met zondag. Ik zei een tweekamp. Dat is altijd, ja, misschien een domme vraag. Is dat altijd zo met een wereldkampioenschap? Is het dan altijd een tweekamp? Of
2: nee, hè? Nee. We hebben normaal een volledig wereldkampioenschap. En dan spelen de 16 spelers zo mooi. En die willen alle jaar die mensen kwalificeren. En dan willen we bijvoorbeeld een Italiaans kampioenschap organiseren, een Afrikaans kampioenschap. En een Europees kampioenschap, Nederlands kampioenschap, Friese kampioenschap, dat maar. En dan hebben we nog een internationaal toernooi, het Friesland-Ierden. Nou, en dan heb je de andere 16 spelers en die spelen dan het volledige WK. En het laatste WK wie in 2024 en dat wie ik in Harlingen.
1: Ja.
2: Dat wie in Stadhuis.
1: Mm-hmm. Ja, precies.
2: En de 2 jaar later, dan hebben we dus een match. En degene die wereldkampioen worden is, die werd dan uitdaagd. En de U-dagen die komt dan uit een internationaal toernooi. Dat is een variëer, het Friesland hier.
1: Dus er zit dan wel een vast patroon in, zeg maar.
2: Ja, het is een vrij vast patroon. Het volledige WK is in het jaar hier en de match is in het jaar hier.
1: Ja, precies. Dan was er van de week een prachtige opening in het provinciehuis. In een hele bijzondere zaal, Maarten. Neem de luisteraars met wat daar gebeurde.
2: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. We zitten in de theaterzaal van de provincie Friesland. Nou ja, dat heeft natuurlijk een bijzonder plak van Friesland, dat het bestuurt. Maar de verhalen in de theaterzaal en wat er al hier, hoe het tot stand komt, is fantastisch. Al hier adellijke families, die heb ik adellijke deel geschonken om het, de statenzaal verder te krijgen. En ik zeg dat ik tussen al die wapens, het familie van de wapen van het Van Botnias. Nou, dat is een aardige familie die is al uitstonden, maar die hebben eigenlijk een hele belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Friesdam. Hmm. Maar dat is ergens in de Sandje in de Eeuw gebeurd. Dus is Friesdam eigenlijk een beetje ontstingen. Het begin van de Sandje in de Eeuw.
1: Ja. Kerst nou in korte tijd uitleggen wat Friesdam nou anders maakt dan het gewone Nederlandse Hollandse dammen?
2: Ja, even heel snel. Het gewone dam dan scheefskoen, scheefslaan. Daar komt het op bel. En bij het Friesdam scheefskoen en maast scheefslaan, maar ik rjocht uit en oerdwest. Dus alle kanten uit. En dat maakt het spul eigenlijk heel attractief. Veel soort combinaties erin. En in het eindspul, als je heel weinig stikken op het boord hebt, dan wordt de dam weer enorm sterk. En dan wint dus een heel iets verschil. Ja, dat zorgt voor een beslissing. Terwijl bij het diagonale spul, zet ik het dan maar neer. Dan heeft jouw dam in een aanspot zin in nodig om te winnen. En dat is die dam, dat is die dam weer. En dan wint het. Dus.
1: Ja.
2: De remisemarge is net zo groot. Maar goed, dat laat ik gewoon natuurlijk niet spelen.
1: Als dat spel nou attractiever is, Maarten, waarom wordt dat dan niet overgenomen door de hele Europa minnend, de hele damwereld van Europa, laat ik het zo zeggen?
2: Ja, nou, we hebben wel dwanen om het oeren wat van de grond te krijgen. We zijn nog niet de stwaarte van de gong. En we zullen in Italië, daar wordt het heel goed oppakt. Dus in het noord, het zit Italië, wordt nog Friesdam. In Nederland wordt Hollandsdam, zit nog, zeg ik dan even dingen, wordt nog steeds het meeste spelen. Maar heel soort, die vinden het ik te ingewikkeld om rond te beginnen. En die hebben dan een hele leven Hollandsdam, zeg maar. En ja. Zeggen, nou, oeh, dit is moeilijk. Dan... En hele goede dames, die ben dan op Ingers helemaal niet goed. Ja, dan verlies je statuur. En dat is, het is wel een uitdaging, moest op mij beginnen.
1: Kan je als amateur ook op oude leeftijd instappen?
2: Absoluut, absoluut. Ja, van jongeren op ouder, dat maakt het net uit. Daar heb ik een variant van het Friesdam. Dat je dan Friesk, ja. Dat is elk Fries skieven. En dat is heel makkelijk te spelen. Dan het zijn dezelfde speelregels. Alleen nog begint op de basis leren met vier schieven. En daar wilde ik kampioenschappen in houden. Daar wilde internationale wedstrijden in houden. En dat is eigenlijk heel makkelijk te leren en heel snel te spelen.
1: Ja. Dit is ook allemaal te volgen via een livestream. Hè? Met commentaar trouwens. Deskundig commentaar. Met...
2: Ja, absoluut. Ja, we hebben elke dag hebben bij de partij die spelen. We hebben er in ieder geval 2 commentators bij.
1: Ja.
2: En ik moet zeggen, die doen het hartstikke leuk. Die nemen het publiek mooi en die lezen het uit wat er gebeurt en wat er mogelijk is. Dus dat is eigenlijk fantastisch. Het is wel Engelstalig, maar goed, als het ambitieus is, ze lezen het wel uit en het is goed te volgen.
1: Tot slot, Maarten, waar is dit te vinden, die livestream?
2: De livestream is altijd te vinden via uw website. Dat is frisiandrafts.com, een Engelstalige website, omdat het internationaal is.
1: Ja?
2: Maar op YouTube kun je het vinden. Als je naar je Friesian Draft ziet, dus Friesdamen. Of je ziet dus naar de internationale website Friesdamen. Dat is wel te zien. Okay. Maar dat zit op YouTube en het kanaal is in de website. Dus.
1: Hey, en vanaf dinsdag in het stadhuis van Harlingen. Want jullie zijn natuurlijk ook de gemeente Harlingen zeer dankbaar dat zij weer het stadhuis openstellen, begreep ik. Net als Workum, de gemeente Zuidwest en het provincie.
2: Ja.
1: Maar ik wou daar ook even naartoe. Dinsdag, welkom vanaf?
2: Vanaf 1 uur, dan begint de partij.
1: Oké.
2: Okay. En het publiek is welkom. En we zitten daar rondom het snoei. En dan hebben we de vrees en het sneuren. Hebben we nog eigenlijk een soort inlooptoernooi. Dat kan meestal met Pubieri. Hmm. En dat is op de Barendswerf.
1: Oké. Okay. Maarten, heel veel succes. En ik hoop dat er weer wat bij komt, zeg maar, bij jouw uitdager. Dan...
2: Ja, precies. De kop er maar voor. Maar het winst, remise en het verlies, het wordt altijd weer bij elkaar. En je kunt het winnen, maar je kunt het zelf verliezen.
1: Ja.
2: Maar ik heb wel een achterstand goed te maken. Het wordt leeg.
1: Zet hem op. Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
1: Hoi. Hier tegenover mij zit onze laatste gast alweer, voordat we naar de Weerman gaan. En dat is Jules Dutrieu. Welkom.
3: Ja, goedemorgen.
1: Met voor de kijkers thuis, want u kunt dit allemaal live volgen via omroepzilt.nl. Een prachtig Surinaams, zeg ik dat goed, shirt aan.
3: Ja, dat zeg je goed.
1: Want ik weet dat jij wel eens naar Suriname gaat.
3: Ja.
1: En wat heb jij met dat land?
3: Het is of een heel gastvrij land.
1: Of met
3: heel
1: die
3: tolerant mensen. Land. En ik heb daar goede kennissen zitten.
1: Oké. Okay.
3: En dus zijn wij daar ook heel erg welkom.
1: Ja.
3: En echt een bijzonder gastvrij, prettig land. En heel erg warm.
1: Is het warm zoals hier?
3: Of? Nee, anders. Tropisch warm.
1: Is dat prettiger of is dat benauwd?
3: Anders.
1: Ja, maar hij denkt van, het is benauwd. Ik ben al wel klaar na al die warme dagen. Maar ik denk van, ik vind het wel heerlijk weer een beetje frisheid.
3: Ach ja.
1: Ach, misschien is dat ook allemaal gezeur van al die...
3: Moet je niet meer te veel bij stilstaan.
1: Nee, dat is...
3: Je bent daar om andere redenen. En, ik mag er graag zijn.
1: Lekker eten?
3: Vooral dat, ja.
1: En hele mooie natuur, heb ik me laten vertellen.
3: Ja, echt een hele mooie ongerepte natuur als je het binnenland ingaat. Maar ook langs de kust. Echt hele mooie gebieden.
1: En tot slot aardige mensen?
3: Heel aardig. Ja, heel erg tolerant.
1: Zullen wij het eens hebben over de visserijdagen?
3: Dat is goed.
1: Waar beginnen we?
3: Wij beginnen altijd op... Op woensdag?
1: Nee, maar wat wou je zeggen?
3: Maar dit jaar beginnen wij op dinsdag.
1: Oh, doe maar.
3: Ja. We hebben dinsdag hebben wij, en dat hebben we 10 jaar geleden hebben we dat ook gedaan. Herdenken van omgekomen vissersmannen. He, want visserijdagen staat in het teken van visserij.
1: Ja, zo is het. Dat we dat maar niet vergeten.
3: Dat moeten we niet vergeten. Nee. En in het verleden zijn er wel eens wat ongeluk geweest. En er zijn vissersmannen niet meer thuisgekomen. En daarvoor is een jaren geleden is daar een herdenkingsmonument opgericht op de Keermuur.
1: Ja.
3: En daar hebben wij op dinsdagavond een herdenkingsdienst voor
1: de nabestaanden.
3: Voor de nabestaanden, ja.
1: Oké. Okay.
3: En dat is eigenlijk het begin van visserijdagen dit jaar.
1: Ja, mooi.
3: En dan daarna dan gaan we woensdag gaan we op de grote brede plaats 's middags verder met de officiële opening. Met Just Like Elton. Een geweldig mooie... tribute band in het kader van Elton John. Nou, okay. Wie kent zijn muziek niet?
1: Nee.
3: Maar dat ieder heel herkenbaar. En als je daar niet vrolijk van wordt, dan weet ik het niet meer.
1: Nee, prachtig. Waar zit ik nou te slapen dat ik die band niet ken, Jules? Of,
3: dat weet ik niet.
1: Nee, maar jij kende dit wel voor die tijd, zeg.
3: Nou ja, vorig jaar hadden we ABBA. Dat was ook een heel groot succes. Ja. En dat is ook heel herkenbaar voor iedereen. Mm-hmm. En in de loop van het jaar zijn wij gewoon gaan nadenken van hoe kunnen we dat evenaren met een band... Wat iedereen wel herkenbaar, voor iedereen wel herkenbaar is. En waar je ook vrolijk van wordt.
1: Ja,
3: nou, John heeft gigantisch veel hits gemaakt. En iedereen kent dat wel.
1: En daar word je vrolijk van.
3: En je wordt er heel erg vrolijk van.
1: Ja.
3: Dus,
1: nou, mooi.
3: Ja, en hij heeft trouwens in het verleden ook echt hele mooie platen gemaakt. Laten we dat ook niet vergeten. Mm-hmm. Hij heeft echt hele mooie platen gemaakt.
1: Ja, zeker.
3: En ik kwam een beetje op het spoor toen hij zijn afscheidsconcert gaf op Glastonbury. Een jaar of 4 geleden.
1: Ja.
3: Toen, want daarvoor had ik eigenlijk daar nooit zoveel aandacht voor. Maar ik heb dat concert toen gezien.
1: Nou, daar
3: was ik toen wel nieuwsgierig naar.
1: Ja.
3: En ik vond dat zo geweldig. Nou ja, goed. En toen in de voorbereiding van dit kwam dit ook wel bij.
1: Heb jij dat ook? Dat concert heb ik ook deels gezien. Ik had voor die tijd Elton John. Nou ja, Elton John. Nou. Maar eigenlijk is het een fantastische artiest, hè?
3: Nou, dat gevoel had ik daar dus ook bij. En ik moet er wel even bij zeggen. Want we hebben, het is niet zo dat ik dat eventjes bepaal. We hebben voor die opening hebben wij een commissie samengesteld.
1: Ja.
3: Hebben een longlist gemaakt van andere bands. Hmm. Andere tribute bands. En gewoon met een hele mooie procedure zijn we tot deze conclusie gekomen. Dus dat is wel, daar is eigenlijk een heel mooi proces aan vooraf gegaan. Want we hadden andere dingen ook op het lijstje staan.
1: Ja,
3: en dan ga je scoren maken.
1: Je moet keuzes maken. Wanneer is dit, Jules?
3: Dit is woensdag.
1: Ja, en hoe laat?
3: Wij beginnen om 4:15 met de opening.
1: Ja, precies.
3: Ja.
1: Nee, omdat was altijd stipt om 2:00 de opening.
3: Ja.
1: Vroeger.
3: Ja.
1: Toen de kinderen ook nog woensdagmiddags vrij hadden.
3: Ja, en daarom zijn we later in de middag gaan zitten.
1: Ja, dat wil ik even van je horen.
3: Want we kregen geen signalen van de scholen dat de opening is op het tijdstip dat kinderen nog op school zitten. En toen was het verzoek van, kan die opening niet even iets later? Maar kunnen de gezinnen daar ook naartoe? Nou, heel lang geleden hebben we daar al gehoor aan gegeven dat de opening is gewoon wat later in de middag.
1: Ben ik nou in de war dat er ook een tijdje een woensdagavond een opening was? Of was er dan woensdagavond muziek?
3: Muziek, denk ik.
1: Na de opening?
3: Ja, wij hebben altijd 's middags de opening.
1: Ja, nee, klaar. Dan is dat helder.
3: Ja.
1: jarenlang, een aantal jaren, hadden jullie de band met de man met het hoofddoekje, Hubert Heringa.
3: Ja.
1: Dat is dit jaar anders, toch?
3: Nee, dat met die Hubert Heringa band, daar zat een gedachte achter. Want wij wilden graag Harlingen Zangers een podium geven.
1: Ja.
3: En dat was ook altijd de oproep van, we hebben Hubert Heringa band met een aantal gastzangers. En bij voorkeur Harlingers die zingen. Om ze een podium te geven, maar ook Harlingen liedjes enzovoort. En gewoon daar een slinger aan te geven. Om ook daar een stukje talentontwikkeling aan te verbinden.
1: Is die dat uitgaan?
3: En op een gegeven moment dan is dat is uitgewerkt.
1: Hoeveel jaar hebben jullie dit gedaan?
3: Ik denk een jaar of 3-4.
1: Oké.
3: Okay. Ja. Op een gegeven moment is het uitgewerkt.
1: En is er nog een talent uitgekomen dat je zegt van, ja, die staat nu in...
3: Niet dat ik moet eerlijk zijn dat ik dat ook niet gevolgd heb.
1: Maar dat
3: was wel de opzet van de
1: snap
3: hele...
1: Snap ik.
3: Mooi, hele Hubert Heringa.
1: Mooie gedachte. Jammer dat het dan toch even anders loopt, zeg maar.
3: Nou ja, op een gegeven moment is het uitgewerkt. Hè. Dan heb je een heleboel mensen al gehaald en dan komt geen nieuw aanwas. Hmm. En toen hebben we bedacht van, dan gaan we over naar een ander format. En dat is dit geworden.
1: Ja.
3: En dat bevalt ook heel goed. En het gaat erom dat het een feestelijke opening is. Daar gaat het om.
1: Vorig jaar ben ik bij een bijzonder... cultureel iets geweest in de Grote Kerk. Daar was je ook met je vrouw.
3: Ja.
1: Daar was ik met een collega van de radio. Het was een hele bijzondere avond. Over vuur.
3: Vuurtorentour.
1: Ja.
3: Ja.
1: Is er nu ook weer een...
3: Dat gaan we weer doen.
1: Op de woensdag?
3: Weer op de woensdagavond. Ik meen om 8:00 s'avonds. En niet in de Grote Kerk, maar in de Sint-Michielkerk.
1: Oké, dan ben ik van de partij.
3: Ja.
1: Ze gooien nog eens in de kerk.
3: Ja. Nee, maar ik ben heel erg blij dat ze weer wel komen. Want ze woont zelf in Spanje, dacht ik.
1: Ja.
3: En daarvoor komen ze naar Harlingen om weer met die vuurtoren aan toe te spelen.
1: Had die mevrouw ook niet connecties met Harlingen? Hoe was het ook alweer?
3: Nee.
1: Nou ben ik in de war. Die had wel connectie met de vuurtoren.
3: Ja, ze staat vanaf Portugal tot aan de Scandinavische landen. Daar heeft zij die vuurtoren toe bedacht. Ja. En overal haalt ze verhalen op. En daar wordt er dus wat muziek van gemaakt.
1: Ja. Nou, dat is gratis toegankelijk.
3: Ja, en zij vragen een vrijwillige bijdrage.
1: Ja, oké. Voor in,
3: want het is best wel kostbaar, ook voor hun.
1: Ja.
3: En het is, dus ze vragen wel een vrijwillige bijdrage. Maar het is geen entree.
1: Jules, we hebben nog een minuut of 5. En jij mag zelf maar even bepalen wat je eigenlijk kwijt wil. Want we kunnen elke dag wel doornemen. Maar er is de tijd te kort voor.
3: Nou ja, waar we zelf ook heel erg blij mee zijn. Is dat we 2 concerten van het Nederlands Dwaanorkest hebben.
1: Ja, hè? 2.
3: We hebben er 2. En dat is helemaal in het kader van Queen.
1: Ja.
3: Nou, we hadden net al over herkenbare muziek. Nou, iedereen kent natuurlijk ook heel veel nummers van Queen. En het orkest gaat met 4 gastzangers. Gaan ze 2 voorstellingen geven. Met alleen maar Queen muziek. Dus je moet je voorstellen, goede zangers en dan een orkestbak. En dan, dat kan best wel heel bombastisch worden. En we hebben 2 concerten. 'Smiddags hebben we een concert en 's avonds.
1: Hey, maar...
3: En de avondvoorstelling is op dit moment uitverkocht. De middag nog niet.
1: Kwam dit omdat er eigenlijk zo'n wachtlijst was of aanvraag... verzoeken van, jongens, hebben jullie nog plek voor zo'n 2e concert?
3: Ja.
1: Want je moet wel bijna zeker weten dat die voor 3/4 vol komt anders dan.
3: Ja. Nou, het heeft 2 redenen. Het is de voorgaande jaren was het altijd snel uitverkocht en wilden mensen op de wachtlijst staan voor het geval er toch nog kaarten kwamen.
1: Ja.
3: Nou, dat gaf ons wel een idee dat er toch wel behoefte aan was. En we zitten dit jaar in een jubileumjaar, dus ik heb veel meer genodigden. Dus als ik meer genodigden heb, dan hebben we ook minder verkoopkaartjes.
1: Ja.
3: Nou, ik vind niet dat je dat kunt maken naar de Harlingen bevolking.
1: Nee.
3: Dus je moet ook in de gelegenheid zijn, als je daar naartoe wil, dat het kan. Dus vandaar dat we 2 voorstellingen hebben. En dat verzoek hebben we bij het orkest neergelegd. En die heeft er positief op gereageerd.
1: Nou, dat is mooi.
3: En er was ook nog even sprake, wil je naar de Waddenhallen, dan kan je in 1 keer een heleboel mensen plaatsen. Maar we vinden de sfeer in Entrepot, voormalig douanegebouw, veel passender voor ons. Dus vandaar 2 voorstellingen.
1: Oké.
3: Okay. Ja. En daar zijn we heel erg blij mee dat ze dat willen doen. En ook met 4 gastzangers, dus dat wordt wel eventjes een dingetje.
1: En wie zijn dat? Oh, voor zover je...
3: Dat weet ik zo niet uit.
1: Kom je de volgende keer op terug.
3: Ja.
1: We gaan naar een andere dag. De traditionele ringrijden is er ook weer.
3: Ja. De ringrijden hebben we ook weer. Ja. Dus dat is ook wel weer altijd wel een dingetje. Want volgens mij is geen enkele monumentale stad zo'n koers door de stad met Friese Chaser.
1: Ja.
3: Dus dat is ook wel best bijzonder. En dat trekt ook altijd heel veel publiek. En ik vind het zelf ook altijd wel indrukwekkend. Dus,
1: ja, want ik weet een paar jaar terug zei je nog tegen mij. Nou, ik weet niet of het volgend jaar wel doorgaat. Want er zijn niet genoeg mensen meer die dit doen. Maar ik heb het idee dat er ook weer een jongere generatie dit oppakt.
3: Ja, dat was inderdaad, kan ik me wel herinneren. Dat we het daarover hebben gehad. En precies in dat jaar zagen we opeens dat er allemaal jongere mensen mee bezig waren. Dus voor de toekomst is dat natuurlijk geweldig.
1: Laat het voor de eeuwigheid doorgaan.
3: Nou ja, en we hebben nog twee dingen. Eigenlijk wel meer dingen. De geveltocht hebben we natuurlijk. Weer. Daar kunnen mensen zich ook op inschrijven. We hebben woensdagavond, dat is ook wel even leuk om te noemen, we hebben bingo.
1: Dat weet ik, met Sandra Bos.
3: Ja.
1: In de tent
3: op de Willemshaven.
1: Oké. Okay.
3: Dus dat was hun initiatief. En ze kwamen daar mee bij ons. En ik dacht, nou, hoe leuk is dat nou? Dat je nou bingo hebt met leuke prijzen. En nou goed, je weet zelf, jij doet ook wel eens wat bingo's. Dat een hele gezellige dag kan worden. Een hele gezellige avond kan worden.
1: Dus. En het is mooi voor een bepaald publiek die dat leuk vindt.
3: Ja.
1: Dat het tijdens de visserijdagen ook iets is wat zij leuk vinden.
3: Precies. Nou ja, en weet je, dat is ook altijd wat we willen zijn. We willen visserijdagen voor iedereen zijn.
1: Ja.
3: Voor iedere doelgroep. En dit is een doelgroep die dit ook leuk vindt. Maar zo hebben we ook nog een weer feestelijke wandeling voor mensen met beperking. De verzorgingshuizen, daar hebben wij natuurlijk weer programma's. En we hebben weer de pubquiz.
1: En
3: we hebben op zondag een skielige clinic. Voor de sportievelingen die zondag nog eventjes wat willen doen. Kunnen ze gaan skieleren op de Willemshaven.
1: Oh, dat is mooi.
3: Dat is ook wel een nieuw onderdeel. En, kijken of dat...
1: Jules, jullie hebben jarenlang een seniorenprogramma gehad in de kantine van Almenum.
3: Mm-hmm.
1: Dat gebouw wordt gesloopt en er komt eigenlijk niet een nieuwe kantine voor. Begrijp ik dat goed?
3: Ja, dat begrijp je goed.
1: En waar doen jullie nu dat oude programma?
3: Zeg je?
1: Waar doen jullie nu dat oude programma?
3: Dat is nu in de Speaker op woensdag en op donderdag in de Batting.
1: Oh, oké. Okay.
3: Dat het programma in Almenum, dat is geschrapt om deze reden.
1: Ja, maar ik dacht misschien naar Milouk, want dan kun je die mensen van Almenum in de toekomst nog naar Milouk laten gaan.
3: Ja, maar dat is niet. Zie je, het is een programma voor mensen in de verzorgingshuizen. En Almenum, dat is geen verzorgingshuis meer. Dat
1: zijn ze wel. Wat zijn ze nou? Almenum?
3: Almenum.
1: Ja, misschien. Nou, dat weet niet voor mij. Maar dus in Almenum hebben we dit jaar geen Willekeurbed.
3: Nee, maar het is nou gewoon een wooncomplex geworden.
1: Ja, klopt. Net als Haringa.
3: Ja,
1: precies. Een wooncentrum voor ouderen.
3: Ja, precies. Het is geen verzorgingshuis meer.
1: Ik hoor jou zeggen over een tent op de Willemskade. Want wat gebeurt er allemaal in die tent, behalve de bingo onder leiding van Sandra Bos?
3: Daar hebben we bijvoorbeeld de bingo. We hebben daar het bloemschikken op twee momenten op donderdag.
1: Hmm.
3: En op zaterdag gebruik ik hem voor de shantykoren.
1: Oh ja, waar staat die tent, Jules?
3: Met de hoogte van de Barendswerf.
1: Oké. Okay.
3: Daar zo, dat stukje.
1: Ja.
3: Met Dok 5 Barendswerf.
1: En hoeveel mensen kun je daarin kwijt? Denk je?
3: Ja, een paar honderd wel.
1: Oh, oké. Okay. Dus maar die bingo is toegang. Ja.
3: Nou, je moet daar een kaart kopen. Ja, precies, moet je bingo kaart kopen.
1: Maar je hoeft geen entree te betalen om binnen te komen.
3: Nee, uiteraard niet.
1: De hoeveelste editie is dit van de visserij?
3: Het is een jubileumjaar.
1: Het is toch bijzonder, Jules, dat dit feest al 65 jaar bestaat, hè?
3: Ja. Ja. Ja, dat is best wel een ding. Hè? We gaan door.
1: Wat doet jou dit? Die 65 jaar visserijdagen.
3: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, als mens, voorzitter. Dat jij voorzitter bent van een club die al 65 jaar... 65, 64...
3: Nou ja, ik vind gewoon
1: heel veel plezier hebben gebracht.
3: Ja, ik vind gewoon heel knap dat we dat met alle mensen die daarbij betrokken zijn elk jaar weer mogelijk maken. En laten we niet vergeten dat daar voor ons ook een heleboel bestuursleden bij betrokken zijn geweest. Die daar ook altijd hard aan hebben gewerkt. En weet je, als al die mensen het niet zijn, dan hebben we geen visserijdagen. En hetzelfde geldt ook voor sponsors. Sponsors, vrijwilligers, medewerkers van de gemeente. Als je dat allemaal niet hebt, hebben we geen visserijdagen.
1: Hoe zie jij de visserijdagen over 10 jaar tijdens de 75e editie van die visserijdagen?
3: Oh, ik denk dat het dan nog veel mooier is en nog verder ontwikkeld is. Hè, maar we blijven gewoon belangrijk vinden dat visserijdagen voor iedereen moet zijn. En daar moeten we echt oog voor houden. En ook mensen die niet in de gelegenheid zijn om de stad in te gaan. Of om wat voor reden of andere belangstelling heeft. Dat we daar vooral die doelgroepen wat bieden. Okay. Want het is voor iedereen visserijdagen. Dat is belangrijk.
1: Dank voor nu. Ik hoop dat het mooi weer wordt. Dat ga ik Jelle Boy even vragen. Onze weerman. Want tegenwoordig zie ik al een weerpluim van 4 weken.
3: Ja.
1: En ik hoorde gisteravond zat ik naar een filmpje te kijken dat het in de 4e week van augustus wel weer iets warmer en stabieler wordt. Goedemorgen, Jelle.
4: Goedemorgen, Henk-Jan.
1: Wees nou hoe het weer, wat het weer wordt op, in de vierde week van augustus?
4: Ik heb geen idee.
1: Nou, dat valt me nou even... Nou, dan heb ik zo'n hoge pet van Job. Maar
4: dan... Dat zal wel, maar ik heb geen idee. En je weet hoe ik over de weerpluim denk. Waardeloos ding. Ik ga er niet op af. Maar over vier weken, dat is helemaal moeilijk natuurlijk.
1: Maar Jelle, ik keek naar een filmpje van Weerplaza. Dat is toch niet een amateurclub? En die hebben het dan
4: Weerplaza
1: over...
4: is geen amateurclub, nee.
1: Nee,
4: maar je weet wel dat we ongeveer vijf dagen dan kunnen we, nou redelijk tot goed, kunnen we het weer voorspellen. Wat daarna komt, dat is allemaal een beetje koffiedik kijken.
1: Ja,
4: ja, of je moet natuurlijk een heel sterk hoge drukgebied boven Scandinavië hebben. Dan is het wat langer mogelijk. Maar nee, vier weken vooruit, dat gaat me toch echt te ver. Ja,
1: wij houden ons maar vast aan onze eigen weerman, Jelle Boy. Wat gaat er vandaag nog gebeuren, Jelle?
4: Er gaat vandaag niet zoveel meer gebeuren, Henk-Jan, want het weer voor vandaag, dat ziet er wel goed uit. We hebben te maken met een uitloper van hoge druk. En die uitloper van hoge druk, die geeft vanmiddag geeft die periode met zon. Zoals het nu staat, dan blijft het droog. De wind die moet vanmiddag wat meer draaien naar het west-noordwesten. En de temperatuur die is verder prima. Op de eilanden langs de kust, daar wordt het maximaal 22 graden. Op het vast land, daar halen we maximale temperaturen van een graad of 24. Dus een prima middag voor de boeg.
1: En vanavond en vannacht?
4: Vanavond en vannacht, dan ligt die uitloper nog steeds over onze omgeving. En daardoor hebben we vanavond en vannacht al wel flinke opklaringen. Aan het begin vanavond, dan neemt de wind af tot zwak. En doordat we die flinke opklaringen hebben, dan gaat het ook weer flink afkoelen. En de temperatuur die zakt op een gegeven moment later in de nacht naar de graad of 10.
1: Ja, gisteravond zat ik even buiten, was het ook eigenlijk fris.
4: Ja, dat klopt. Ja, gisteravond toen ging de temperatuur ook snel naar beneden. En dat zal ook komende avond zal dat het geval zijn.
1: Hé, hey, en morgen?
4: Morgen dan is die uitloper van hoge druk, die is uitgegroeid tot een volwaardig hoge drukgebied hier boven Duitsland. Nou, dat hoge drukgebied hier boven Duitsland, dat trekt later op de dag ook weer naar het oosten weg. Maar in eerste instantie hebben we een matige oost-zuidoostenwind. Later in de middag dan draait de wind wat meer naar het noordoosten. En dan wordt u op de eilanden zelfs vrij krachtig, gemiddelde windkracht 5. Maar in eerste instantie hebben we wel weer de aanvoer van warmere lucht. En dat levert op de eilanden dan een temperatuur op van 24 graden. En op het vasteland gaat de temperatuur naar een graad of 26. Het is wel zo, Henk-Jan, morgen wel ook weer flink wat zon. Maar doordat de wind dus later in de middag wat meer draait naar het noordoosten, wordt het toch later in de middag weer iets frisser. Want dan krijgen we meer aanvoer vanaf de Noordzee. Maar hoe je het ook bent of keert, ook morgen, dat wordt een hele mooie dag.
1: Dan kijken we even naar de nieuwe week. Die begint dan volgens mij op maandag en volgens sommigen op zondag. Maar wat gaat er volgende week gebeuren, Jelle?
4: Nou, laten we eerst even kijken naar maandag. Want maandag, dan is dat hoge drukgebiedje, dat is helemaal verdwenen. En dan liggen er een aantal kleine depressies ten zuiden van ons. Maar die kleine depressies ten zuiden van ons, die zorgen wel voor een matige oost-zuidoostenwind. En matig is in dit geval een windkracht 4. Maar dan wordt er nog warmere lucht aangevoerd. Dus maandag, dan wordt het weer bloedje heet met de temperatuur van op het vasteland maximaal 31 graden. En dat doen ook de eilanden die dan goed mee met de graad of 28. Nou, dinsdag en woensdag, dan gaat er een depressie over Ierland naar Noorwegen. Op beide dagen hebben we dan af en toe zon, alleen het wordt dan ook wat onstabieler. Dus later op dinsdag en woensdag is er wel kans op een bui. Maar beide dagen dus af en toe zon en ook weer hoge temperaturen. Dinsdag dan wordt het ook weer tropisch warm, maximaal 32 graden. Woensdag dan wordt het iets minder, maar ook dan nog wel zomers met 27 graden. Nou en donderdag en vrijdag dan krijgen we later weer wat meer invloed van een hoge drukgebied. Maar dat betekent wel dat donderdag en vrijdag de wind wat meer naar het noordwesten draait. En dan hebben we weer wind vanaf zee. Dus dan wordt het weer minder warm. En donderdag en vrijdag af en toe zon. En donderdag is er opnieuw kans op een bui.
1: Is het jouw weer een beetje, Jelle?
4: Nee, dit is mijn weer niet. Die hoge temperaturen die mogen wat mij betreft mogen die verleden tijd zijn. Maar goed, het is zomer en dan kun je zomer weer verwachten. Ja, dus ik moet nog even 4 weken doorbijten.
1: Ja, ik zal even aan mijn gast vragen. Jules, wil jij wat van dit warme weer?
3: Oh, ik vind dat wel lekker, ja.
1: Hey, Jelle.
3: Maar ik vind de winter best lekker.
1: Jelle, Jules die gaat
4: ja, maar die is natuurlijk de Surinaamse temperatuur gewend. Dus ja, en ik niet. Dus het mag voor mij wel gebeurd zijn.
3: Ik ga voor mijn zomervakanties ook wel naar Scandinavië. En dan zitten we wel rond het vriespunt. En dat vind ik ook
4: ja, dat is lekker.
1: Ja, want ik hoor hier Jules zeggen dat hij de wintertemperatuur ook lekker vindt.
4: Oh, goed. Op zichzelf is dat natuurlijk ook wel lekker. Als er maar niet al te veel wind is dan is het altijd wel lekker fris. Nee, maar Henk-Jan, ik ben wel een beetje klaar met die hoge temperaturen. Jij zei het ook al in de uitzending. Ja. Jij was er ook wel een beetje klaar mee.
1: Helemaal.
4: Nee, we moeten nog even door de zuurappel heen bijten.
1: Nou, weet je wat dat is? Ik heb een hekel aan hoge temperaturen, maar ik woon in een huis, daar is het dan zo warm. Dat is het meer.
4: Ja, daar heb ik ook last van. Alleen het probleem is in deze tijd van het jaar, en dat heb je misschien gisteren ook wel gevoeld, als die zon eenmaal doorbreekt, dan heb je aanvoer van die vochtige lucht. En is die luchtvochtigheid zo hoog, en dan voelt het meteen zo benauwd aan.
1: Wat hebben wij ook een probleem, nietje?
4: Ja.
1: Hé, hey, maar dan zei Jelle, dan zei dus tot slot, nog 4 weken, dan is het 1 september, dan is het volgens de weermensen is het herfst, maar voor hetzelfde krijgen we nog een hele warme nazomer.
4: Ja, dat kan. En in september dan zijn 30 graden is ook nog wel mogelijk. Alleen de nachten die worden ook wat langer. Dus dan kan het in de nachten wat langer afkoelen. Dus dat is even een voordeel. En 30 graden in het najaar in september. Dat geeft dan in de loop van de middag dan even een piekje. Maar die temperatuur die gaat dan ook wat eerder naar beneden.
1: Jelleboy, dankjewel en tot volgende week. Dan zit Doeren van der Hoek hier om 11 uur. Dit waren Greetje, Minke, Erik en Henk-Jan en Jules en...
5: Zaterdag hoor je op Omroep Zeelt de loting van de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze app.
6: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
7: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greuthe van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoemd op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
11: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
12: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
3: En tot zover het nieuws.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
5: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

Goedemiddag en van harte welkom bij Ziltemiddag van zaterdag 1 augustus 2026. Vanmiddag hoor je het laatste nieuws en sport uit jouw regio. Alfred Minema is aanwezig bij de Pier Elgersma-partij voor de jongensafdeling in Weermarsum. En zometeen hoor je zijn live verslag vanaf het kaatsveld. Ik heb ook muziek meegenomen. Dit is Bruno Mars en 24K Magic.

0: Jan Smit en XC hier op Omroep Zeeland. En daarvoor ook nog muziek van Bruno Mars en 24K Magic. Goedemiddag, het is 11 over 1, zaterdag 1 augustus 2026. Mijn naam is Mark Ettinga en dit is een nieuwe aflevering van Zeeltemiddag voor deze zaterdagmiddag. En vanochtend om 10 uur is de P. Elgersma Partij voor de jongensafdeling in Weermarsum van start gegaan. Deze middag is Alfred Minima aanwezig bij deze kaatspartij. Alfred, goedemiddag. Hoe is de kaatspartij tot nu toe verlopen?
1: Een hele goede middag natuurlijk. En ik luisteraars natuurlijk de Pier Elgersma Partij, de ouderingspartij van jongens. Normaal ging wel die twee ouderingspartijen, Wietmassum en Frinchit. Maar Frinchit die had de ouderingspartij weer omletsen. Dus dat betekent dat je dus de generale van de omkomende 100 jaar van de Vreulenpartij verkeerd wordt. Ja, ze zijn begonnen met 44 per toer. Er was één aanscheiding dat we blijven, dus 43 per toer. Ze binnen het 10 uur begonnen. Ik zal even de eerste list snel mooi hem troon nemen. En dan kom je straks natuurlijk voor de tweede en tot aan de laatste slag ben wij erbij. De nummers 1, Chimerum, Chintwa, Anjem, Woon Anjem. Draaien mijn naam, Tjim Belsum, dat woon mijn naam. 5, 6, Volsgeren, Tjim Antrim, dat woon Volsgeren. Zo'n nacht, Wietmassum 1, Tjim Minneskeer, woon Wietmassum 1. Jongen, Tjim Tjien, Sint-Tonne, Tjim Huis, dat woon Sint-Tonne. Alve en Tolve, Arem 2, Tjim Huizem, dat woon Arem 2. Tretje, Vietje, Bitchem Tjimbolzer, dat woon Bitchem. Ik in je van de koorshemmers. 15 en 16 Jester Litten Tjilolem, dat woon Jester Littens. Zondje en 18 Weesem Raad, dat woon Raad. Jongetje 20 Wommels en Zwijs, dat woon Wommels. 21, 22 Dokkum Tjester Ein, dat woon Dokkum. 23 Woidem, 24 Jubbegeer, dat woon Jubbegeer. 25, 26 Ljauwert, Snits, dat woon Snits. 27, 28 Makkum 1, 16 1, dat woon Makkum 1. 20, 29, 29, 30 Massum, 10 Makkum, dat woon Makkum 2. 31 wie blijer, zijn vriendschap en blijer zou ja, dus vriendschap gaat terug naar de tweede omloop. 33, 34, 10 2, zijn Wietmassum 2, dat woont 10 2. 35, 36, Reduzum, zijn Droriep, dat woont Droriep. 37, 38, Tjum, zijn Arem 1, dat woont Arem 1. 39, Holm, zijn 40 Moraliusses, dat woont Moraliusses. 41 Sint-Jabak, 42 Ex-Mora, dat woont Ex-Mora. En dan heb je 43, 44, Achlem, 10 Wietmassum, Traaien, dat woont Achlem. Straks heb je natuurlijk voor je de tweede omloop en ik dan de herkansing ronde volle meekeertsen. En ik wil graag, we gaan nou weer naar de studio daar.
0: Oké, dan komen we zo meteen weer terug in Wietmassum. Dit is Zeeltemiddag. Vanmiddag krijgen we een mix van wolken, zon en mogelijk een spatregen. Met een zwakke tot matige noordwestenwind worden deze middag ongeveer 22 graden.

0: 21 Pilots, Level of Concern. En daarvoor Centerfold en Dictator hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Meerdere booteigenaren hebben zich gemeld na een oproep van de gemeente Waardhoeken. Een paar weken geleden was van 17 boten nog niet bekend wie de eigenaar was. Volgens de gemeente hebben verschillende eigenaren inmiddels hun gegevens doorgegeven. Hun boten zijn inmiddels geregistreerd. Van een aantal boten is de eigenaar nog altijd niet bekend. Met actie wil de gemeente de registratie weer op orde krijgen. Ook wil zij ervoor zorgen dat op plekken waar dat verplicht is, lichtgeld wordt betaald. Nou, op dit moment ligt de nadruk op het herstellen van de administratie en niet op het uitdelen van boetes. Dus mocht jij ook een boot hebben liggen en dat nog niet gemeld bij de gemeente Waardhoeken, dan bij deze de oproep. Je luistert naar Zeeltemiddag voor deze zaterdag 1 augustus 2026. En vanmiddag doet Alfred Minema verslag van de Pier Elgersmeupartij voor de jongensafdeling in Weermarsum. En we gaan terug naar het Kaatsveld.
1: Ja, zeker. En die zucht nou een Pier mooie partij natuurlijk. Ik krijg de eerste omloop mooi op Tronom. En ik zal nou de tweede omloop in Pibieri te verslaan. In die zin even uitslagen. De nummer 12, Sintraai, Anje, Sint, mijn naam. Dat keert nog. Vijftje zoon, dat is volgens Geert, Sint Wietmassemien. Wint Wiet Massamien. Njochen zijn ouwe, dat is zijn tonne, zijn arm twa, dat wint zijn tonne. Tretjen zijn vijftien, Bitchem, zijn jester littens, dat wint Bitchem. Achtjen zijn njochentjen, dat is raad zijn wommels, dat wint wommels. Jen twaardig zijn fjouweren twaardig, die keert ze nog. En 26 tien, zonen 20, dat is snitsen makkem in, dat wint makkem in. Dat is de winnaarsronde en dan krijgen we de herkansingronde, de binnenkantpartijen uit. Dan ben je nummers 1 tien fjouwer, dat is Tjemerum, Tjem Belsum, dat wint Tjemerum. 16 8, dat is Montgem, Tjem Minnetskeer, dat wint Minnetskeer. Zingen Sint-Ove, Huus, Huzem, dat wint het Petoer van Huus. En dan krijg je Fietjen, Sextien, dat is Bolsward, Lollem, dat wint Bolsward. En dan krijg je Sontjen, nummer 20, dat is Weesem, Swois, dat wint het Petoer van Weesem, 22, 23. Efficiënt 22, dat is Jesterein, Tjen Woidem, dat wint Woidem. 24, Tjen 28, dat is Ljouwert, Tjen Stinjes Ingen, dat wint Stinjes Ingen. En 29, Tjen Jen 30, dat is Massem, die keert. Ja, nou ja, die had dus een die keert op papier, dus die blij, hè, maar die weer nog bezig. Dus Massem die gedikt terug naar de volgende ronde. Straks natuurlijk volle meer uitslagen natuurlijk. Ja, een mooie partij. Het is hier mooi waar, hier wie Massem natuurlijk. En het is natuurlijk de generale voor de onkomende Vreulenpartij. Mooi, een heel soort kanshebbers heb ik me vertellen. Dat is de Snits en dat is Huus het een keer woon. Het Petoe van Bitchem het een keer woon. Het Petoe van Dron Riep het een keer. Dus het wordt een hyperstreet, Mark.
0: Oké, dan komen we zo meteen weer bij je terug. En straks gaan we ook nog even terugblikken op afgelopen woensdag. Toen was namelijk de PC in Vraneke. Dat hoor je zo meteen. Na deze van Anastasia, dit is Sick and Tired.

0: Creus.
1: Sweet en Bjusse Vankes hier op Omroep Zeelt. En daarvoor Anesthesia en Sick and Tired. Dit is Omroep Zeelt met Zeeltemiddag. En afgelopen woensdag was de PC in Franeker, de 173ste. Het was een tropische warme dag. De winst ging overtuigen naar Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. Met 5-2 en 6-6 versloegen zij Remmel Bauma, Joren Lars van Beem en Even Pieter Tolsma. En voor Tjisse Steenstra was het een bijzondere dag. Hij werd voor de vierde keer gekroond tot koning van de PC.
2: Een oerke verder en dan heeft hij een lekker douche.
3: Ja.
2: Hoe viel dat nou?
3: Ja, geweldig. Lekker, lekker. En was je trein nog gewoon onder de douche.
2: Ja?
3: Ja, kun je genieten, hè?
2: Wat heet dan, hoor?
3: Nou ja, hoe de slagen en hoe de partijen. Ja, dan we hebben gewoon het lekkerste in keer om als je trein. Hoe wij uiteindelijk het hele seizoen steen te keer.
2: Juist.
3: Ja. Nou ja, en dat resulteert in iets heel moois.
2: Wat je constateert is keer te lezen. Die opslagsterk, ja. Men of zien opslagsterk,
3: ja.
2: Waar nodig wisselen. Wie dat de tactiek?
3: Ja, nou weet ik het niet eens. Ik voel Menno in de hele finale voel ik heel sterk.
2: Ja.
3: Hekken er steeds te zien. Nou ja, dan kan ik echt genieten van Menno, die in de ICRL is. Dit uiteindelijk het hele seizoen al subliem is. Dus in die zin, dat is geweldig.
2: Net hier dan een correctie in Mattenberg van net.
3: Nee.
2: Misschien
3: iets minder. Maar ja, goed, dan ben ik er altijd nog.
2: Ja.
3: Omdat Rob de Brouw zien en dat slagen we dus prima. Ja,
2: ja.
3: Nee, dan, we zijn een team al voor en je wat er voor straat wel.
2: Dan tikt de finale, ligt er een Petourke. Wat zijn intentie gisteren in? Met die Bronen?
3: Wij trainen maar hun. Dus wij weten wat ze kennen, maar zij weet ik wat wij kennen. Hè?
2: Ja.
3: Dus en we hebben al vaker dit diertje gekeerd. Oh, alle keer moesten we vol in de bak.
2: Ja.
3: Nou ja, nou ook bij.
2: En die vandaag is wel plat voor iemand anders.
3: Ja, die hoort al. Ja, nee, ik kies een lekker beetje hoort. En dan is het heerlijk om zo de uitrot te komen.
2: Die van Menno in de finale, op de Even Pieter, achterin.
3: Ja, in de dukte,
2: ja.
3: Verschrikkelijk.
2: Ja.
3: Nou ja, goed, dat ik zie dat het de hele finale en finale de perken wie nam.
2: Ja.
3: Ja, en nou, die fenomenaal.
2: Ja. Ja. Het feestteam, mooi, ja. Die hebben we dan per
3: ja, zeker weer. Wij hebben er zin in.
2: Leuk bezig.
3: Doei.

0: Het is zaterdagmiddag. Je luistert naar Omroep op Zilt met Ziltemiddag. Het is 12 minuten over half 2. En je hoorde zojuist Ello Black met The Man. En daarvoor Treaty and Anything. Dit is Ziltemiddag. We zijn vandaag bij de Pie Elgesma Partij voor de Jongensafdeling in Wimmarsum. We zitten nog steeds in de tweede omloop en we gaan terug naar Alfred Minima.
1: Ja, zeker. We zitten nog steeds in de tweede omloop. In de winnaarsronde heb je dus nummers 2, Tien Traaien. Dat is Anjem, Tien mijn naam. Dat wint Anjem. 5, Tien Zoon. Dat is Volksgeren, Tien Wietmarsum 1. Dat wint Wietmarsum 1. Sintonne nummer 9, Tien Alwe Arm 2. Dat wint Sintonne. 13, 15, Bitchem, 10 Jester Littens, dat wint Bitchem. 18, Jongetjen, dat is Raad, 10 Wommels, dat wint Wommels. 21, 24, Keerts nog, 26, 10 Zoon, 20, dat is Snits, 10 Makkem 1, dat wint Makkem 1. 30, 10 32, Makkem 2, 10 Frinchit, dat wint Frinchit. En 33, 10 36, dat is Tienjes 2, 10 Droriep, dat wint Droriep. En 38, 10 40, dat is Arum 1, 10 Moralissus, dat wint Moralissus. En 42, 10 43, Ex Moral, 10 Achlem, die keert ze nog. Dus in de herkansingronde, daar ben ik al heel lang. Dat zijn de nummers 1, 10 4. Dat is Tjemerum, Tjen Beltsum, dat wint Tjemerum. 6, Tjen 8, Montchem, Tjen Minneske, dat wint Minneske. 10, Tjen Tolbe, Huus, Tjen Huzem, dat wint Huus. 14, Tjen 16, dat is Bolzwart, Tjen Lollum, dat wint Bolzwart. Sontjen, Tjen 20, Weesem, Tjen Swois, dat wint Weesem. 22, Tjen 23, Jester Roin, Tjen Woidem. Dat wint Woidem. Even de bladzij omslaan. Dat is 24, 10, 28. Dat is dus Ljouwer, 10, Stienjes, Ingen. Dat wint het betoer van Stienjes, Ingen. En dan heb je 29, 10, 31. Dat is Massum. Ja, dat wie blijer, die het alwezen weer. Dus Massum gaat terug. 34, 10, 34, dat is Wietmarsum 2, 10, Reduzum, dat wint Wietmarsum 2. En we keerten nog de partij Zoon 30, 10, 39, dat is Tjum, 10, Holm. En Jin 40, 10, 44, Sint-Jabak, 10, Wietmarsum 3. Ons af hier de 12e list, Mark.

0: Jeroen van der Boom en Herinneringen maken. En daarvoor ook muziek van Simply Red en Holding Back the Years. Dit is Omroep Zeelt. Wij volgen de Pier Elgersma-partij in Wit-Marsum. Het is de jongensafdeling. En het is ook Dolma naar de Freule van komende woensdag. Dat trouwens ook woensdag live te volgen is hier op Omroep Zeelt. Je hoort Alfred Minema.
1: Ja, zeker. En de keertvereniging natuurlijk hier in Wit-Marsum. Die is van om 44 per toer. Die begon op die generale van de aankomende 144. De Freule-partij natuurlijk. Zat ik zo 44 per toer. Traaienperken, mooi 5 perken, dus 15 perken. Het is nog op dit moment nog even heel onoverzichtelijk voor mij als verslagjouwer. Want ja, het gaat uitroken in de herkansingronde en de winnaarsronde. Ik probeer dit zo goed mogelijk verslag te doen natuurlijk. Zat ik zei, ik heb de treinomloop, de keert de betoren Anjem. Zijn mijn naam, of die mat zijn mijn naam, Jochen, zijn tretje, dat is zijn tonnen, zijn noem het tretje, dat is Bitchem en daar staat zijn tonnen voor, mooi vier om me, nee. Ja, zijn tonnen staat voor me, vier om het waar, een jongetje, zijn vier en 20, dat is Wommels, zijn jubbegeer, nou die kan ik zo het net vinden natuurlijk, ja, toevallig ook dat betoe voor zijn tonnenkoeker uit. En we hebben zo'n 20, 32, dat is de betoe van Makkum, zijn Frinsit, Makkum 1. En we hebben 36, 40, dat is de Roriep, zijn de betoe 40, dat is Moira Liusus. En we wachten nog op uitslag, dus kunnen we noemen 42 en 43 in de tweede omloop. Dat is ex-Moira, zijn Achlam, en die hebben een steentnummer, dus die gaan alvast naar de vierde omloop. De herkansingronde, daar heb je de nummers 1 in de tweede omloop. Nummers 1, zijn 8. Dat is Sumerum, zijn Minnetske, even zien. Daar kan ik die vinden, ja, die kan ik daar vinden. En daar het, nee, die telegraaf kan ik niet zien, dat wordt de 4 hoor. Nummers 10, zijn 14. Dat is Huustien, nummer 14, Bolzwart. Nummers 17, zijn 23. Dat is Weesem, 10, 23, dat is Woidem. En 28, 10, 29, dat is Stinjes, 10, Massem. Ik denk dat Stinjes die partij won, want die had ik lekker in het zo. Dus, en die zit nou ook weer in het veld staan, op het vierste veld. Dus daar is dat ik van de zee nooit aan kom ik natuurlijk bij hem om. En hoop ik weer wat meer uitslagen te hebben. Zat ik zei, er zijn heel soort kanshebbers voor die aankomende, en voor jou het natuurlijk, maar voor die aankomende Freule partij. Ik, die is ik probeer je aan te nemen op te scrollen. Dat had ik hiermee wat bijpraten kan. Van eerst maar tot Safir uit Wit-Marsum en nooit aan kom ik natuurlijk bij hem om.

0: met Havendio en de Zuiderpier hier op Omroep Zilt. Zometeen zijn we terug met Ziltemiddag, maar eerst zometeen het nieuws van 2 uur.
1: Zaterdag hoor je op Omroep Zilt de loting van de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze app.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Hey Pieter.
5: Hey Johan.
4: Hier is het al yet?
5: Nee, wat is er aan de hand?
4: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielen van Ijsma partij, maar zachte balkeertsen.
5: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsma dagen.
4: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
5: Meesken, net stinnen, maar erheen.
6: Dus jouw je hem gauw op.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt hij nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
9: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
11: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
7: Nieuws, sport en muziek.
12: Zilte middag.
7: Mark Hettinga.

goedemiddag en welkom terug bij Ziltemiddag voor zaterdag 1 augustus 2026. Deze middag is Alfred Miedema aanwezig bij de Pie Elgersma-partij voor de jongensafdeling in Weermarsum. En zometeen gaan we terug naar het kaatsveld voor het verder verslag. Ook heb ik het laatste nieuws voor je en natuurlijk heel veel leuke muziek. Zoals deze Marshmallow en Bastille, dit is Happier.

0: de drie J's. En jij lacht. En daarvoor Marshmallow en Bastille en Happier. Dit is Omroep Zilt met Ziltemiddag. En er is sinds vandaag een nieuwe wet van kracht in Nederland. Welke dat is, vertel ik je zo dadelijk. Maar eerst gaan we naar Wim Marsum. Daar is namens Omroep Zilt Alfred Minema bij de PLGSM-partij.
1: Ja, natuurlijk. Ik zit hier nog steeds. We zitten in het trainomroep hier. In beide de rondes, in de winnende ronde en in de herkansende ronde. Ik noem even de partijen op die drie zitten. Noem ze twee. Tien zoon, dat is Anjem. Tien Wietmassum, Ien. En die keert ze nog. Noem ze Njogen en Tien Tretjen, Sint-Anne-Brachie. Tien Bitchem, dat wint Sint-Anne-Brachie. Njogentje Fjouweren 20, dat is Wommels in Jubbegeer, dat keert ik nog. Zo'n 20 in 32, maak hem in, in Frintje, dat keert ik nog. Die partij is wel op punt van Oinegin, maar ze keert nog steeds. 36 in 40, dat is Droriep, in 40, dat is Moerenlussus. En die keert hier van mijn even mij, even in Droriep. Nee, ik ben even niet waar. Die keert ze dus ik nou. En nummer 42 gaat de steentnummer. En dat is nummer 42 is XX Mora. En die gaat naar de vierde omloop. De herkansingronde, daar zitten we in. Nummers 1, 10, 8. Nummer 1, dat is Tjuherum. Nummer 8, Minnetskeer. 10, 10, 14. Huustje, Bolzwart. Zondkind, 10, 23. Dat is Weesem, 10, Woidem. En 28, 29, dat is Tienjes, Tien Massum, 34, Tien Zoon 30, dat is 34, is Wietmassum 12, Tien Zoon 30, Tjum. En daar wachten we even in de twaalf op nog op nummer 41, 44, dus er is nog niks van de zeden. De Bimmelkons hebben ze natuurlijk, ik voor Joet, maar ik voor onkomende waarde, die 124 de Vreulenpartij. Ik neem de betoeren Arem, Huus, Droriep, Bitchem, die hebben een aardingspartij woon. Snitsdot natuurlijk, ik mooi, Wietmassum, Exmara, Bolzert, Achlem en Volsgeren. Dus het is een Ierpenstreek hier natuurlijk op deze aardingspartij. Die ga je er al voor die Vreulenpartij, maar ik voor onkomende waarde. Straks meer natuurlijk uitslagen en dan kunnen we dan ik ze de partijen volgen.
0: Oké, dat horen we zometeen hier in Ziltemiddag. Vanmiddag krijgen we een mix van wolken, zon en mogelijk een spatregen. Met een zwakke tot matige noordwestenwind worden deze middag ongeveer 22 graden. In de nacht koelt het flink af en wordt het fris met temperaturen tussen de 8 en de 9 graden. En ook morgen maandag blijft het droog en laat de zon zich regelmatig zien met 26 graden.

0: Salt, Even Max, hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Ik zei het net al, vandaag is een nieuwe wet van kracht, het vuurwerkverbod. Het verbod geldt voor het eerst tijdens de komende jaarwisseling van 2026 naar 2027. Vanaf dat moment mogen particulieren geen consumentenvuurwerk meer kopen, bezitten of afsteken. En zijn wel uitzonderingen, lichtvuurwerk zoals sterretjes en trektouwtjes blijft toegestaan voor consumenten. Professionele vuurwerkshows mogen nog wel worden georganiseerd en ook kunnen de gemeente onder strikte voorwaarden een ontheffing verlenen aan lokale verenigingen of stichtingen. Nou, deze week hoorde ik op de televisie de burgemeester van Haarlem zeggen dat hij geen ontheffingen gaat verlenen. Ik ben benieuwd wat de gemeente in onze regio gaat doen. Gaan ze ontheffingen verlenen aan verenigingen en lokale besturen? Nou, ik ben benieuwd. We gaan het allemaal eind dit jaar meemaken. We zijn bezig met de PLGSMA-partij in Weert-Marsum voor de jongensafdeling. We gaan terug naar Alfred Minema. En volgens mij heb je een paar uitslagen voor ons.
1: Ja, nou, ik wacht nog op een paar uitslagen. Dat is de ene herkansingronde. Daar keert we in het Twarromloop nog. Dat is nummer 14, 44, dat is Sint-Jabek. Tijeking met Sylvester van der Mouw, Imro van der Meer. 10 nummer 44, Wietmassum Traaien, Max Meenaga, Pier van der Schaven, Hilke Tashibayov. En daar staat het op dit moment, zeg ik even proberen te zien op het Telegraaf. Daar staat het Twarspullen gelijk, dus daar is natuurlijk van de zeden. Mochten zij wie deze partij winnen, die gaan naar de tweede ronde en die hebben een steend nummer, dus die zitten in de vierde ronde dan. En in die herkansingronde, daar zitten we. Op het

Trail is nummers 1 dat is Tjemerum, Tjeminnetske en die partij. Even zien. Nee, die partij is nog bezig. Oh nee, het betovert Tjemerum bent. Tjeminnetske 14, dat is Huus, nummer 14 Boldwart, dat is daar is nog niks van de Zeden Boldwart, die keertje van mij, dat ik even zien, dat is Huus. En dan staat het ek, oh nee, staat 4 om 4 van de betovert van. Nummer 10, dat is dus Huis. Zondjen zijn 23, dat is Weensum. Woidem, die heb net voor mij te keertsen. En dan heb je 28, 29 nog in die herkansingronde. Dat is dus 10, 29, dat is Massum. En 34, 37, die keertsen ik nog, dat is Wietmassum 2. Zien zo'n 30 tjum. Dat is de herkansingronde. Dan geef je over naar de winnaarsronde. Dat is de nummer 12, tjien zo'n Anjem, tjien nummer zo'n, dat is Wietmassum 1. En Anjem, die keert je familie. En Wietmassum ik. En dat is het. Dat is een drie eerste voor de betoef van Wietmassum. Njogend, tjien 13, die partij is al die. Op 4 om het rijden wint zijn tonnen van het nummer 13 van Bidgem. Ja, Bidgem die toch. Ik hier van de Koonshemmers is wie voor jou het, maar is natuurlijk voor onkomende waar die Koonshebber van die Vreulenpartij. Jongetjes in 24 hebben we daar nog. Wommels in 24, Jubbege. Die keert zich nog. Zonder 20 in 32, dat is Makkum 1. In Frinchit. Makkum 1, wij staan die te keertsen. Ja, die staan derde keertsen, zeg ik. Even zien. En dan is hier het draaien om het 2 in het voordeel van nummer 32 van Frinchit. En dan heb je 37, 40 nog. Dat is de Rory, nummer 40, Moralissus. Ik even zien, ook die ik zeg te keertsen. Dus ik draai riep al, maar de Telegraaf, dat ging dat zien. Dus straks meer, hier uit Wietmassum, boy.

0: Dit is Omroep Zilt met Jatine en daarvoor Craig David en Sting en Rise and Fall. Dit is Ziltemiddag. Elk jaar ontvangt de KNKB een bijdrage van de Nederlandse Loterij. Ook dit jaar kreeg de directeur van de KNKB tijdens de PC een vriendelijke cheque overhandigd. Verslaggever Jan Mekampen sprak daar met directeur Jan van Erven.
1: U staat hier, Sjoekelan, met een enorme cheque. Ja, kunt u daar misschien wat meer over vertellen?
2: Ja, dat is een geweldig bedrag wat wij gekregen hebben van de Nederlandse Loterij, die in samenwerking met het NOC-NSF bonden ondersteunt, allerlei sportbonden, en daar zijn wij er één van. En op basis van onze inspanningen krijgen wij deze cheque van hen. Ja. Dat is een fantastisch bedrag. En dat wordt onderdeel van onze totale begroting, waar we alle mooie dingen voor de kaatsport kunnen doen. Voor jeugd, voor ouderen, voor de wedstrijdkaatsen, voor de breedte sport. Dus dat wordt heel breed ingezet. Wij krijgen elk jaar zo'n cheque van de Nederlandse Loterij. En dat is altijd mooi om dat op het hoogtepunt van het kaatsen tijdens de PC in Vraneker, om die uitgereikt te krijgen.
1: Een ton, is dat meer dan anders? Of,
2: Nou, het groeit iets. En dat heeft ook te maken met het aantal leden wat we hebben. Dus we zitten in een mooie fase. De hockeystick gaat omhoog. Er zit groei in bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. Dus dat heeft de reden dat dit bedrag elk jaar iets meer wordt.

0: Dua Lipa en Bidouan hier op Omroep Zeelt. En vanavond zendt Omroep Zeelt van 7:30 tot 9:00 de loting van de Freule live uit vanuit Wommels. De Freule, de belangrijkste kaatswedstrijd voor de jongens, wordt komende woensdag gehouden op 5 augustus. En ook dan is Omroep Zeelt de hele dag live aanwezig. Van 9:00 ochtends tot 6:00 avonds brengen we live verslag, analyses, interviews en natuurlijk de sfeer op en rond het kaatsveld. Maar voordat het zover is, hebben wij eerst nog één kaatswedstrijd. Dat is deze zaterdagmiddag de Pi Elgersma partij in Wit-Marsum. En daar zit namens Omroep Zeelt Alfred Minema.
1: Dat klopt helemaal. En die zegt nou, een heel soort partijen. We leiden hier nou op dit moment nog 12-4 perken. Dus ik zal proberen daar en de tussenstand van de Jan. Ik zie nou noem eens 12 zoon. Dat is Anjem. Tje noem eens zoon Wit-Marsum. En het betoog van... Wietmassum zit maar 3 met 12 voor. Dan hebben we nog één partij op die 12e omloop. In de herkansingronde, 41-44. En dan is dit het 4 wezenlijk. Dat is 41, dat is het betoog van Sint-Jabek. 10-44, Wietmassum 3. 4 wezenlijk, dus dat kan alle kanten uit. Dan hebben we de partij. Even zien, 19-24, dat is bij de winnaarsronde, Wommels. 10-24, even zien wat Wommels dit. Ik denk daar, en daar staat het 5 om niks, wat bedoel van Wommels. Zo'n 20-32, dat is Noemers. Maak hem in, 10-32, vriendje, die keert ze hier ik, nee, die keert ze op een oorfield. Dat is de 4 af van mij. Zo'n 20-32 heb je dus. Oh, dat heb ik verteld. En dan heb je nog 36-40, dat is de Rurip. 10-40, Moraliusus. En daar staat het. Nee, dus dit krijg je voor de Telegraaf, dus dat kan ik niet zien. Dat is de trein omloop bij de winnaarsronde. Nummer 42 zit al in de vierde omloop. En het betoog van Sint-Anders zit ook al in de vierde omloop. De herkansingronde heb je dus nummer 28-29. 28, dat is 10-29, massum. Even zien, deze de keertje, ja, de Telegraaf is de 4 al, dus daar kan ik niks van zeggen. En dan hebben we daar nog 34, 32 in die herkansingronde. Dat is Wietmassum 12, 32, Tjim. En die keertje ik op het oorveld. Dus dat is de trein omloop van de herkansingronde. Noem eens Ingen, die zit al in de vierde omloop. Dat is Betoe van Tjimmerum en noem eens Tjimmers in Sontjen. Dat is nummer 10, dat is Huis, die woont krijgt de partij nummer Sontje van de Rorip. Dus nummer 10, Sontje heb je daar straks, dat is dus Huis, nummer Sontje, dat is het betoog van Weesem. Ja, straks natuurlijk vol meer en dan kijk ik wat meer uitslagen aan en tussenstanden.
0: Oké, dan horen we dat zometeen hier in Zeeltemiddag op Omroep Zeelt. Het is zaterdagmiddag. Dit is Omroep Zeelt met de Pi Elgersma partij in Wit-Marsum. Je hoort Alfred Minema deze middag. En mijn naam is Mark Ettinga. Met zometeen Clouseau, Louise. Na deze van George Michael in de Zeeltemiddag.

0: Clouseau en Louise hier op Omroep Zeelt en daarvoor George Michael. We zitten volgens mij nog steeds in de derde omloop van de P-Elgers met partij in Witmarsum. En we gaan terug naar Alfred.
1: Ja. Zeker, we zitten nog steeds in de derde omloop. De nummer 12 in Sommen, dat is de broer van Anjem in Witmarsum. Zeg even zien, we keertsen die... Nee, die... Je krijgt los, joh. Ja, noem het jongetje een tredje, dat heb ik al verteld. Sint-Tonnetje een tredje, Bitchem, dat wint Sint-Tonne. Een jongetje 24, dat is Wommels, die wint de partijtje in Jubbegeer. Noem het zo'n 20, 32, dat is Makam Ian, 32. Frintje, die partij, ik denk dat Frintje het krijgt, ja. Frintje wint de partij, mooi 4, mooi 4 en 6, 4. En dan hebben we nog 36 tegen 40, dat is 36 Droriep tegen 40 Moraliusses, dat is de 4 oude, dat kijk naar 10. Dus dan gaan we dan straks naar de 4 omloop en dan hebben we een herkansing rond de nummers 28 tegen 29 nog. Dat is 10 tegen 29 Massum, dat is echt de 4 voor het vermijden. Daar kom ik straks weer op rond. 34 tegen 37, dat is Witmassum 12 tegen 37. Nee, ik keert ze echt op het oorveld, dus ik zit bij een veld, maar net dat oorveld kan ik net bewonderen. We krijgen een herkansing rond in de vierde omloop, dus 44 zijn in. Dat is Wietmassum, die krijgt de partij wel mooi. 4 wezen gelijk en 6 gelijk, er een geweldige zitbal. In de tweede omloop, in de trein omloop blijven staan. En ze mooie aas net opnemen, het zijn nummer 1, dat is Tjemerum. En dan heb je dus op een vierde omloop Derek, noemt het Tsinjesje, Sontje, dat is Tsinje, dat is Huus. Tsin Sontje, Tsin Weesem, Huus mooi, Kieran van der Rijnen en Luxeren. Nee, sorry. Sigurd Bauma, heel wat Kuipers en Melletals, maar dit ook al een oude partij woon hebben. Die nemen het straks op, Tsin noemt Sontje, Weesem, Jelmer de Vries, Aler, Reitsma en Johannes Heerma. Dus die partijen komen alleen nooit draaien.

0: The Rolling Stones en Harlem Shuffle. En daarvoor Room 5 en Make Love. Dit is Ziltemiddag op Omroep Zilt. En een sirene laten loeien, zelf een brandje blussen en plaatsnemen in een politieauto, dat komt tijdens de Veiligheidsdag op de Schelling. Onze verslaggever sprak daar met Patrick Kooijman van de brandweer. En dat hoor je zometeen na het nieuws van 3 uur. En we zijn ook nog steeds bij de P. Elgersma-partij in Weermarsum. Op dit moment in de derde omloop. Zometeen hoor je meer van Alfred Minema.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Hey Pieter.
3: Hey Johan.
2: Is het de taljet?
3: Nee, wat is er aan?
2: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
3: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
2: Ja wist, al je komen op sneur 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
3: Meesken, net stinnen, maar erheen.
4: Dus jou je hem gauw op.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Paks volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
8: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
9: Para Link en Co. Guiana Cinico.
5: Nieuws, sport en muziek.
10: Ziltemiddag.
5: Mark Hettinga.
10: Omroep Zilt.
0: Goedemiddag en welkom terug bij Ziltemiddag voor zaterdag 1 augustus 2026. Zometeen gaan we weer terug naar Alfred Minema. Hij is namens Zilt bij de P. Elgersma-partij in Weermarsum voor de jongensafdeling. En zometeen hoor je ook weer een paar uitslagen van deze kaatswedstrijd. Ook heb ik de kleinschijf voor je klaarstaan. Dat is deze week van Nienke Leone met 7:30. Hoor je naar Rihanna en Eminem. Dit is Love the Way You Lie.

0: Het is de kluisschrijf deze week. Nienke Leone en 19:30 hier op Omroep Zilt. Dit is nog steeds Ziltemiddag voor zaterdag 1 augustus 2026. Het is 3:10. We zitten op dit moment nog steeds in de derde omloop van de Pie Elgersma-partij. En daar zit namens Zilt Alfred Miedema. En heb je wat nieuwe uitslagen voor ons?
1: Ja, zeker. Die treinomloop in de winnaarsronde die is nou verkeerd. Maar ik zei de nummers 12, Tjinsongen, dat wie Anjem, Tjin, Wietmassem. Dat woont het bedoel van Wietmassem in 4 om het rijden en 6-2. Njoggen, Tjin, Tretjen, dat wie Sint-Anne, mooi Riemer, Kaper, Roelof Schuling en Jorrit Kronik. Die keerten Tjin, nummer Tretjen, dat wie Betchem, Riemer van de Schaaf, Joachim Schaaf en Roland Lemstra. En dat wie 4 om het rijden en 6-4. Njoggen, Tjin, 24, dat wie Wommelt, Sitsi, allemaal even goed. De Jong en Sint Hoitinga, die keert zich 4 door Jubbege, Jelte, Drent, Atenwestra en Douwe van Etten. 4 om het 2 en 6-2. Zo'n 22-23, dat wie Makkum in, Haaien, Jerema, Klaas, Dijkstra, Semdroen, 22-32. Dat wie Frentje, Lars, Bos, Nick, Lausma, Jarno, Klaas, Miedema, op het oog van Frentje. Dat gaat terug, de stand heb ik helaas niet. 36-40 kan nog, dan is Drory, Dennis Bieda, Allard van der Meijer, Jort de Kroon, 10 nummer 40. Moira Lussus, Frederik Slagman en Harke Slagman en het betoel van Drory gaat ik verder. Dus dan krijgen we in de winnaarsrondes 42, 10 zomaar. 42, dat is de bedoel van Exmara, Roel van Swinden Koopmans, Stijn Veentra en Kiaan van Swinden Koopmans. Die keertje noemen Sommen, dat is Witmassem in Jan-Willem Koepal, Niels Stoker, Iset Tassabayov. Die partij maakt nog even wachtje, want die andere partij is correct uit. Njoggetje, die is partij is los, Sint-Anne-Prochie dus. Njoggetje, Wommel, Sitsi, allemaal even de jongen. Sint-Hoitinga, en daar staat het nog net vol, daar staat het 4-2 in het voordeel van Sint-Anne. 32-36 krijgen we dan nog in de winnaarsronde, dat is 32. Frentje dus, Lars Boos, Nick Lausma, Jarno Klaas Miedema, 36. De Rorip en die partij, nee, die man, die staat ik op punt van begin. Dan gaan we naar de herkansingronde, daar heavy zit wie ik gast in de vierde omloop. We wachten nog op nummers 34, 10, 37 in de tweede omloop, 34, dat is betoog van Wietmassem 12, Lauren Buwalde, Tim Hofstra, Sam van der Weijt, 37, Tim, Ties Hedema, Redma van der Meel, Jelmer van der Jelmer Sielstra en die partij is bezig en die telegraaf is de 4 voor het adictie en kent hoe het zit. In herkansing rode 4 omloop, 44 10 in 44 Wietmassem draaien, Max Menaga, Pier van der Schaven, Hielke Tasjebajev. Die keertje nummer 1, Tjimmerum, Imco Jensma, Mark Rijsma, Sietse Kloosterbaan en die partij. Ja, die is ik, stier ik op punt van begin. En dan heb je nog Tsinje Sjezontje. Noem het Tsinje, dat is op het oog van Huus, Siegerbaum, Hilbert, Kuppers en Melly, Talsma, Tsin, noem het Sontje, Weesem, Jelmer, De Vries, Aalen, Rijtsma en Johannes Heerma. En deze geven ze in die partijkeertje Fami en dan stier het een spulvoorsprong voor het oog van Huus. En 29 die wacht dus nog op een tjesnander. 29, dat is de ploeg van Massem, Dion en Jelko Stegeman. En die wacht je op uitslag. Dus kunnen de toren Wietmassem 2 en even zien, Tjim. Dus even een afwachtje.
0: Oké, dan horen we dat zometeen hier in Ziltemiddag. We zijn bij de Pier Elgersma-partij in Wietmassem voor de jongensafdeling. Je hoort het live-verslag hier op Omroep Zilt. Ja, vanmiddag krijgen we een mix van wolken, zon en mogelijke spatregen. Met een zwakke tot matige noordwestenwind is het deze middag ongeveer 22 graden. In de nacht koelt het af en wordt het fris met temperaturen tussen de 8 en de 9 graden.

0: Young Gun Silver Fox en Kids hier op Omroep Zilt. En daarvoor Softcell en Tint Love. Het is de kaartzomer op Omroep Zilt met vanavond de loting van de Freule. Vanaf 19:30 live te volgen hier op Omroep Zilt in een speciale extra uitzending. En dan volgende week woensdag is de partij ook natuurlijk hier te volgen tussen 21:00 en 22:00 avonds. En de PL, volgens mij partij, dat volgen wij op dit moment hier in Ziltenmiddag. Daar zit Alfred Miedema in Weermarsum. Heb jij nog nieuwe uitslagen?
1: Ja, uitslagen en tussenstanden. Ja, die generalen natuurlijk voor die 124ste Freulenpartij. Generalen, ja, het is een leuke eerste. Het wordt wat overzichtelijk hier, mag ik zeggen. We zitten in een vierde omloop, nummers 42, Tjen Soen. Die win 42, dat is het bedoel van Exmar, Tjen nummer Soen. Dat is Wiet Massum, die binnen hun ontwarm slaan, dus die, daar is nog niks van de seizoen. De andere partij noemen Njoggetjen, dat is Sint-Anne. Tjen noemen Njoggetjen, dat is Wommels. En daar staat het op dit moment eerst in de league, dus daar is nog niks van de seizoen. 32, Tjen Soidendrieden, die ben ik oproepen, dus die ben ik aan slaan. Dan kan die partij in de vierde omloop ik los. In de herkansing ronde geef je dan. Nummers 44, Tjen Ien, dat is 44, dat is de bedoel van Wietmassum te rijden. Die keertje noemen we een Chimerum. Als ik even probeer naar de tussenstanders te gaan, die keert op het Orenveld. Nou, ik ken de telegraaf net hoe het zit, dus dat is ik toch daar in mijn hinderen. Noem

0: zingen, tje, noem een zondje keert daar. Noem het zingen naar het huis. Ja, ik in van de koos hebben ze natuurlijk om hier jou te winnen en eventueel was die. Drie keertje, noem een zondje, dat is wezen Jelmer de Vries Alerijts met Johannes Heerma. En die partij, even zien, huisjen. Ja, ja, die kijk als je in, dat is draaien maar niks van de tour van huis. Nummer 29, wacht nog op het zinstal. Nummer 29, dat is Tienjes, Ian, Ivar van Oosten, Marten, Roosman, Goffe, Jensma. Die wacht je op een van de winnaars van nummers 34 en Zoon 30 en 34. Dat is Witmassum of Tjum. En die partij is nog bezig, dus nog niks van de zijden. Straks volle meer.
1: Een sirene laten loeien, zelf een brandje blussen en plaatsnemen in een politieauto. Dat kon tijdens de veiligheidsdag op de Schelling. Onze verslaggever sprak daar met Patrick Kooijman van de brandweer. En dat hoor je zometeen hier in de Ziltemiddag. Na Justin Timberlake.

Wij hebben vanaf dat jij werd geboren bewust slechts Hollands tegen jou gepraat, zodat jij bij de bovenlaag zou horen die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan

Als jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd. Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière, een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière, dan vrijen met zo'n Friese trin als Mem. Waar komt

komt dat vast niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelenhondje. En op je kamertje vond ik het maandblad piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die hazenstreuper Gaatse.

0: dat komt, dat was niet goed.
1: Bart Jan en Doede Veeman hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Een sirene laten loeien, zelf een brandje blussen en plaatsnemen in een politieauto. Dat kon tijdens de veiligheidsdag op de Schelling. Onze verslaggever sprak daar met Patrick Kooijman van de brandweer.
2: Van pompen tot natuurbrandbestrijdingsvoertuigen, tot onze eigen TS'en. Waar we alles mee doen, dus de auto's knippen tot brandblussen. We hebben hier het spuiten van de huisjes. En ook vlam in de pan. Het is allemaal zeer interactief. En we laten ook iedereen het zelf doen. Wij doen het natuurlijk altijd. Dus voor ons is het nu, laat iemand anders het maar doen. Dan kunnen ze er al mee van leren. Het is toch wel goed voor, vooral voor de jeugd, maar ook voor de volwassenen. Om te zien van, wat doen we eigenlijk? Niet alleen voor de kinderen natuurlijk om te laten zien wat wij doen. Maar ook voor volwassenen om er misschien later bij te komen. Ik bedoel, het is overal is een krappe markt. En we zijn allemaal vrijwillig. Dus het zou wel lekker wezen als wij ook wat vrijwilligers er door zo'n dag misschien er wel bij krijgen.
3: Ook de politie zoekt het publiek op.
4: Vooral praatje maken met de mensen. Er zijn een hele hoop kinderen die het natuurlijk fantastisch vinden om even in die politieauto te zitten. Wat uitleg geven over het werk wat we hier doen. Het is leuk voor de kinderen. Even de lampen aandoen en af en toe even die sirene. Even mensen schrik aanjagen. Maar nee, hartstikke leuk. Als ik zie hoeveel mensen er rondlopen hier, mogen we hartstikke tevreden zijn over hoeveel mensen er zijn gekomen.
3: Ja, want hoeveel zouden het er zijn, denk je?
4: Ja, ik vind het lastig om een schatting te maken. Maar ik denk dat in ieder geval 500, zoveel hebben we wel gehad tot nu toe al wel, denk ik. Het is nu 2:20, dus we zijn ook bijna 1.5 uur bezig straks. Dus heel erg tevreden.
3: En dat ondanks het warme weer.
4: Ja, het is bloedheet. Ik ben blij als het straks 5 uur is en het pakje even uit kan. Maar je hebt er niet voor het uitzoeken. We doen het ermee. We drinken wat extra water. Dus het komt helemaal goed. Yeah,

0: Keen. Hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Wij volgen deze middag de Pier Elgersma-partij, de jongensafdeling in Weidmarsum. En namens Zeelt zit daar Alfred Miedema. En we zitten inmiddels in de vierde omloop.
1: Ja, zeker zitten we in de vierde omloop. De nummers 42, Tjesson 42. Dat is de Petoe van Exmara. Rowan van Zwindenkoopmans, Stijnfeest, Rankiano van Zwindenkoopmans. Die keert het Tjesson nummer 1, Witmaassem 1. Jan-Willem Koepal, Niels Stoker in iets en Tasha Bayoff. En daar staat het op dit moment een spulvoorsprong voor het lijstnemende Petoer. Jochen Tjesson, Sint-Anne Brachy, Riemer Kaper, Roelof Schuling en Jorrit Troondijk. Tjesson nummer 9. Dat is de Petoe van Wommels, Sitsi Jellema, Even de Jonge, Sen Hoitinga. En daar staat het op dit moment spullengeliek. Dus daar is nog echt nog niks van de zeden. 32-36 heb je dan de laatste partij op de vierde omloop. 32, dat is Frintje, Lars Bos, Nick, Lausma, Jarno, Klaas, Miedema, Tjen, De Rorip, Dennis Bida, Alad van der Meer en Jort de Kroon. En daar staat het op dit moment een spulvoorsprong voor het lijstnemende bedoel voor De Rorip. Dan gaan we naar de herkansingronde, daar heb ik drie partijen. 44 Tjen 1, 44, dat is Witmaassem draaien. Max Menage, Pier van der Schaven, Hilke Tassabayov, Tjentje Meerum, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman. En daar staat het. Even zien. Een spulvoorsprong voor het bedoel van Tjemerum en twaggelijk in punten. Het zingerste zondje heb je dan, dat is het bedoel van Huus. Sigurd Bauma, Hilbert Kupers en Melle Talsma. Het zingerste dat is Weensum, Jelmer de Vries, Aalen rijdt mee. Hannes Heerma en die keert ze hier voor mij. En daar staat het Fjouwermeer in het voordeel van Huus. En dan heb je nog 29, het zingerste zondje, 29, dat is het bedoel van Massum. Komen halen. Dion Stegeman, Jelko Stegeman, Tjen nummer 30 zou ik. Dat is Tjum, maar die partij is nog net aan de gong, want de Petoe van Tjum had krijgt de vorige ronde dingen maken. Dus er is er niks van de zijden van die partij. Ons af hier is in Witmaassem.

0: Zang op de radio met Rolf Sanchez en Mas, Mas, Mas. En we gaan terug naar Wim Marsum voor de Pie Elgersma-partij. We zitten in de vierde omloop.
1: Ja, zeker. Dus, het wordt steeds spannender natuurlijk. De toeren binnen wat meer ongeveer. We hebben ons 42 zo'n in de winnersronde. 42, dat is de bedoel van Exmar. Roan Verswinden, Koopmans, Stijn Veester. Keanu Verswinden, Koopmans. Die keertje noemen zo'n Wim Marsum. Ian Jan-Willem Koepal, Niels Stoker en Itzen Tassabayov. En destijds het skinnen draaien voor de bedoel van Wim Marsum. Njoggetje, Sint-Anne, Riemer Kaper, Roelof Schulingen, Jorrit Kroonik, noemen Njoggen, Tjen noemen Njoggen, Wommels, Sitsi Jellema, Evan de Jong en Sint Hoitinga. En destijds het Spullingelijk en Fjougelijk in punten. Niks van de zijden. 32, 36, dat is Frintje Tjen Droriep, Frintje met Lars Bos, Niklaus met Jarno Klaas Miedema, Tjen Droriep, Dennis Bieda, Allard van der Meijen, Jort de Kroon. En destijds het, even schien, dat is het middelste perk, destijds draaien om hier in het voordeel van het bedoel van de Roriep. Dan geef je naar de herkansingronde. 44 zijn hier. 44 is Wietmassum draaien. Max Munna, Pier van der Schaven, Hielke Tasjebajov, Tjen Tjemerum, Imco Jensma, Mark Grijtsma, Sietse Kloosterman en destijds het Fjouwer. Even zien. Ja, destijds het Fjouwer skinnen voor het bedoel van Tjemerum. Tien seizoentje heb je dan. Huis, dat is Sigerbouwme, Hilbert Kupers en Melle Talsma, Tjen noemen zontje. Dat is Wijnsem Jelmer de Vries, Allerijtsma, Johannes Heerma en die keert ze hier op het veld. Nou, het lijkt erop dat de partij die in is. Ja, de partij is die in. En Reer die wint met 5 om 1 en 6. 2. En dat is even zin. Dat is dus nummer 10. Het bedoel van Huis dat wint. Dus ja. En dan heb je nog 29. Zijn zoon 29. Dat is het bedoel van Massem Dion Stegeman, Jelko Stegeman. Zijn zoon 30. Dat is Jim. Ties Hetema, Redmer van der Meulen en Jelmer Silstra. En die partij is hier het punt van begin. Dus daar is ik nog niks van te zien.
0: Oké, dan horen we dat zometeen hier in Zeeltemiddag op Omroep Zeelt. En vanavond zendt Omroep Zeelt van 7:30 tot 9:00 de loting van de Freule Liveheid vanuit Wommels. We zijn erbij. Het is de belangrijkste kaatswedstrijd voor de jongens. En dat is komende woensdag, 5 augustus. En dit is Miley Cyrus op Zeelt.

0: Genesis hier op Omroep Zeelt. We gaan nog heel even terug naar Wim Marsum voor de laatste tussenstanden en uitslagen. Alfred Minima.
1: Nummers 42, Tjen Son. 42, dat is het bedoel van Exmoire, Tjen Nummer Son. Dat is het bedoel van Wiet Massum Injens. Dit is het bedoel van Wiet Massum Injens. Maar het draaien we in je voor. En zo is het waar. Njogetjen, dat is Sint-Anne, Tjen Nummer Njogetjen, dat is Wommels. En er staat Sint-Anne voor me, draaien we het waar. En zo is Fjouwer. 32, Tjen 36, dat is het bedoel van Frentje, Tjen Drorip. En er staat het bedoel van. Dat ja. Ging net zien, denk ik. Even zien. Oh,
0: zometeen
1: ja,
0: weer hoor.
2: Zaterdag hoor je op Omroep Zeelt de loting van de Vreulen. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze app.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Hey Pieter.
5: Hey Johan.
4: Is het het taljet?
5: Nee, wat is er aan de hand?
4: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Oismapartij, maar zachte balkeertsen.
5: Prachtig man, ik moet dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de Oismapartij.
4: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
5: Meesken, net stinnen, maar erheen.
6: Dus jouw je hem gauw op.
7: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
9: China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
11: Voor Link & Co, Guillaume Cinico.
12: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga.

Goedemiddag, het is 4:02 en welkom terug bij Ziltemiddag voor zaterdag 1 augustus 2026. Zo dadelijk hoor je de laatste tussenstanden en uitslagen bij de jongens. We gaan zometeen terug naar het kaatsveld in Wimmarsum met Alfred Minima.

0: Pieter van der Zweep en kameraden hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Je luistert naar Omroep Zeelt. Mijn naam is Mark Hettinga. Het is 9 minuten over 4 en we gaan terug naar Wim Marsum. En Alfred heeft voor ons de laatste tussenstanden.
1: Jazeker, op die generale van de onkomende Freule, de 100 jaar van de Freulepartij, de generale partij hier in Wiedmassum. Ze zijn vanmorgen 44 toeren begonnen en we zijn nu op een vierde lijst. Dat is de nummers 42 in Zoon. 42, dat is de bedoeling van Exmar, Rowan van Swinden Koopmans, Stijfeester, Keanu van Swinden Koopmans. Tien nummers Zoon, dat is de bedoeling van Wiedmassum, Jan-Willem Koppel, Niels Stoker en Iets en Tasha. Bij of en het bedoel van Wiedmassum staat voor mij 4 om 2 en 4 om 2. Njogentjen, dat is het bedoel van Sint-Anne, Riemer Kaper, Roelof Schuling, Jorrit Kroondijk, Tjen Njogentjen, Wommelt, Sitsi, Jellema, Evan de Jong en Sen Huitinga. En dat is het bedoel van Sint-Anne mij 4 om 3 voor en krijgt een geweldige bovenslag van Roelof Schuling, brengt de eerste 2. Ik ben vergaan aan de Telegraaf. 32, 10, 36, dat is het bedoel van Frentje, Lars Bos, Niklaus, maar Jarno Klaas, Miedema, Tjendron Riep, Dennis Bieda, Allard van der Meer en Jort de Kroon. En hij stiert het lijst nemen de bedoel met 5 om 12 voor. En even zien, 5 om 12 en een skinner voor van het bedoel van Dron Riep. Dan hebben we nog één partij in de herkantse grond op de vierde lijst. Dat is nummer 29, 37. 29, dat is het bedoel van Massem, Dion en Jelko Stegeman. Tjesson 30, dat is het bedoel van Tjum, Ties Hettema, Redmer van der Meulen, Jelmer Sielstra. En destijds het nog een skierspul voor het lijstnemende bedoel. In de hele finale hebben we in de herkant genoemd Ingen Tjinsingen. Dat is Tjum Erem, Emco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman, Tjien noemt Tjinsingen, Huus, Sigurd Bauma, Hilbert Kuppers en Melle Talsma en die. Nee, die partij die man dan wel proberen. Dat is de eerste hele finale in de herkansingronde. En we zijn in afwachting van de winnersronde wie ter in de hele finale komen.
0: Oké, okay, dan horen we dat zometeen hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Ja, vanavond en vannacht koelt het flink af en wordt het fris met temperaturen tussen de 8 en de 9 graden. Dus als je nog op pad gaat, vergeet geen jas mee te nemen. En dit is Bronski Beat en Small Town Boy. Ja.

0: Ilse de Lange hier op Omroep Zeelt. En de deur is dicht. We zijn inmiddels aan het einde van de vierde omloop van de Pie Elgersma-partij in Weermarsum. En daar zit namens Omroep Zeelt Alfred Minima.
1: Ja, zeker. En ik zeg nog naar 12 partijen, nummers 42 in zongen. Op die vierde omloop, 42, daar is de winnaar eronder, heb ik het nou over. Exmara, Roan van Zwinden Koopman, Stijn Veenstra, Keanu van Zwinden Koopman, zeer nummers zongen. Wiet Massem Ingen, Jan-Willem Kopal, Niels Stoker en iets en Tassa Bayoff. En dat is het vijf om Ingen en vijf om Ingen voor de betoog van Wiet Massem en 6, 12 voor betoog van... Wat zou ik exmaren? Ja, en dan hebben we de jongens. Njoggentje, dat is Sint Annebrachtje, Riemer Kaper, Rolf Schulingen, Jorrit. De Kroondijk, Tjennepetoe van Wommels, Sietse Jellema, Evan de Jong en Sen Hoitinga. En dan staat de vier om het draaien in het voordeel van Sint Anne. En 6, 4, en geen punten. En er komt nou een keer te lezen een draaimeter van de opslag en de petoeren maar even om. En Satana gaat naar de opslag daar en die maakt deze keer het verdediging. Het lijkt erop dat misschien Satana naar die hele finale gaat. De herkansengronden heb je dus nummers 29, 10, 29, 29. Dat is het bedoel van Massem, Dion Stegeman, Jelko Stegeman, 10, 30. Dat is Jim, Ties Hedema, Redmer van der Meulen, Jelma Sielstra en dat is het bedoel van... Lijst neemt het door een eerst voorsprong en twaggelijk in punten. Dan heeft ze krijgt de oproep om de hele finale in de herkansen ronde zoemers in. Oh. Ja, die petoren die steen, die ben aan het inkeertsen. Ja, in. Dat is Tjemerem, Emco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman, Tjen noem het zien. Huus, Sieger, Bauma, Hilbert, Kupers en Melle Talsma. Een zetbal van Roelof Schulling brengt Sint-Anne in de winnersronde naar de hele finale. Zij winnen de partij op 4 om het rijden en 6 jaar. Terug een zetbal van Roelof Schulling en zij gaan naar de... Nee, zij keert om een finale plekje. Want nummer 36, die zit alleen in de hele finale. 36, dat is het bedoel van Drorip, wat krijgt van Frentje Dwong. Het bedoel van de Riep, dat won krijg maar 4 om in en 6 jaar voor het bedoel van Frenchit. En die is er in de hele finale en die wacht je op Exmar of Wiet Massem.

0: de Schelling. Rob Jansen hier op Omroep Zeelt. Gisteravond werd er gefiljept in Buitenpost. Jort verslaggever Freek.
1: Bij eerste file, vriend. Hier ben ik weer. Ja, het is sneu en geen snoeis. Want je bent gewend dat ik altijd op sneuwen even een stukje dag over het file heb. Maar, Joert is het de NFM. Maar juster wie het de feestweek in Buitenpost. En dan hebben ze op vrede jongens altijd leppen. En dat wie dit keer dus ik zag. Alleen ja, er waren een heel soort. Die zijn, wij gaan net naar Buitenpost daar. Want wij willen net een dag voor het NFM. Willen we nog een sprongweegje. Maar ja, daarom was er net minder sprong. En wie het ook net minder spannend. Het wie bij de famkes zelf zag. Dat daar wie het Isa Maats. Die zichzelf verbaasde. En een IPS sprong. Maar 14 meter en 21 centimeter. Ja, en daarmee bleef zij de rest al je voor. Maar de strijd bij de famkes gaat tussen Nina van Vliet en Janneke Halema. Janneke Halema die zit nog maar 1 centimeter achter Nina van Vliet. En juster wie het zag, Nina die lept het 10 centimeter verder naar Janne. Zo'n je zezen, dan komt het 10 centimeter bij en is het 11 centimeter verschil. Nee, want er ging een afstand bij Nina uit de boeken. En bij Janne kwam een betere afstand binnen. Het is nou net 10, maar het is 3 centimeter. Dus het is bij die famkes in het klassement heel spannend. Ja, en met de vrouwen. Ja, daar wie een hele soort die naar mooi springen won. Sigrid sprong het mooi, Sanne sprong het mooi, Davine de Jong sprong het mooi. Ja, die in een armhild voor de finale. En het wie heel sneu, alleen een Femke Rispus. Die mooi heeft 15:48 op het 12e plakje stier. Ja, die sprong alleen naar de finale. Het weer dus Sigrid Bokman die het net mooi deed in die finale, maar in de voorrond 15:91 noteerde. En daar mooi de kampioen waard. Ja, en dan komen we bij de jongens. Ja, de jongens, ja, daar wie een ik te waarden net. Maar goed, daar waren er net minder spannend om lept. En degene die daar het meeste van profiteerde, dat wie Hilke Brouwer uit Arem. Hij noteerde in de voorrond nog een 15:93 en ging dus als eerste de finale in. Maar in zijn laatste sprong noteerde hij nog een 16:81. En we waren daar mooi. Toykampioen op de feestweek in Buitenpost. En bij de junioren, ja, daar gebeurde het. Want Demi van der Galien sprong een IPR. Nee, sorry, ik ben even in de benen. Dat wie Timo van der Knaap, die sprong een nieuw record voor hemzelf. En daarmee helle hij ik de dijpries ben. 9 meter, 39. En de senioren, daar waren 12 aanwezig. En dat waren de jongens die alle titels op nota, die titels op nota, had verdeeld. Die die net mooi, die wonen net mooi springen, omdat ze Joert het NFM hebben. Ja, dus er kwam een nieuwe dijkampioen bij. En waar wie dat? Ja, en in de mixklasse, wie het Rutger Haastra wie het, sorry. Er zijn 2 Rutgers, ik zal eens even trommel kan. Maar wie Rutger Haastra in de voorrondes 9 meter zo'n 80 lepte. Ja, en daarmee de rest al eer aantroefde. En hij was daarmee de kampioen. In een bijzonderheid, er was net 1 senior die de finale lept had. En dat was wel heel sneu voor de organisatie. Maar goed, dat hebben ze als zij een belangrijke wedstrijd die nou hebben, het NFM. Want dat is een titel die iedereen graag had wil. En daar was ze al eer graag fit om mooi van. Morgen. Zal ik je hem nog even een stukje vertellen wat er ooit op de NFM bad is. Maar ik zou zeggen, als je hem als je wil, je hem kennen naar het Heidenskip, je hem zo'n oren. En daar spring ik. De Hollandse lep is alleen mooi. Dus dat is een groot manifest. Ontmoen. En dan jij hem wat er ooit gebeurd is op het NFM.
2: All I want is somebody that's gonna love me for me. Somebody I can love for them.

0: When I spent the summer on you.
1: Sam Veld, Lucas en Steve en Summer on You hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. We zijn bij het kaatsen in Weermarsum. Beide jongens, we zijn tot de laatste slag van deze wedstrijd. En we zitten inmiddels in de halve finale. We gaan terug naar Alfred Minima.
2: Ja, zeker. En de halve finale, de hele finale begint bij de winnaarsronde. Die worden haast oproepen, dus die kan los. En daar binnen nummer 36, 10 nummer 7. 36 heb het over van Droriep, Dennis Bieda, Allard van der Meer, Jorde de Kroon. Die winnen, die mag het opnemen. Tien per toe, Zoon, Wiet, Massem, Ingen, Jan, Willem, Kopaal, Niels Stoker en Itzen Tassabayev. Dat per toe won krijg ik maar 4 wezen gelijk en 6 niks in de vierde omloop. Dus daar wachten we nog op. En nummer 9, het per toe. Vossen, Tonne, Riemer, Kaper, Roelof, Schuring, Jorrit, Kronika, Steert, nummer. En die gaan naar de finale. De herkansingronde, daar keert we nou in. We zitten nog op een vierde omloop, dacht dus hier naar 29, 37. 29, dat is Massem, Dion en Jelko Stegeman. 37, dat is het betoer van Tjum, Ties Hetema, Redman van der Mul en Jelmer Sielstra. En daar is hier het betoer van. Het lijst neemt het betoer om een vierde om een draaien voor en 6-2 in punten. En dan hebben we de hele finale die ter al begonnen is in de herkansingronde. Dan moest Ian Tintzien, Ian Tjimerum, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman, Tjen noemt Tjien. Dat is het bedoel van Heus, Sieger, Bauma, Hilbert, Kupers en Melle Taltma. En destijds het op dit moment. Even een telegraaf op Siki. Nou, ik ken net terug Tjen, helemaal. Ja, er hing de spulvoorsprong voor het bedoel van Tjimerum. Dus alle jongens hebben het natuurlijk op deze generale van de omkomende die Vreulenpartij, de 124ste. Ja, alle jongens hebben, zoals ik al jordel zei, vaker zo'n hadden. Dit is een nieuwe streep, dus er is nog niks van de zeden. En natuurlijk straks meer vanuit Wiet Massem.

0: Lionel Richie. En All Night Long hier op Omroep Zeelt. De Van Arenskerk in Sint-Anne zit al 8 maanden zonder een plaatselijke commissie. Dat betekent dat de kerk niet wordt gecheckt voor onderhoud en er is niemand die activiteiten kan coördineren. Nou, meer daarover lees je op onze website omroepzeelt.nl of de Omroep Zeelt app. Voor een korte rectificatie gaan we terug naar Alfred Minema.
1: Ja, zeker. Ik wou erin op mijn vinger stikken, want ik maak een hele dure fout natuurlijk. De hele finale, ja, die is net tussen wat ik zei, 36 en zo, maar die is tussen noemen Zoon en Jochen. Zoon op het oefen van Wietmassum, Jan Willem Koepal, Niels Stoker, Iets en Tassabayov. Die keert ze de hele finale. Tjessertonnen, Riemer Kaper, Roelof Schoeningen, Jorrit Kronik en die betoeren me krijgt oproepen. En noemen 36, dat is het oefen van Rory, die had een steernummer en die steen in de finale. Ik zul nou de herkansing rond op dit moment. Dat binnen de betoeren 29, Tjesson 30 nog op een vierde lijst. 29, dat is de betoer van Massem, Dion en Jelko Stegeman. Tjesson nummer 30. Dat is Tjum, Ties Hetema, Redmer van der Meul, Jelmer Sieltra. En daar staat het 4 om 12 in het voordeel van Tjum en 6 4 in punten. En dan de hele finale in de herkansing rond. Dat is nummers 1, Tjinsingen, Tjum Herem, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman. Die keert Tjesson nummer 10, dat is de betoer van Huus. Sigurd Bouwma, Hilbert Kupers en Melle Talsma, die ik al een aardige partij in het begin van die woon hebben. En daar op dit moment een spul voorsprong voor de betoog van Tjemerum. En een skinne fjouwer, ja, ik voor Tjemerum. Een spul voorsprong en een skinne fjouwer in het voordeel van Tjemerum.
0: Zometeen meer hier in Zeeltemiddag op Omroep Zeelt na Susanne Freek. Dit is Blauwe Dag.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
3: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.

0: juist. En dat is de titel van dit liedje van Michael Bublé. En daarvoor Susanne Freek en Blauwe Dag op deze zaterdagmiddag. Het is bijna 5 uur. Zometeen maken wij ruimte vrij voor het nieuws van 5 uur. Maar eerst gaan we nog even terug naar Wim Marsum voor de jongensafdeling. De PL Gesmetpartij. Daar zit Alfred Miedema.
1: Ja, zeker. In de hele finale in de Nederland is hier het punt van begin. Noem eens Zoan, Tien, noem eens Johan, Zoan, Wietmassum, Ian, Jan-Willem Kopal, Niels Stoker, Itzen, Tasha Bayov, die keert ze, Tien Sint-Onne, Riemer Kaber, Rolf Schulling, Jared Kronik, die man die weer nog inkeert, dus die partij staat op punt van begin. De herkansingronde, Kishivin nog steeds naar de betoer, 29, Tien Zoan, 30. Jochen en Twijnen, de bedoel van Massum, Dion en Jelko Stegeman, Tjesson 30. Dat is de bedoel van Tjum, Ties Hetema, Redmer van der Meulen, Jelma Sielstra. En de bedoel van Tjum. Even zien. Ja, de bedoel van Tjum, ik net maar op 4, dus die winnen de partij op 4 van me. 2 en 6, 2 wint. Op het oefen Tjum dus, dan die hebben een steentnummer in de hele finale en die gaan naar de finale. We zullen we naar de hele finale in de herkansingronde. Nummers Ingen Tsintzingen, Tjumerum, Emco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman, Tjum noemt Tsingen Huis, wat al jeder een aardenkpartij woont had om in mooi ongeveer Huis, maar Sigurd Bauma, Hilbert Kuiper en Melle Talsma. En destijds, ja, ik denk eens naar een spul voorsprong voor het toe van Tjumerum en een keer het waar in punten, zou de zien. Die telegraaf staat heel lang bij mij wel, dus ik zit net heel goed, maar Tjumerum staat voor. Ja, ik denk dat ik nog even een paar slagen mooi neem en natuurlijk in die winnaarsronde, ja, is het al nieuwsgierig. En ik nou onkomende waarde natuurlijk. Er zijn heel veel kanshebbers van die 124e Vreulenpartij. Ja, Joert ben er natuurlijk. We hebben dus Sint-Anne en we hebben dus Wietmassum. En nummer 37, die zit al in de finale. Dat is Drorip, die ik al een oude partij woont had. Dennis Bieda, Allard van der Meeren, Jart de Kroon. Die steen, hebben steen nummer, dus die steen in de finale. Wittgem het een oude partij woont. Huus het een oude partij woont. Arum en Drorip. Ja, en de NK. Die wordt nog spelen. Meer kans hebben binnen. Snits, Wietmassum, Exmara, Bolzert, Achlem en Volsgeren. Dus het is een Ieper Street onkomende waardie. Jong is de lotting. Om 8 uur is de lotting in het reden hinder in Wommels daar. Ja, ik denk dat ik nou naar de eindjong ga en Jerk hem naar 4 uur natuurlijk weer.
0: Oké, dan komen we zometeen terug na 5 uur. Hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. We zijn bij de Pier Elgersma-partij in Wipmarsum voor de jongens. Nou, zometeen dus na 5 uur gaan wij uiteraard de finale uitzenden. We zijn tot de laatste slag. Dus tot zometeen.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Hey Pieter.
3: Hey Johan.
2: Hier is het al yet?
3: Nee, wat is er aan de hand?
2: We hebben wat nice in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
3: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
2: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
3: Meesken, net stinnen, maar erheen.
4: Dus jouw je hem gauw op.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids, bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Paks volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga.

Goedemiddag en welkom terug bij Omroep Zeelt met Zeeltemiddag. We zijn tot de laatste slag van de PLV-partij in Witmarsum bij de jongens. We gaan zometeen terug naar Alfred Minima.

0: Bluff en Zo Stil. En daarvoor Friends Joy en Riptide hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. We gaan door tot de laatste slag van de Pier Elgersma-partij, de jongensafdeling. We zitten op dit moment in de halve finale en we gaan terug naar onze verslaggever Alfred Minema.
1: Zeker, en die zicht naar de partij in de hele finale tussen de Zoon en Johan. Zoon natuurlijk de plaatselijke, het Wietmassum, Jan-Willem Koppaal, Niels Stoker en Itzen Tassabayov. Die keertjes het dan Riemer Kaper, Roelof Skuling en Jarrit Kroondijk. En op dit moment staat het bedoel van Sint-Anne een eerst voor en 4-2 punt voor Wietmassum. Ja, beide betoeren natuurlijk die goed keertsen, die de hele dag goed keertsen schillen hebben. En vandaar dat zij in de finale zitten. De herkansingronde, die kan ik even bijpraten. Die gingen we tussen de nummers 1 en 10. Dat wie nummers 1, dat wie Tjewerum, Emco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman, Tje nummer 10, Huus, Sieger, Bouwman, Hilbert, Kupers en Melle Talsma en het bedoel van Chimera, Boemer, Vivo, maar niks. En Zuid-Galik, die hele finale. Dus zij staan in de finale, wedstrijd naast opnemen. Mooi, het is nummer 33, dat is het bedoel van Tjum, Ties Hetema, Redmer van der Meulen en Jelmer Silstra. Die hebben we in de vierde omloop de partijtje nummer 29 won, dat we Massam. En ze in de steentnummer dus aan de finale tussen in die herkansingronde. En natuurlijk het bedoel van de Rorip. In de winnaarsronde zit ik in de finale. Op het hoofd van de Rorip, nummer 37. Dennis Bieden, Allard van der Meer en Jort de Kroon. Die wacht hier rechtig al bij hun tjestandersburg natuurlijk. Nevens mij is dit een eerst voor Sint-Olle. En 4-2 punten voor Piet Massum. De betoeren wat even om. Ik denk dat het een bekeer te lezen. En natuurlijk straks een verder verslag uit Piet Massum.
0: Oké, dat horen we zometeen hier op Omroep Zeelt. Vanavond en vannacht koelt het af. En dan wordt het fris met temperaturen tussen de 8 en de 9 graden. En ook morgen maandag blijft het droog en laat de zon zich regelmatig zien. De temperatuur loopt overdag op naar ongeveer 23 tot 26 graden. Zometeen gaan we terug naar Wim Marsum.

0: Harry Styles en Golden. En daarvoor Milli Vanilli hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Het is een speciale zaterdag met vanavond natuurlijk de loting voor de Vreulen. Dat is komende woensdag ook natuurlijk hier live te volgen op Omroep Zeelt in een speciale extra uitzending. Maar is op dit moment nog de P. Elgersma partij in Weermarsum. Over het.
1: Zeker, en je zit naar de hele finale in de winnaarsronde nog steeds. De betoeren van Wietmarsum noemen Zoon, Jan-Willem Kopal, Niels Stoker en Itzen Tasha Bayov. Tjen Santana noemen Jochen, Riemer Kaper, Rolf Schuling, Jorrit Kroonijk. De betoeren van Santana stieren eerst voor en op 6 gelijk pakte het betoeren van Wietmarsum een eerst weer om. Eerst gelijk is op dit moment. Zal ik even zien waar ringen? Ja, eerst gelijk is het er en 6 waar in het voordeel van. Maar ik kon een goede ding, zei Alfred. Ik moet even een lijstje erbij pakken voordat ik. Oh ja, die mag ik. Even zien. Zo is het waar in het voordeel van Wietmarsum. Dat wordt een liedje keert een 3 meter uit de perkwooi. En het bedoel van Wietmarsum slacht de bal op. Hij komt misschien onder in en hij brengt de bal. Ik weet net wat er weer. Ja, de bal zie je. Dus de zitbal brengt de stand op 12 minuten voor Wietmarsum in deze hele finale partij. En dan hebben we dus de herkansingronde. Dat is dus de betoeren die aan de finale spelen. Maar dat is de betoeren zo'n 30 tien 1, zo'n 30. Dat is het betoer van zo'n 30, dat is Tjum, Ties, Hetema, Redmer, Van der Meulen en Jelmer Zielstra. Die nemen het op aan Tjen, op het oog van Tjemerum, die finale partij. Even zien, de finale partij. Tjemerum, en dat is dus Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman. Volgens mijn gegevens, ik krijg een bestuurvrije lid, is de beide finales aan zijn dag gelikeerd. Dus die steert nog even op. Wacht, een kweerslag van de opslager van Wietmarsum brengt de eerste 12 onder telegraaf voor Santana. Spel het eerst voor Wietmarsum en het 12 voor Santana.
0: Zometeen op Omroep Zeelt, Zaken, Zuiderplein. Na deze van Nelly Furtado. Dit is Try op Zeelt.

0: wat er was.
1: Sudeplein van Zaken en daarvoor Nelly Furtado en Try. Hier op Omroep Zeelt in Zeeltenmiddag. Het is 1 minuut over half zes. We zijn bezig met de PO's met partij Wim Marsum, de jongens. Het is de opmaat na de loting van vanavond voor de Vreulen. Dat is komende woensdag. En de loting dat kan je vanavond live volgen hier op Omroep Zeelt. Maar eerst zitten we nog in de halve finale. We gaan terug naar onze verslaggever.
2: Ja, en ik ga gelijk een fout maken. Die spul op de eerste van Santana inpleed van Wiet Massum. Maar Wiet Massum kwam bij waarom. En die trai eerst een. De ging nou trai met waar in het voordeel van het toer van Santana. En een fjouwer terug een boetenslag. Een zitbal van Wiet Massum en een kweerslag van Santana bracht de stand op fjouwer. Niks voor Wiet Massum. Trai met waar van Santana en een keer een fjouwer van Wiet Massum. Twee keer ze lezen er. En nou een bovenslag, ja, een goede bovenslag hè, van Wiet Massum brengt daar een saai zo'n telegraaf. Dus het kon zit erin dat het trai eerst een gelijk wordt. De luid nog een keer een meter als vier van de middenlijn en Roelof Schuling die mooi deze verkeerd opslaan. Vast dan een keertje, Riemer Kaper, Roelof Schuling en Jorrit Kroondijk, Tim Wietmassum, Jan-Willem Koepal, Niels Stoker en iets en Tasha Bayov. Ja, Roelof Schuling die maakt hem kleef als zijn opslagbal. De man in van Wietmassum die steen in perk. Draai om het waar in het voordeel van Santana en een skinner saus voor Wiet Massum. Roelof Schuling komt er misschien onder en brengt hij die bal. Hij brengt de bal boeten de touwen. Dat brengt de stand in deze hele finale partij op 3 is gelijk. Dus van beide betoeren alle kansen.

0: Raccoon. Hier op Omroep Zeelt. En we gaan terug naar Wim Marsum voor de P. Elgersma-partij. Alfred.
1: Ja, de toen zongetje Johan Wietmassum in Jan-Willem Koepel, Niels Stoker, Itzen Tassabayev, Tien Sintonne, Riemer Kaper, Rolf Schullingen, Jorrit Kroonlijk, Traaist, gelijk verlieren ik hem een kweerslag en een bovenslag, pracht waggelijk, de twee keer ze waren pak terug, Sintonne, Soistwa en toen een zitbal van Rolf Schulling bracht stand op Fjouwer met Traaien, krijgt een boetenslag en nou... Ja, wat sloeg er deze best op? Nou, en komt er een keer te lezen van een meter als trui. De Perkwaai, de eerste vier boeten dus, en hing het een 2 om voor Wietmassum. Fjouwer met trui in het voordeel van Sint-Anne en een 2 voor Wietmassum. En nou een keer van een meter of trui. Even zien, Riemer Kaper, die had de vermeenste opslag. Die zit klaar voor zijn opslagbal. En ja, op het oor van Drorip. Die stier in de finale trok een steentnummer. Op het oor van Drorip. Dennis Bida, Allard van der Meer, Jort de Knoon. Die zitten aan de zijkant te wachten. Waar hun zesstander wordt in die finale. Drorip, die ik al een aardige partij woon had in het begin van het jaar. Dus de strijd is iepen voor aankomende woensdag. De 124e Vreulenpartij. Riemer Kaper zit klaar. Fjouwer om het rijst dit zijn tonnen voor en een 2 voor Wietmassum. Riemer Kaper komt er misschien over in. Wij brengt hij de bal? Brengt de bal boetende touwen, brengt een Fjouwer om de telegraaf voor Wietmassum. Fjouwer om het rijst in voordeel van zijn tonnen en een Fjouwer voor Wietmassum.
0: Oké, okay, dan gaan we zo meteen weer terug naar Wim Marsum voor de P. Elgersma-partij. Hier op Omroep Zeelt in Zeeltenmiddag. En ja, vannacht treedt Madonna op in de AFAS Live in Amsterdam tijdens de World Pride. Bijzonder dat ze weer in Nederland is. Of ze nou live zingt of toch playbackt, dat zullen we vannacht wel zien. Ik heb in ieder geval alvast een liedje voor haar klaarstaan. Dan kan ze eventueel mee playbacken. Papa Don't Preach. Hoor je nu op Omroep Zeelt in Zeeltenmiddag.

0: EOS uit de schaduw hier op Omroep Zeelt in Zeeltenmiddag. Ja, vanochtend om 10 uur is de PL-Elgersma-partij voor de jongensafdeling in Wimmarsum van start gegaan. Het gaat waarschijnlijk door tot een uurtje of 7. Nou, we zijn nog tot de laatste slag live hier met het live verslag van de Kaaspartij. We zitten op dit moment in de halve finale en we gaan terug naar onze verslaggever Alfred Miedema.
1: Ja, en die zucht naar die hele finale. Wietmarsum, Ian, Jan-Willem, Koepal, Niels Stoker, Itzen, Tasha Bajov, Tjen, Sint-Anne, Riemer Kaper, Roelof Schuling en Jorrit Kroondijk. Krijgt op Fjouwer op het rijden voor Sint-Anne en Seidgelijk. Een geweldige opstapbal van Roelof Schuling. Die dong het betoog van Wietmarsum dan kweerslag. Bracht de stand op 5 op het rijden. Nou, een zitbal van dezelfde Wietmarsum stier op dit moment. Fjouwer 2 in punten voor Wietmarsum. 4 om het rijden voor Sint-Anne en Fjouwer 2 in punten voor Wietmarsum. De opslager van Wietmarsum, Jan-Willem Koepal, die schiet klaar. Dan lees ik een keer op dit moment dus. Hij komt misschien nog en brengt de bal voorin. Oeh. Roelof Schuiling die mist de bal, brengt de stand op 6-2 in het eerst. 4 om het rijden en 6-2. 4 om het rijden voor Sint-Anne en 6-2 in punten voor Wietmarsum. Ja, en wat zal hij dan naar de perken brengen? Want dan zit er, ik kan wel zien dat het natuurlijk 4 om 4 wordt in deze hele finale partij. Hier in Wietmarsum met de vermoord. Maar 44 toeren begonnen binnen. Een aardingspartij, de generale van de onkomende waar die Vreulenpartij, de hond, 24e. Wietmarsum komt misschien nog en dezelfde Roelof Schuling die laat er een keert van tussen de middelin en de, ja, een meter of 20 is ongeveer de keert. 4 om de trui is het en van Sint-Anne en 6-2 in punt van Wietmarsum. Ja, Roelof Schuling die het raaspul om de perk met een keer, een rindebal. Ja, en het Wietmarsum net altijd het antwoord op. En zat ik ook af te krek vertellen, het betoog van de Ronriep, die zit rustig op de bank te wachten wie het hun tegenstander wordt. Want die steel in de finale trouwens tegen het nummer. Het betoog van de Ronriep, Dennis Bieda, Albert van Meer, Jordi Kroon. Die ben heel rustig aan de kant, zit een gang van, hey, waar zou je tegenstander worden? Roelof Schuling, zit Kleefasje op slagbal. Een keert, Riemer Kaper voor de keert en Jorrit Kroondijk op en boven. Roelof Schuling komt er misschien over in, brengt de bal achterin. Brengt de bal achterin. Oeh ja, nou. Hij kan hem al retourneren. En de scheidsrechter is erbij en hij wordt voorbij jongen de bal. Dus dat brengt de stand in deze hele finale partij op 4 om 4 voor Sint-Anne.

0: Sophia. En daarvoor Mojo en Lady hier op Omroep Zeelt. Zometeen na 6 uur zijn wij weer terug met de Zeeltemiddag. Een extra lange uitzending vanwege de Pi Augusta Partij. Dus tot zometeen.
1: Zaterdag hoor je op Omroep Zeelt de loting van de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze...
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Hey Pieter.
5: Hey Johan.
4: Hier is het taljet?
5: Nee, wat is er aan de hand?
4: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielen van Oisma Partij, maar zachte balkeertsen.
5: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Oisma dagen.
4: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
5: Meesken, net stinnen, maar erheen.
6: Dus jou je hem gauw op.
7: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. Afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
9: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Chisse Steenstra het zou zeggen.
11: Para Link & Co. Guillaume Cinico.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Miss Montreal. En door de wind hier op Omroep Zielt. Dit is een extra lange uitzending van Zieltmiddag. Het is inmiddels eigenlijk Zieltavond geworden. Het is 6:10 op deze zaterdagavond van 1 augustus 2026. Zometeen de loting van de Freule. Dat hoor je allemaal natuurlijk zometeen hier op Omroep Zielt. Maar eerst zijn we nog bezig met de Pier Elgersma-partij. Alfred Minima is in Wimmarsum en de halve finale is inmiddels voorbij, hè?
2: Ja, zeker de halve finale. De hele finale die is die in Wennerdronde. Dat weer tussen de betoeren Wietmassum in, Tjessentalle, Wietmassum in, maar Jan-Willem Kopal, Niels Stoker, Itzen Tassebajov, Tjessentalle, Riemer Kaper, Roelof Skulling en Jorrit Kronendijk. Het waren vier wezenlijk en op dat moment pakte beide betoeren een keertje en toen twee geweldige sitballen van Roelof Skulling, bracht de stand op 6-2 en de laatste bal die ging kweer van het betoer van Wietmassum. Dus een tonne wint de hele finale. Die gaan terug naar de finale dus. En die keert ze aan. Die finale tegen Droriep. Dennis Bieda, Allert van der Meer en Jort de Kroon. Ik denk nou een kwartierke pauze. En in de herkansingronde heb je de finale tussen de Petoren. Son 30 en Ian. Dat is de Petoer van Tjum, Ties Hedema, Redmer van der Meulen, Jelmer Sielstra, Tjen. Nummer 1, Tjumerum, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman. Ja, we zijn in afwachting van die finale. Een lange dag hier. Ze hebben vanmorgen 10 uur begonnen, maar 15 perken. Maar in het lijst nog een jaar een keer net hudden natuurlijk, want de partijen moeten al uitkeerd worden. Ja, ik werd een verrassing natuurlijk. Het Petoer van Droriep, die had al na de partij woon. Het Petoer van St. Arnold Annet. Ja, het is een hier bestreed, die Freulepartij. En er zijn wel 8 of 10 partijen die waar die voor de tent maar de kroon zijn hoog gaan. Maar daar is ik nog niks van te zeggen. Ik denk het natuurlijk al van die lottering voor jong. Ja, binnen de partijen met Rudelkoor en komen ze gewoon uit het zien. Dan kennen we waar die natuurlijk ik geniet je van het keertje van de jongenskeertjes. Ja, de opstap nou natuurlijk junioren en dan ik de hoofdklasse letter natuurlijk. Ik vind het hele belangrijke lichting jongens die de onderdag wil verzien. Maar we zijn nog in afwachting van die finale partijen, dus straks meer.
1: Oké, nou, we zijn tot en met de finale hier op Omroep Zielt. Dat begint zometeen over een kwartier ongeveer. Vanavond en vannacht koelt het flink af en wordt het fris met temperaturen tussen de 8 en de 9 graden. Nou, zometeen dus de finale van de Pier Elgersma partij. Nu

0: Camila Cabello en Don't Go Yet. En daarvoor Rick James en Superfreak hier op Omroep Zilt. Zometeen de finale van de Pi Ogersma partij in Wimmarsum. Alfred Minima is namens Omroep Zilt op het kaatsveld. Nou, de finale gaat zometeen over enkele minuten beginnen. En elk jaar ontvangt de KNKB een bijdrage van de Nederlandse Loterij. En ook dit jaar kreeg de directeur van de KNKB tijdens de PC in Vraneker een cheque overhandigd. Verslaggever Jan Kampen sprak daar met directeur Jan van Erven.
1: U staat hier, Sjoekeland, met een enorme cheque. Ja, kunt u daar misschien wat meer over vertellen?
2: Ja, dat is een geweldig bedrag wat wij gekregen hebben van de Nederlandse Loterij. Die in samenwerking met het NOC-NSF bonden ondersteunt. Allerlei sportbonden en daar zijn wij er één van. En op basis van onze inspanningen krijgen wij deze cheque van hen. Ja. Dat is een fantastisch bedrag. En dat wordt onderdeel van onze totale begroting. Waar we alle mooie dingen voor de kaatsport kunnen doen. Voor jeugd, voor ouderen, voor de wedstrijdkaatsen, voor de breedte sport. Dus dat wordt heel breed ingezet. Wij krijgen elk jaar zo'n cheque van de Nederlandse Loterij. En dat is altijd mooi om dat op het hoogtepunt van het kaatsen tijdens de PC in Vraneker. Om die uitgereikt te krijgen.
1: Een ton, is dat meer dan anders? Of,
2: Nou, het groeit iets. En dat heeft ook te maken met het aantal leden wat we hebben. Dus we zitten in een mooie fase. De hockeystick gaat omhoog. Er zit groei in bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. Dus dat heeft de reden dat dit bedrag elk jaar iets meer wordt.

0: is het leven toch mooi.
1: Jelle B. en mooi hier op Omroep Zeelt in Zeelte Middag. Of het is eigenlijk Zeelte Avond. Want wij wachten op de finale van de P. Elgers met Martijn Wim Marsum. Je hoort zometeen Alfred Miedema met de finale. Na deze van Lemon Tree. Dit zijn The Fool's Garden.

0: Fool's Garden en Lemon Tree hier op Omroep Zeeland. Wie gaat vanavond de Pie Elgersma partij winnen? Nou, de finale is inmiddels begonnen. We gaan terug naar Witmarsum met Alfred Minema.
1: Ja, en die finale partij hier in Witmarsum. Die is tussen de betoenen 36, dat is Dron Riep, Dennis Bieda, Allard van der Meer en Jort de Kroon. Tien de betoenen van Sint-Anne, dat is Riemar Kaper, Roelof Schuling en Jort de Kroondijk. En op dit moment hangen er een eerste van de Telegraaf voor het betoenen van Dron Riep. Ja, het betoenen van Sint-Anne liet toch een pitman zitten, een kweerslag. En nou weer een kweerslag brengt de eerste twee van de Telegraaf voor het betoenen van Dron Riep. Dan heb je de orde finale in de herkansingronde tussen de toeren Jim, nummer 37, Ties Hetema, Redmer van der Meulen en Jelmer Sjoerdstra, die keert in de toer van Jim Erem. Dat is Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. En daar staat het een... Moet ik even een list pakken? Even zien. 37, Jochen. Dat is nummers Ingen en Zingen en het betoel van Tjim Erem stiert een eerst voorsprong en een twa ek in hun voordeel. Dus van beide partijen is er niks van de seizoen, dus even afwachten en dan kom ik zo bij hem weer om.

0: All For Phil en Sounds Like a Melody hier op Omroep Zeelt. We zijn bezig met de finale van de Pi Elgersma partij en we gaan terug naar het kaatsveld met Alfred.
1: Ja, in winnaar ronde de betoeren van Drorip, Dennis Bieda, Albert van der Meer, Jort de Kroon. Tien de betoeren van Zetonne, Riemer Kaper, Roelof Skulling en Jorrit Kroonijk. Op dit moment zit de eerste voorsprong voor de betoeren van Drorip en 6-2 in punten voor de betoeren van Zetonne. De leider keert de rechter van de middenlijn en de man maar even om. En wie zou deze keer dan pakken? En dan de herkansing ronde de betoeren. Tjim, Ties Hetema, Redme van der Meulen, Jelma Siltra, Tjintje Merum, Imko Jensma, Mark Kruidsma en Sietse Kloosterman keert zien de herkansing de finale partij. En hij heeft op dit moment hun eerste voorsprong van Tjemerum en Sois Gulik in punten. Dus de in de winnersronde de keert het pak terug op toe van Drorip. Er komt Sois Fjouwer onder Telegraaf. We blowen er een bij voor deze slag natuurlijk. En dan een worpartij, het toeventje meer hem, nou een boetenslag, dus daar komt de stand op. Eerst een gelijk in die finale partij in de herkansingronde. Tjemerum, Tjim, eerst een gelijk. En de winnaarronde, het toe van Drorip, die net nog zijn opslag. Komt achterin bij Jorrit Kroondijk en de opslager van Drorip die retourneert waarom in de perk brengt de stand er. Ik op Soitgelijk op dit moment. Een eerste voorsprong voor Drorip en Soitgelijk in punten. Ja, het is natuurlijk een belangrijke slag ook voor beide parturen. Fjouwer vierde partoren ben je vanmorgen hier begonnen of is de keersvereniging Pimmelie hier begonnen mooi. Draaien vijf perken, ze herganger inhouden, maar ja, in het lijst dan wordt het toch wat reger. De betoeren ben ook ongeveer, dan worden de partijen wat langer. Nou, een geweldige opslag op bal van Tjemerum brengt de eerste trappen. Derek onder de Telegraaf voor Tjemerum. De andere partij in de winnaarsronde, dat is de betoer van Drorip, die stier een opslag. Hij komt misschien nog even, zo hij die bal brengen, brengt de bal. Achterin bij Jorrit Kroonijk, die slacht hem uit en een triktrak situatie, maar er komt een keer te lezen ter hechte van dezelfde middellinie. Een eerste voorsprong voor Drorip en Soitgelijk in punten en nu gaat Roelof Skulling natuurlijk naar opslag, want die docht de hele dag de verbijst opslag. Ja, de coach die moedigt hem nog even aan, kom op jong. Een eerste voorsprong van Drorip en Soitgelijk in punten. Ja, mocht het betoel van Zetonne dit eerst pakken natuurlijk, dan ben je weer bij. De mooie man Jorrit Kroonijk en Riemar Kaper gaan voor de keertsteen. En Roelof Skulling maakt hem op voor zijn opslagbal. De mooie man die perkt die steen voor Drorip. Ik denk Albert van der Meer en Jorrit de Kroon. Daar komt Roelof met zijn opslagbal. Brengt de bal. Steve heeft voorin. En ik denk dat de keert net voorbij is. Nee, de keert wordt net pakt. Dus in die finale partij is het hier eerst een gelijk.

0: Phil Collins en That's Just The Way It Is. En daarvoor Rondé en Undecided. We zitten midden in de finale van de Elgersma-partij in Witmarsum. En voor de finale gaan we terug naar het Kaatsveld met Alfred.
1: Ja, en die sjocht naar de finale partij tussen de Ronriep en Dennis Bieda, Alain van der Meijer, Jarte Kroon, Tjissen Tonne, Riemer Kaver, Roelof Schoeling en Jarrit Kroonijk. Eerst een gelijkwaarde daar, zoals gelijkwaarde daar. En trok een boetenslag van de opslager van, ik denk, Dennis Bieda van de Ronriep, waren 12 minuten voor zijn tonnen. Nou een kweerslag van Jarrit Kroon, die brengt de eerste 12 punten naar de Telegraaf voor de Betoer voor de Ronriep. Nog een finale partij tussen de Betoeren in de herkansingronde, maar ik kan wel even vertellen. Dat er binnen de betoeren Tjum, Zoon, Driedig, Ties, Hetema, Redmer van der Meul, Jelmer, Tjilstra, Tjentje Meerum, Noemeringen, Imco Jentma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman. En daar het betoer van, ja, Tjum, die neemt toch ik een 12-minuten voorsprong. 12-minuten voorsprong steden en 6 voor jou in punten van Tjum Meerum. En nou, ik denk dat, nee, een triktrak situatie. Ja. Imco Jentsma die retourneert de bal weerom in de perk. Brengt de stand er op spullen gelijk. En de andere partij in de winnende ronde natuurlijk. Die volgen we natuurlijk bij beide partijen. 12 minuten in het voordeel van Satan. En het 12 ik in een voordeel. Er komt nou een keer te lezen. Even zien waar de bal is. Oh, een keertje ongeveer bij de middenlijn. Daar loopt de eerste keertje en de tweede keertje die loopt. Bij de opslagvakken twee keertjes, de beduren maar even om, spullen de eerst voor Santana en een twaalf voor Dronriep.

0: Dit is Omroep Zeelt. Met Satana. En Maria Maria. We zitten midden in de finale van de P-Elvis met partijen weer Marsum. En Alfred, heb je nog wat nieuwe tussenstanden voor ons?
1: Ja, zeker heb ik nieuwe tussenstanden. De betoeren droriep tien op toe van Sint-Anne droriep markeertjes. Dennis Bieden, Alert van de Meer, Jort de Kroon. Tien Sint-Anne, Riemer Kaper, Roelof Schuling en Jorrit Kroondijk. Krek Traai, geweldige opslagbal van Roelof Schuling. Traai zit bal op een rij. Brengt de stand op dit moment op Traai om in je van het toe van Sint-Anne. De oorpartij, dat is de herkansing ronde. Destijds het spul en gelijk, dat is Tjumeren. Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman, Tjenne Petoe van Tjum, Ties Hetema, Redmer van der Meulen en Jelmer Sielter. Spullenglik is het er en Fjouwenglik, ik in punt, dus daar is ik nog niks van de zijn. Ja, het lijkt het erop, ja, de man hij hoort natuurlijk, dit is de zekere partij, dit keert ze. De, ja, de puf eerder ik wat uit Zaterstien, bij Petoe van Droriep, ja, het dwaai krijgt net meer. Die steen doet heel sterk de geest de hele dag, maar het betoven Satana doet heel goed, mooi wat ik zei. Draaien is het in het voordeel van Satana en 0-0 in punten. Ja, het betoven van Sint-Anne, dat keert ze vanmorgen tegen het betoven van Huis, de eerste partij. Toen keert ze tegen nummer 11, dat wie Arem. Toen tegen nummer 13, dat wie Bitchem, ik een koershebber van die vreugde natuurlijk. Toen keert ze tegen Wommels en Krek keert ze tegen nummer 7, dat is Wit Massem. Dus de regenpartijen hebben die uitgehouden. En de partijen van Droriep. Die gaan natuurlijk 6 partijen keer. Nee, die hebben 4 partijen, maar die zijn rond de stemmen. De eerste partij woont dus van Reduzem. Zeg even, het tien, de win is hier ook wat lezen gaan doen. Tien, nummer 33, dat is Tienes 12. Toen tien nummer 40, dat weer Moira Lusses. Toen keert ze tien nummer 32, dat weer Frenchit en in de vijfde omloop in de sneertommer en van derde zou je in de finale zitten. Draaien in het voordeel van Sint-Anne en een 12 voor Droriep.

0: Billy Joel en Piano Man hier op Omroep Zeelt. Zometeen zijn we na 7 uur nog steeds met de Pier Elgesma Partij in Witmarsum voor de jongensafdeling. Zo dadelijk de slotfase van de finale. Blijf lekker luisteren en tot straks naar het nieuws van 7 uur. Omroep Zeelt.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigt de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en 2 vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een politiecontrole op de A27. De bewoners konden later terug naar huis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Goedenavond en welkom terug bij Ziltavond hier op Omroep Zilt. We zijn live bij de laatste slag van de Elgersma-partij. We zitten midden in de finale. Maar eerst nog even een huishoudelijke mededeling. In de radiogids van Omroep Zilt staat dat we vanaf 7 uur beginnen met de uitzending rond de loting van de Freule. Die uitzending start iets later dan aangekondigd, maar blijf vooral luisteren. Want eerst brengen we natuurlijk de ontknoping van de finale van de jongens live hier op Omroep Zilt. En in Wim-Marsum zit onze verslaggever Alfred Miedema. Wat is op dit moment de tussenstand?
1: De tussenstand tussen Dron Riep en Sint-Anne. Dron Riep dus met Dennis Biele, Alad van der Meer, Jorrit de Kroon. Tien Sint-Anne, Riemer Kaber, Rolf Schoeling, Jorrit Kroondijk. En het zit op dit moment 3-2 in het voordeel van Sint-Anne. En Skeen het waar. Ik voor Sint-Anne de oren hele finale. Dat is tussen de Betoeren, Tjum en Tjumerum. En daar is het 3-2 voor Tjum en Soisgelijk in punten.

0: Mel Smith en Wait For You hier op Omroep Zielt in Zieltenmiddag. En we gaan terug naar de finale van de Elgersma-partij. In Weemarsum, daar zit Alfred.
1: Ja, en die zucht nog steeds naar het nummer 33 de Rorip, Dennis Bila, Allard van der Meer, Jorrit de Kroon. Tjenne Pedro van Sint-Anne, Riemer Kaper, Roelof Skulling en Jorrit Kroonijk. Draai om het waar zit het in het voordeel van Sint-Anne en Fjouw het waar in punten voor de Rorip. Kom het waar keert te leiden, de mat nou inwikselen we. De herkans in gronden, die hak ik natuurlijk, dat is de petoren van Tjum. Ties Hetema, Redmer van der Mel, Jelmer Silstra van Tjum, die keert het Tjentje Merum, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman. En daar staat het traaie is gelijk in. Ja, traaie is gelijk. En nou eens keer een saus voor de patoe van Tjum. Ja, er is nog niks van de zeden van beide partijen natuurlijk. Wie of wat zullen winnen? Ja, we winnen op de helft van de partijen, dus straks meer.

0: Michael Jackson. The King of Pop. Met Billie Jean. Zometeen om 19:30. Rond 19:30 begint de loting van de Vreule, de uitzending daarvan. Maar tot die tijd zijn wij bij de finale van de Pier Elgers met partij voor de jongensafdeling in Weer Marsum. De finale hoor je natuurlijk hier bij Omroep Zilte en we gaan terug naar Alfred Miedema.
1: Ja, en die finale partij tussen de Petoen, de Rory, Dennis Bieda, Alain van der Mee, Jort de Kroon, Sienne Petoen van Sint-Anne, Riemer Kaper, Roelof Schuling, Jorrit Kroondijk, Traaien met Waarwit, Krek en Zuidgleek en de Petoen van Sint-Anne Koerketen voorbijbracht. Draaien eerst een Glikon en Telegraaf. De herkansing ronde, de nummers Tjum, nummers Zoontredig Tjum, Ties Hettema, Redmer van der Meulen, Jelmer Siltra, Sienne Petoen van Tjumerum, Emco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. En daar staat het Draaien eerst een Glik op dit moment. En ja, draai is een gelijk en een soort fjouwer voor het bedoel van Tjum. Ja, het bedoel van Tjum dat nog natuurlijk ik mooi in deze herkansing finale ronde. Skeert ze goed natuurlijk en ja, ik hier toch mijn gevoel zodat Tjumerum de zomer even terug in de rennen zo, maar dat is niks is minder weer. Een heel iets mansje keert terug bij Tjum. Ik denk dat het een squaljongen is. Keert goed, keert steeds bij. En in de winnersronde heb je natuurlijk 12 volwaardige partijen. Drie is een klik is het er op dit moment. En een 2 in het voordeel van het bedoel van de Drorip. En nou toch een kweerslag van Roelof Schuling. Even zien, goede namen zeggen. Ja, Roelof Schuling brengt de stand op een skinnenfjouwer. Drie is een klik en een skinnenfjouwer in het voordeel van Drorip.

0: Walk Along. Treintje Oosterhuis hier op Omroep Zilt. Het is 17 minuten over 7 op deze zaterdagavond. Zometeen de loting van de Freule in Wommels. Dat hoor je zometeen hier op Omroep Zilt. Hier zijn we nog bezig met de finale in Wimmarsum.
1: Ja, en nog steeds die finale tussen de Betoeren, Droriep en Sint-Anne. Droriep, Marikeert, Dennebiede, Allard van der Meer, Jorrit de Kroon, Sint-Anne, Riemer Kaper, Roelof Schuling en Jorrit Kroondijk. En op dit moment, of krijgt de Keertwaarpak droog. Op het oog van Droriep brengt de stand op 4 om het draaien in deze finale partij. Door de hele finale partij in de herkansingronde tussen Tjim, Ties Hettema, Redmer van der Meulen, Jelmer Sielstra, Tjintje Merum, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman. En daar staat het 4 om het draaien in het voordeel van Tjum. En ik als Kiene Sois in het voordeel van Tjum. Ja, even zien de finale partij tussen Sint-Anne en Droriep. Even zien. Ik denk dat het, ja, nee, de Leiden keert. En Riemer Kaper staat nog klaar voor zijn opslagbal. 4 om het draaien in het voordeel van Droriep. En niks in punten. Hij brengt hem achterin. Hij is Droriep, slacht de eerste bal boven. Brengt een skinnetwa voor Harald Delgra. 4 om het draaien voor Droriep. En een skinnetwa.

0: UB40 en High Ground op Omroep Zeelt. En we gaan terug naar even Marsum met Miedema, hè? Ja, Alfred, sorry.
1: Ja, zeker. Droriep in de patoe van Sint-Anne. Droriep natuurlijk, maar een keertje dan het bieden aller van de meerjaar de kroon die dit hier al een aardingspartij wil houden. Die keertje in het verrassende, wat ik zei, Sint-Anne mooi de keertje de Riemerkaper, Roelofskroon en Jarle Kroondijk. De finale partij op dit moment zit het 4 om het draaien in het voordeel van Droriep en 4 gelijk. De finale partij in de herkansingrondes tussen nummers Tjum, Zoon 30, Ties Hetema, Redmer van der Meulen, Jelmer Silstra, Tjintje Merum, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman. Het patoe van Tjum had een voorsprong van 4 om het draaien op dit moment. En nevens mij, nee. De laai hebben niet en de jongen heeft het kram. Ja, 5 of 6 partijen, je keert ze natuurlijk, dan komt het er wel op aan. Ja, morgen hebben we de jongens vrij en natuurlijk gaan wij op naar die 124e Vreulenpartij die in Wommels verkeerd werd aankomende waardie. Er zijn heel veel kans hebben ze natuurlijk, ik heb het over van Droriep, toch natuurlijk mooi voor de prijs. En natuurlijk, het is een toonlijk, er zijn verschillende winnaars, Arum had het een keer gewoon, Huis had het een keer gewoon. Droriep had het een keer gewoon, Bitgem had het een keer gewoon, dus ik ben Oikons hebben, Exmar zitten erbij, Achlam, Wietmassem, toch heel leuk mooi natuurlijk. Ik waar die Vreulen te

En natuurlijk, daar is niks van de zee, de onkomende waar die. Straks heb je daar de lading van, dus dat zal misschien iets duidelijker worden. Fjouwer met reizen in voordeel van Roriep en fjouwelijk in punten.

0: Sabrina Carpenter en Please, Please, Please hier op Omroep Zielt. We zitten nog in de finale van de Pier Elgersma-partij in Wimmarsum. Het is de laatste natuurlijk voor de Vreulen. De loting, dat begint zometeen op deze avond en natuurlijk op deze avond te volgen op Omroep Zielt. We gaan eerst even terug naar... Nou, Alfred Minima.
1: Wimmarsum. Ja, en die zit nog steeds naar die finale partij te zien tussen de Petoren, de Roriep en Sint-Anne. De Roriep, Marikeertse, Dennebieda, Allard van der Meer, Jort de Kroon, Sint Sint-Anne, Riemer Kaper, Roelof Schuling en Jorrit Kroondijk. Op dit moment wordt het even zien, Zuidgelijk, het zit vier om het rij voor het Petoer van de Roriep en trokken door de toeslag van Jorrit Kroondijk. Die brengt de stand op Zuidgelijk op dit moment. De herkansingronde die zit tussen de Petoren. Tjim, Ties Hedema, Redmer, Van der Meulen en Jelmer Siltra, Tjim, Tjimerum, Imco Jensma, Mark Rijtsma en Sietse Kloosterman. En daar staat het op dit moment. Vier om het rijden in het voordeel van Tjim en Fjouwgelijk in punten. Dus ja, het lijkt erop dat die partij naar de hand gaat. Deze Zuidgelijk die neem je natuurlijk wel heel mooi. Voor het patoer Droriep, Tjim, het patoer van Sint-Anne. Vier om het rijden in het voordeel van Droriep en Zuidgelijk in punten. En Gerlof. Roelof Schuling die staat klaar voor opslagbal en oh, jammer, hij slacht de bal boeten, brengt deze finale partij op 4 om het rijden in het voordeel van de Ron Riep.
2: Dat roept hem, hè?
3: Herkansing, John met Woen.

0: Van Morrison. Hier op Omroep Zeelt. En we gaan terug naar Wim Marsum voor de Pier Elgersma-partij. Alfred Minema, wat is op dit moment de tussenstand?
1: De tussenstand tussen Drorip en Sint-Anne is op dit moment 4 om het draaien. En elk beduur waren een keer te pakken. 4 om het draaien is het nou en 4-2 in het voordeel van Drorip. Ik heb hem melden, de herkansingronde die is die. Die had de patoe van Tjum of 4 om het draaien woon. Tjum de patoe van Tjimerum 4 om het draaien. En 6-4 had de patoe van, wat zou ik? Tjum woon, Ties Hettema, Remper van der Meul, Jelmer, Zultra. Die hebben de eerste prijs in de herkansing woon. En de tweede prijs van Tjimerum, Imco Jensma, Mark Rijtsma, Sietse Kloosterman. Ja, er is wel een slagwest. Er komt een keer te lezen. 4 om het draaien in die finale partij. Tussen Drorip en Sint-Anne 4 om het draaien en 4-2 in het voordeel van Drorip. Ja, het liep er toch een beetje op dat deze partij, denk ik in het lijst eerst zit. Maar ja, we weten alleen wel draaispullen uit dat het dan ooit oost west. Zo het bedoel van Sint-Anne dan toch nog even wat power erin krijgen van hey, we wonderen nog wat waarom dan. Maar dat maar even alvast. De opslag van Drorip die zit klaar voor zijn opslag. Brengt de bal nog weer. Ja, weer een bovenslag van dezelfde Roelof Schuling. Die slacht nou even 2 boven. Brengt de stand op 4 om het draaien. En 4 gelijk in punten. Ja, en wat zou de opslager van Drorip nou nooit perk te brengen? De opslager van Drorip, ik denk dat het even zien. Nummers. Ja, ik denk dat het Jort de Kroon is die te het meeste opslagen. De Leiden keert ter rechter van de middenlijn. Dus de betoeren Mat Aasten even om. Hij komt machine oren en brengt hij de bal. De muziek zit ik in ieder geval loeder. En er komt een twarke keer te lezen. Fjougelijk is het in punten en 4 om het draaien voor de Drorip. Misschien al iets plaatsen en dan hoop ik die twarke keer te mooi te nemen.
2: Dit is

0: Het is de kleischrijf van Nienke Leona. En half acht, dat om 7 minuten over half acht. Nou, zometeen de loting van de Vreulen. Maar eerst gaan we nog één keer naar Wim Marsum voor de finale.
1: Vier om het rijden in het voordeel van Droriep en Fjaugelik in punten. De lijn keert bij de boven, die waar boven slaan terug op het toe van Droriep. En nou een laatste keer die waar boeten slaan terug op het toe van zijn tannen. Roelof Schuling die sloeg de bal boeten. Het wie een keer van 12 meter, ja hij moest ik wat wegen. Maar Droriep wint deze finale partij hier in Wietmassum. De generale van de Vreulenpartij. Vier om het rijden en 6 voor jou. Op het toe van Droriep markeert ze Dennis Bieda, Allard van der Meer en Jort de Kroon winnen deze generale van de Vreulenpartij. De tweede prijs voor Sint-Anne Prachy, Riemer Kaper, Roelof Schuling en Jort Kroondijk. En ik wou het hier eerst samen aanbeletten en we schakelen nu heel snel over naar de loting naar Hans Velkes die klaar zit voor het vierde referent. En waar weet, ontwaas die op de radio. Hans, succes!
2: Ja, dankjewel. Rechtstreeks hier uit het Reerde Hinder. Welkom alweer bij de loting van de Vreulen. We hebben tot nota 43 per toer op de list, maar men kent zich nog steeds op Jan tot 8 toeren. Ja, tot 8 toeren zullen we even proberen om de voorzitter Tjeer Dijkstra even hier bij de microfoon te krijgen. Over de voorbereiding natuurlijk, hoe die gongen is en dergelijke. En nou om 8 toeren stipt, dan begint natuurlijk de loting van deze Vreulenpartij. Verder hebben wij na de loting hebben we dan nog wat interviews met wat keertjes die komende waanzin mooi doggen. En zo ben wij dan ongeveer tot kwartier van negen uur in Eter van al Jere Wommels het Reerde Hinder voor de loting van de Vreulen.

0: 55 is down the road.
1: Halve minuten door jou wachten hier rechtstreeks van Ut het Redehinder in Wommels. Waar wij natuurlijk aanstaan om 8 uur de lotting hebben van de Vreule. Naast mij zit Tjeerd Dijkstra, de vastzitter van Stichting de Vreule is het. En de Vreule Partij, ja, goed zo, corrigeer me maar. En ja, het is inderdaad, ja, het is alweer een vier, hè? Het gaat ik over Hut.
2: Het gaat hartstikke snel in. Ja, we kennen u vorig jaar nog wel heugen. Maar een hartstikke mooie finale en, van Stiens tegen Weensum. Maar een verrassende winnaar toch wel. En dan ben we hier verder. We hebben PC gewoon en de Vreule Partij 2026 zit alweer voor de door.
1: Ja, het is inderdaad, het gaat razendsnel. 2024 hebben we correct gewoon en nu staan we er alweer voor. Ja, het liek het weer prachtig mooi. Ik ben al even bij het veld geweest. Het zit eigenlijk alweer helemaal klaar, hè?
2: Nou ja, de tribunes die ben juster opgebouwd, de vierde tribunes. En ze zijn van de middag begonnen met de opbouw van de arena en de bijvelden. En daar ben ze natuurlijk Mandy en Tizi drokken mooi bezig. Maar we hebben wel een bouwploeg van zo'n 20 man. En dat gaat hier hartstikke goed. En nou ja, we werken hier mooi draaiboeken en dat met van dit soort evenementen ik. En dus elke keer leren we weer wat bij en elke keer wordt er weer even mooi een puntje wordt het bijsliepen.
1: Je bent natuurlijk een goede gearworking met de kidsvereniging. Hoe verrint dat eigenlijk? Put je toch ik wil weer een heel soort utief vrijwilligers van die kidsvereniging?
2: Ja, er zit, zei ze dat toen, met de oprichting in 2000 van de stichting. De Vreule Partij Wommel zei dat toen ik zou vastlijn. Dat in ieder geval de kidsvereniging Wommels, dat ik 2 mensen min of meer afvaardigd. En die zit ik vaak buis aan de bestuurstafel. Zij hebben geen stemrecht, maar we doen dat in gearworking met de kidsvereniging. En ja, we broeken hun veld natuurlijk. Dat is al het allerbelangrijkste, want zij zijn eigenaren van het kidsveld. We broeken hun attributen, maar en we moeten natuurlijk gebruiken van hun vrijwilligers. Maar dan moet ik zeggen, de vrijwilligers komen steeds verder bij. En ons netwerk wordt ook steeds groter wat dat betreft. Dus wat dat betreft, heel Friesland die levert zijn vrijwilligers momenteel.
1: Ja, en het is inderdaad het los van de vrijwilligers, is het ook ja, het materiaal natuurlijk. Heeft dan op een gegeven moment ook dat puttenmast van oorverenigingen dan Wommels bijvoorbeeld?
2: Nee, dat hoeft net. Behalve dat wij gebruik maken van een PR Telegraven van de kidsvereniging Jesterhoind. Om alle traaie velden van goede materialen te verschijnen. Maar de rest het Wommels, kidsvereniging Wommels zelfs. En ja, de tribunes natuurlijk, die komen al hier bij een bedrijf uit het zuidwesten van Nederland, die dat ik bij de PC levert. En nee, dat gaat verder dus prima.
1: Traaie scheidsrechters, dat had ik automatisch in traaie film.
2: Ja, zat het nou liekert in, dus ze kennen zich nog tot 8 uur op, Jan. Maar het liekert dat het bij 43 per toer bloot. En dat hoort in dat het hoofdveld hebben traaiperken. En op het bijveld hebben we een veld mooi traaiperken. En nog een veld mooi vjouwperken. En we hebben traaie skeertsjochters. En die kennen die traaivelden hartstikke goed bij mensen.
1: Ja, hey, die 43 per toer die er tot nota op een list zit. Hoe verhoudt zich dat mooi verleden hier bijvoorbeeld?
2: Een verleden hier in Wikke 43 per toer. Dus dat is een mooie stabiel aantal. We hebben hier gewoon dat het minder weer. En de laatste jaren gaat het gelukkig weer omheen. En nu lieke vol als vorig jaar. En daar ben we heel wees mee. Meedeek dat er een soort liedse dwarpjes ik weer een patoer afvurig. En dat is mooi. En de steden trouwens, die laten hun ik zien. Want er zijn zoiets steden die mooi patoer komen. Dus het wordt een mooie klas tussen de steden en het platteland.
1: Altijd mooi, maar Vreule is dat dan dat je dan altijd partij kiezen, hè?
2: Ja, zeker. Ik ben Joert in Wiedmarsumwest. Dat weer een hartstikke mooie partij. Die is correct daarom. Je hebt toch een voorkeur voor een bepaalde keertser of een bepaald plak. Dat het of familie, of, nou ja, zeg het maar. En, maar deze Vreulenpartij belooft ik weer een hele iepen Vreulenpartij te worden. Mooie meerdere kanshebbers, heb ik gehoord, ik wil weer zien. En dus ik ben heel benieuwd wat het dit hier weer worden gaat.
1: Vreden hier, en volgens mij het hier daarvoor ik al een bepaalde regeling voor de squaljongenscategorie. Hoe is dat dit hier?
2: Ja, dat hebben we dit hier weer. Want dat is dus hartstikke goed bevallen. En er ben natuurlijk sowieso squaljongens die het mooi doggen, maar de Vreulen. Maar daar ben ik weer een 40 squaljongens die het zich neerst. Daarnaast ik gewoon op jong. En zo willen we de drempel ik van die squaljongens verlietie. Zodat ze letterlijk jeder mooi de Vreulenpartij mooi doen kennen. En dat nogmaals, zo is het al sinds dit is nog het tweede jaar. En elke keer zo'n 40-tal, dus dat gaat hartstikke mooi.
1: Kortom, het wordt weer een geweldige doodshit.
2: Ja, het kan haast net missen, want de waarsvoorspellings die ging ik weer de goede kant op. Het wordt, zat het nou liek het, net zo heet als maar de PC. En er zit een mooie verkoelend windje. Dus het wordt een perfecte keersdooi met een heel soort jeugdig enthousiasme bij die 43 Tour. En nogmaals, om het eind van de dag zien we wie de beste is. En ja, vorig jaar weer Stiens en dit jaar, dat weten we nog net.
1: Nee, misschien wel Stiens.
2: Ja, waar weet, Stiens staat weer op een lijst. Maar dat zou wel uitzonderlijk zijn, want de geschiedenis leert dat echt een uitzonderlijke prestatie is. Dat twee keer achter elkaar hetzelfde of een patoer uit één plak, dan win je. Dus ik verwacht het net, maar je weet het net.
1: Nee, inderdaad. Hey, ik wens je een heel soort succes in de voorbereiding even. En dan tot waarschijnlijk.
2: Ja, dank u wel. En jij, Mick.
1: Dat wie Tjeerd Dijkstra, hij is voorzitter van het stichtingsbestuur van de Vreulenpartij hier in Wommels. Ja, zowat, zien vragen. 8 uur geven we los, maar de latting, eerst even een stukje muziek.

The Lady in Red van Chris de Burg. Ja, wij zijn rechtstreeks in het Reerde Hinder hier bij de lotting die straks van de Vreulenpartij om 8 uur verstart gaat. Het rint hier al lekker vol. Soorten keertjes binnen natuurlijk. En verder ook een heel soort losse bezoekers. Dat is dan echt wel weer grappig om te zien. Ja, het is heel mooi natuurlijk. Verder is het voltallige bestuur van de Vreulenpartij ook aanwezig. En de voorzitter van de KNKB, Koos Veldman, hij zit naast mij. Straks natuurlijk nog even wat interviews. Ik zal eerst eens even zien hoe het liket wat betreft van de kanshebbers. En wat de voorzitter Tjeerd Dijkstra al zei, er binnen inderdaad een heel soort petoeren die hebben ze nou en dan alles even een prijs gewoon. Het is tot een mooi juwet in Witmassum binnen er nog net echt een heel soort oordelingspartijen geweest. Het is natuurlijk ja, vijf om precies te wijzen. En daarvan is Oude Siel het er in Achlem heeft hem woon, de oordelingspartij. Daar wie het petoer van Bolzert mooi een oud-winnaar, Sylvain Elzinga, die ging daar de premie. Verder in Snits, wie Bolzert, die had het er woon. En wie Blaya dan weer premiewinnend. Verder in Volsgeren, wie ik nog een, dat wie eigenlijk de allereerste oordelingspartij. David Schum, maar Jorrit Palma, ik een oud winnaar van de Vreule, die woonde ter. En wie Snits, maar Ruud Oosterbaan als Grutte Motor, die hier derde premie bijvoorbeeld. Dus ik ken echt alle kanten op. Het is ik in Makkum, 20 juni, wie daar een oordelingspartij die woon wie op Nijterocht Schum. Ik weet maar diezelfde Jorrit Palma natuurlijk. Ja, die man die. Die mooie net mooi wel, omdat ze dus al een keer woon hebben. Die woon het ter wol in Makkum. En daarin wie Dron Riep dan weer premiewinnend. Dron Riep Joert trouwens de prijswinnaar. En Sint-Anne Parochie de premiewinnaar. Dus wat dat betreft, het kin echt alle kanten op. Als we dan even zeggen naar de petoeren die het al een oordelingspartij Prieske woon hebben. Ja, dan hebben we het echt door Oude Siel, Blaya, Snits, Dron Riep, Exmorre, Volsgeren, Reduzum, Achlemstiers, Damwoord, Makkum. En dan dus die beide oordelingen die al de Vreule op hun namen hebben. Tjom en Bolzert. Dat dus houdt wel in dat het een hele mooie Vreulepartij werkt in komende maandag of komende woensdag. En we zullen nou even zien hoe het lijkt. Mooi stukje muziek. En dat is een hele speciale plaat. Want die gaat over de Vreule. 8 uur startlotting. Eerst nog even een heel mooi stukje muziek. En dat gaat over de Vreule.

0: Vanuit het Vreugdeveld in Wommels, het is Safir.
1: We bedarren in de finale.
0: De kruttenfinale.
1: Met twee vingers in een noot.
0: Een makkie van die jongens, hè.
1: Maar in een keer in de finale.
0: Dit is Keertse meisken.
1: Roen het toch nog wat oos.
0: Ze kennen het examen weer oos.
1: We pakten om en om een woordje.
0: En waarop een saai.
1: Een thriller hong in de loft.
0: En nou in je kweer, jongen.
1: En nou een dikke
0: het werd je vier weersten gelijk, zo is gelijk meisken. Het publiek hier om.

0: maakt de stien op scherp. Het wordt hier moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen troch de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Mijn maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met de joha.
1: Ik die twa stapjes te bek. Ik toch. Als ik dit even knal.
0: Nou, alles onder hand. Eins kan dit net meer mis. Ink is weest. Daar komt zijn oorlog. Voor, wel 2 meter voor. Hoe is dit mogelijk? Wat een drama hier in Wommels voor het zwier favoriete partoer.

0: De Freulepartij, ja, en daarvoor ben je hier natuurlijk. Voor de latting van de Freulepartij van 2026 wazie, komende wazie, 5 augustus. En die latting, die kan direct plak vinden, want de voorzitter en het voltallige bestuur zit er helemaal kleerd voor. Graag het woord van onze voorzitter, Tjeerd Dijkstra.
1: Meisje, het is 8 uur west. Goeie jongen, alleren. Wij willen als bestuur hier alleren 10 gewolkom hier uit namen van de Stichting de Freulepartij Wommels voor de lotting van de 124e editie van de Freulepartij op woensdag 5 augustus 2026. Een speciaal welkom natuurlijk voor de keertjes en harmbegeleiders die hier in grote getalen onwezig binnen. En zelfs de keertspartij, Joert Pier Elgespa partij in Wietmassum, die is correct oorom. Dus dat betekent dat er nog minimaal 6 partijen binnen die daar de prijzentrekking nog hebben. En je dus nog net onwezig wijze kennen, maar misschien komen ze in de ring van de lotting nog binnen. Dus die kunnen nog binnenkomen.
2: Ben je al?
1: Nou ja, een speciaal welkom dus voor de keertjes en de harmbegeleiders die graag weten willen hokken nummer ze krijgen op de lijst van aankomende woensdag. De wichtigste keertspartijen ontnota in je jonge leven. Ook de technische commissie van harte welkom. Albert Bauma is hier en rond het Oosterbaan, de dochter het mooi en die steken daar een heel soort tijd in om deze categorie naar de keertsfilm te krijgen. En een delegatie van het KNKB, de voorzitter, hemzelf, Koos Veldman. En een delegatie van het bestuur van Keertsvereniging Wommels. Want zonder haren stiepen kunnen wij de Freulepartij net organiseren. Mooi dat je met hier alle hier in grote getalen aanwezig bent in het Grand Café het Rede Hinder in Wommels. Ook een speciaal welkom aan de scheidsrechters Jurian Riepma, Andries Smink en Marco Feima. Het is van Jurian en Andries de eerste keer dat ze als scheidsrechter binnen op de Freulepartij. Ze hebben wel als scheidsrechter geweest, Andries zelfs 5 keer en geen resultaat. Maar het wel een geweldige ervaring het er gewoon. En Jurian het 1 keer mooi dient. Dus een soort ervaringsdeskundige op het veld. Marco het al eerder op de Freulepartij scheidsrechter geweest. En zat krijgt zij Andries en Jurian voor de eerste keer. De haatskeertsrechter Jurian Riepma die zit bij ons achter de tafel om tafelzorg te houden op de lotting. En zat je hem weten, misschien nog van vorig jaar, kan dat soms best nog wel verrassend uitpakken. We wensen je als keertsrechters een goede tariering ta en we hebben er alle vertrouwen in dat de Freulepartij waars die we goed verenigen zult. Ook een speciaal welkom aan de media en in het bijzonder Omroep Zilt en de KNKB Media, die te verzorgen dat Elsen in de lotting volgen kan op radio of via de social media. En natuurlijk ook welkom aan de fotografen en in het bijzonder aan ons huisfotograaf Henk Boosma, om hier naar te horen weer fantastisch vers te lezen. In het verlengde hiervan willen we ook alvast Omroep Friesland bedanken voor haar omdenken aan de Freulepartij 2026 op radio, televisie en social media. Ik wil je hem even mooi weer rondnemen naar het vorige jaar. Onder het mom van zonder historie geen toekomst. Maar grutskens en tevredenens zorgen wij als bestuur van Stichting de Freulepartij Wommels waarom op het jaar 2024. Een jaar waarin wij op een nice show gaan hoe traditie, sportiviteit en meerschapszin bij de Freulepartij mooi bij elkaar komen. Al haast 125 jaar vormen de Freulepartij een uniek podium van jonge skeertsers uit heel Friesland en omkring. De 123e editie vorig jaar van de Freulepartij kan maar recht een groot succes neemt worden. Mooi maar liefst 43 partijen op de lijst, een tige grote belangstelling van het publiek en een prachtig keertsdecor. Het wie een Freulendooi om net gauw te vieren. De finale zorgen voor een verrassend verin. Werd in het partij van KC De Boer uit Steens naar Sijs omlopen, de overwinning behellen en daarmee een bijzondere prestatie leveren. Ook financieel kunnen we waarom zijn op een zonnier, maar een positief resultaat en een solide basis voor de komende jaren. Daarmee kunnen we met vertrouwen verder bouwen aan de Freulepartij en ons dagelijk tarieren op het 125-jarig jubileum in 2027. Dat is volgend jaar dus. We binnen ervan overtuigd dat de Freulepartij ook in de toekomst van grote betutting blijven zal voor het Friese keertsen. Mooi en oor zetten we eens in om deze bijzondere traditie levend te houden en verder te ontwikkelen. Ook dit jaar doggen we er alles aan om ook deze vreugdepartij weer tot een succes te maken. Net alleen op het veld, maar ook de boeten binnen we dwaande met ontwikkelings- en vernieuwings. Zo binnen de stappen zet in de organisatie van het evenement en de beleving van toeschouwers. En is de werken aan het vergroten van de zitcapaciteit, de tribunes en banken. Maar ze liet ze 100 extra zitplakken. Vorige jaar winnen de zitplakken om 10 uur op een vreugdedag zelfs al uitverkocht naar een hele goede vaarverkeep. En ik kan hem wel zeggen, ook dit jaar gaat de vaarverkeep nog volle sneller. Want er zijn nog maar een paar plakken beschikbaar. Natuurlijk zijn op een vreugdedag zelfs nog altijd genoeg loonkaarten beschikbaar om ook deze vreugdepartij als taskorger van dichtbij beleven te maken. Maar als je zitten wil, dan zo snel als mogelijk via uw website de zitplakken bestellen. www.devreulepartij.nl. Ik denk dat we jong uitverkocht binnen. Ik hoor naar initiatieven, zoals het actief beloeken van squaljongens bij de Vreulepartij, dragen bij aan de verbinding met de volgende generatie van de keertjes. In dat ramp hebben we ook weer van dit jaar besloten om via de verenigings alle squaljongens gratis uit te nodigen voor deze Vreulepartij. Zo willen wij ze alvast in de kunde komen letten met de Vreulepartij en daarmee ook stimuleren om mooi het keertje terug te gaan. Dat doen ook al een protte squaljongens mooi om een patoer te farmen in Waasdi, maar daarnaast hebben ze aan 40 squaljongens je gehoor aan jong. Die hopen we de komende jaren alle jaar als keertjes op een Vreulepartij weer om te zien. Dit wordt mooi mogelijk maken door extra nieuw initiatief als de Vreunen van de Vreulen. In 2024 binnen we met een actie starten om voor het ludieke bedrag van 19 euro en 3 centen het hier de Vreulepartij te stiepen als Vreun van de Vreulen. Die 19 euro en 3 centen komt van het eertal van de eerste Vreulepartij in 1903. We zullen er waans die ik waar aandacht om besteden, maar je kunt ons via dezelfde website www.devreulepartij.nl heel snel Vreun van de Vreulen worden. Er binnen nu al meer dan 200 Vreunen van de Vreulen. De Vreunen binnen tegen welkom om naast uw trouwe grote groep sponsoren de Vreulepartij te stiepen en daarmee te zorgen dat de Vreulepartij nog in lengte van jaren verkeerd worden kan. Het is misschien van jemen, van de keertjes, zat jemme je stenen, goed om te weten dat wij net zijn stenen de hege goudprijs, in elk geval om te mooi volgend jaar van de eerste prijswinnaars weer gouden klokjes uitrekken zullen. Traditie maar emotionele waarde zijn over de financiële waarde. Heb ik vorig jaar ook zijn en we blijven ons als organisatie hierover in de toekomst bereiden. Als we hoe we hier verder mogen. We realiseren stukkelijk dat het succes van de Vreulepartij net vanzelfsprekend is. De inzet van zo'n 174 vrijwilligers, te jaren mooie trouwe sponsoren, stiepers en partners, maakt het mogelijk om elke keer weer een evenement van dit niveau deel te zetten. Harden belutsers en inzet binnen van onschatbare waarde voor de toekomst van de Vreulepartij. Ze komen zo'n jonkel iets een oorlwaai uit onze provincie en soms zelfs van buiten de provinciegrenzen. Wat we echt mooi vinden is dat de PC-kening, Tjesse Steenstra, de winnaars van vorig jaar van Hoes aanhelt en de prijswinnaars van dit jaar naar Hoes stap brengen zal. Geweldig vinden we dat en we hopen dat jemme als keertjes dat ik waarderen kennen en ik zou graag een applaus voor al die meesken hebben willen van jem als keertjes zijnde. En dan mijn gebroekelijke waarpraatje. Het waar lijkt voor de aankomende waarsdie werd tegengoed. De voorspellings verorie wel steeds, maar zat het nou lijkt, wordt het mooi keertje waar. Net te warm, maar zo'n 24 graden. Mooi een mooi verkwollend windje uit het zuidwesten. Windkracht 5. En zat het nou lijkt, de hele dag droog. Dus de gevoelstemperatuur is 20 graden. Dus ik zou zeggen, Elsen niet een keer naar de Vreulepartij. En dan de keertjes. Die hebben we vooral nodig om een mooie Vreulepartij organiseren te kennen. Na een tal jaren met minder patoeren hebben we dit hier ook weer een hele mooie lijst met weer 42 patoeren. Hetzelfde aantal als vorig jaar en 3 meer als in 2024, 6 meer als in 2023 en zelfs 9 meer als in 2022 en 2021. Net sinds het einde dat er steeds minder jongeren op de Leidse dorpen binnen, vinden wij het fantastisch dat er naast de grote verenigings dit jaar ook een groot aantal Leidse verenigings meedoen. Maar ook de steden, maar 6 per toer, binnen goed vertegenwoordigd. De 43 partoeren binnen mooi verdeeld over het grootpad van Friesland. Van Ie ont Makkum en van Jubbegeer ont Haas. Dit is natuurlijk ook in het vaste plak de verdienste van de verenigings, de ouders, de keertskwal, de trainers, de coaches en het KNKB. Maar het helpt wel als zo'n podium als de Vreulenpartij er is om de jongens aan het keertsen te horen en een mogelijkheid te jan om op de Vreulenpartij te keertsen, uit name van dorp of stad. Traditiegetrouw, door we altijd de tiesdie voor de Vreulendag zullen de lezing plaatsvinden voor de Vreulen bij de jachthaven van 8 uur met de Vreulensjongens en van 11 en Jochen met een nieuwsgierige lezing van Freddy Skeltema uit Snits, maar hij kent ook in eerste rij. Als schrijver van verschillende boeken zal hij zijn verhaal doen over de dag dat ik de Vreule woon en niet ik, maar hij. Ook traditiegetrouw hebben we voor deze Vreulenpartij de winnaars van 50 jaar lien, van 24 jaar lien en de winnaars van vorig jaar uitnodigen om als gast de Vreulendag bij te wennen. Jontje 76, er is hier zelfs een van die prijswinnaars. 50 jaar lien, dat weer wie VVV Cirque de Wal uit de Roriep, maar Kees Laasteren, die hier aanwezig is, Ian Arends en Dominicus Jan van der Wal. 2001, dat weer in de prijswinnaars van 25 jaar lien. Dat weer de keersvereniging Wommels uit Wommels. Maar Kees Adema, Hendrik Engbringhoff en Jacob Klaas Hoitsma. Die binnen hier ik live aanwezig. En ook dit keer kan het voor Kees Adema een bijzondere dag worden. Want naast het feit dat hij 25 jaar lien de Vreulenpartij won van Wommels en het feit dat hij de wedstrijdleiding docht met Sjoerd van Beem, binnen Kees en zijn vrouw die dag ook uit te rekenen voor de beter van haar eerste bandje. We zullen zien dat Kees er waarschijnlijk is. En dan de winnaars van vorig jaar, 2024, KC de Boer het Stiens, met Ierde Bokma, Pieter Mierema en Bouke Jetse Kalsbeek, met burgerleider Annie Verstraten. Ze worden dus, zoals ik al zei, ophellen door de koning van de PC, Tjitse Steenstra, en brengen symbolisch de wikselprijs, de zilveren file, waarom naar Wommels, om waar die weer verkeerd worden te kennen. Met ingang van dit jaar ontvangen de keertjes als ondenken aan de wikselprijs, de zilveren file, een mooie herinnering met de beeldenis van de file. Wel weer een mooi detail dat de burgerleider Annie Verstraten volgend jaar uitnodigd wordt als winnaar van de Vreulenpartij 50 jaar lien van Kimsert in Jontje Zoon Zandig. Ook dit jaar binnen er nevens de meesken die er verstaan van haar verskate verenigings die de Vreulenpartij winnen kennen. In het oordelingsklassement binnen er al meer als 10 verenigings die een prijs won haar. En had Else oordelingswedstrijd, maar dat weer tot Joert, een oren winnaar opleveren. Maar dat is na Joert is dat net zo. Want VVV Cirque de Wal uit Roriep, die heeft nog 2 keer won. Huns Luns uit Huns Luns heeft 1 keer won. Oefening Kweek Kunst, oftewel OKK uit Bethlehem, heeft 1 keer won. En KV Willem Wester uit Arem heeft 1 keer won. Dus wat dat betreft, het loopt helemaal liepen. Hierbij moeten we wel ondertekenen dat het NK door de uitzonderlijke warmte net rok in koeien. En overkeerd werd op 23 augustus. En de traditionele oordelingswedstrijd op de snoei voor de Vreulenpartij in Friendship net verkeerd wordt om daarmee de inspanning van de jongens in het eerste weekend van de Vreulenpartij binnen de perken te horen. We beginnen ervan uit dat het KNKB in afstemming met de keersvereniging Jan Bokstra uit Friendship in 2027 deze oordelingswedstrijd weer een prominent plak jouwt ergens oors op de keersagenda. Want ik moet eerlijk zeggen, ik vind de Pier Elgersma partij echt een waardige vervanger als generale van de Vreulenpartij. Al met al loopt dus de strijd om de gouden klokjes heel en dal liepen. We hopen je oprecht dat waans die 4 augustus van Jemme als keertjes, buggeleerders en taaskorgers een dooi wordt om neerwet te vierten en dat de Vreulenpartij 2026 en alle andere festiviteiten daaromheen weer een boppenslag wordt. Dat besluit willen wij Elseningen die het op hokker wijze dan ik bijdroegen had als zil onder de Vreulenpartij 2026 Van harte bedank je. Mooi koor maatje bij de Vreulenpartij dat wat het is. Een uniek en waardevol evenement. Dank u wel. En dan geven we nu over naar de loting waar de meeste mensen van komen binnen. We nemen de verenigings op in volgorde van opjeften en loeken dan het partijnummer erbij. En zo komt de lijst daar staan van de Vreulenpartij 2026. Dus ik zal de namen van de vereniging opnemen. Ali daar loekt het nummer erbij. Dan zal ik het partijnummer nemen en Lisbeth noteert de namen plus het nummer. En je kan het al je volgje terug aan de Brecht op het scherm. Normaal die ik aan het eind lees ik dan de hele lijst weer op. Dat zou ik nu net meer doen willen, want die lijst die zit op het scherm. Plus binnen een 30 seconden zit het op alle social media die je maar vinden kennen. Dus is dat net meer van taggevoegde waarde. Dan gaan we nu over naar de loting van de 124e editie van de Vreulenpartij. Dan beginnen we met het partij KV Vooruit uit Marsum. En dat is nummer 31. Dan de keersvereniging Bolsward uit Bolsward. 11. Dan de keersvereniging Klaas Thomas uit Aijem. 4. Dan de keersvereniging Tjom uit Tjom. 29. De keersvereniging Minnetskeer uit Minnetskeer. 30. De keersvereniging Onderling Genoegen uit Huizen. 14. De keersvereniging Rehuus Teuns uit Rehuus Teuns. 16. De keersvereniging Achlem

De keertsvereniging Klaas Boersma uit Swains. 39. De keertsvereniging De Trogzetters uit Ier. 13. De keertsvereniging Itens en Omkrieten uit Itens. 1. De keertsvereniging die joort de tredde prijs hier, Pimmelier uit Wietmassum. Jontje. De keertsvereniging Exmora uit Exmora. 8. De keertsvereniging Bellicum uit Belsum. 5. De keertsvereniging Wommels uit Wommels. Dit joort een vierde prijs hier. Nummer 2. De vereniging Innerleite uit Volsgeren. 27. Ik werd een vereniging die voor het eerst sinds jaren bij mij dacht. Nije Krieg uit Woidem. 8. En dan misschien wel, nou joh, ik werd de grote kees, of de grootste, misschien, kanshebber van de winst op een vreule. VVV Sjerk de Wal uit de Ronriep. 40. Keesvereniging onder ons, Jester Littens. 22. De keertsvereniging Warber Bleuwe uit Moira Lussens. 23. Keertsvereniging, en volgens mij is het VVV mijn naam, uit mijn naam. 6. Keertsvereniging Huinsluis uit Huinsluis. 26. De keertsvereniging LKC Sonneborg uit Leeuwarden. 9. De keertsvereniging KC De Boer Stiens. 3. De keertsvereniging Holm uit Holm. 36. Dan de tweede prijswinnaar van Joet. 3 spullen zuid uit Sint Anna Parochie. 20. De vereniging, keertsvereniging Sneek uit Snits. 41. De keertsvereniging Edendracht uit Haas. 10. De keertsvereniging Oefening Kweekkunst OKK uit Bethlehem. Sontje. De keertsvereniging Het Noorden uit Sint-Jabek. 34. De keertsvereniging Weensum uit Weensum. 42. De keertsvereniging Makkum uit Makkum. 25. Dan de keertsvereniging Jan Reutsma uit Rutduzum. 12. De keertsvereniging Jesterhoyn uit Jesterhoyn. 38. De keertsvereniging Jacob Klaver uit Mantchem. 24. De keertsvereniging Willem Westra uit Arem. 33. VVV Tjemerum van Tjemerum. 21. Dan

0: De keertsvereniging SF Doinem uit Doinem. 35. De keertsvereniging Jan Bokstra uit Frentscher. 28. En als het goed is, en zij zeg ik als laatste op Jon. De keertsvereniging Oostergo uit Dokkum. 43. Daarmee hebben we de lijst van de 124e editie van de Vreulenpartij. En we sluiten het officiële gedeelte van de lotting aan. Troch Elsenien op woensdag 4 augustus een hele mooie Vreulendag toe te wensen. En in het bijzonder de keertsers een protte willen en succes. Wat een dag, zo'n Vreulendag, Wolthuis en ont woensdag in Wommels. Dank u wel.
1: Ja, dat is. Dat is. Tjeerd Dijkstra, hij is. Kleer mooi de lotting. En. We zullen zien of we wat jongens bij de microfoon. Krijgen, kennen. En. Daar. Zullen we even zien dat een van de jongens in de raad van huis. Even bij u komen wil. Want het is natuurlijk wel heel erg leuk om, om even te vregen van wat ze van de lotting vinden natuurlijk. Dus het is... Doe het nou even, even sjoen van wat een van de jongens even bij u komen wil. En dat is nou inderdaad geregeld. Ja, daar is... hoi, ik ben Hans. Hoi, kom er even bij. Hier van de keertjes van huis, moest je wel even. Ja, als gist je maar even op. Ja, we hebben de lotting hebben. Oh, de scheidsrechter, hij stelt zijn stoel even beschikbaar. Dat is helemaal heel, helemaal aardig natuurlijk. Ja, Ian van de keertjes van huis zit bij me. En als we even naar de list juggen. Dan even Shen, we Stiem, Jim Bimpertour, 26. En eerst eens even vragen, wie zit er bij mij?
2: Wat, ja, we moeten gelijk wel scherp beginnen. Want we maken hem zeker net te onderschatten. Zeker net. En ja, we gaan ons best wel. En ik denk dat we gewoon, ja, we moeten gewoon de hele dag scherp blijven om het te winnen. En ons, ja... Ons lukt dat sowieso net en ja, we gingen gewoon de hele dag best wel en meer kennen we net wel.
1: Hey, je hebt natuurlijk ook al eens een keer aardig succes gehad, mooi, mooi huis. Hoe vaak helemaal in de prijzen zitten dit jaar?
2: Wij hebben dit hier twee keer in de prijzen zitten. De eerste keer afdeling hebben we gewoon en de tweede keer binnen we 12 worden. En hier binnen we 3 in de verliezers worden. Ja.
1: Dus je bent wel aardig opdreven dit hier. Is het hetzelfde patour, weet je, maar ik al een peer hier mooi keertje? En hoe vaak hem de Vreule al mooi dien?
2: Nou, we hebben nu denk ik twee keer de Vreule al mooi dien. En elke keer moesten we eerst omloopje in Don Riep. En we keertje nu denk ik al 4 hier als je trein al. Dus ja, dat gaat mooi. We zijn al trein mooi even hard. Dus dat scheelt dat we net... uw oren categorieën zitten, dus dat scheelt. Ja.
1: En je bent natuurlijk, ja, huis is net een al te groot plak natuurlijk. Dan is het natuurlijk prachtig mooi dat je hem dan nog een afdelingspartour hebt, hè?
2: Ja, zeker. Ja, we treffen het. Het was eerst net zo gunstig. Ik begon eerst alleenig te keertsen, maar toen hebben we snel wat maten erbij sprankeld. Toen is het tot wel een mooie partour kwam.
1: Nou, nu is het zo'n speeltje van het is Wazi. Geef ik nog wat speciale dingen van voor de Vreule? Daarom zeg je van, nou, we komen nog even een keer bij me komen. We gaan nog even een keer trainen. Want natuurlijk, en de partij, een afdelingspartij in Frentscher, het gaat net terug. Dat terug hebben natuurlijk een extra rustdag dit weekend. Hebben nog speciale dingen in het vooruitzicht?
2: Ja... gewoon goed in een ritme komen, dat we lekker volle slier pakken en ja, Gewoon net te druk, maar gewoon lekker keertsen. Net te volle druk op jezelf lezen. We hebben het een keer woen. Maar dat wil helemaal net zeggen dat we hem nou willen winnen. Dus we moeten gewoon totaal geen druk erop lezen. En gewoon lekker keertsen. Dan binnen we op ons best. En ja, we gaan nou gewoon even uitpraten dat we nou even een keer zo'n trainen op Mandy. En ja, we zullen nog even bij elkaar voetballen of zo. Maar net te volle intensieve dingen van tevoren wel een beetje ja, lekker chillen. Ja.
1: Dat is het beste. Lekker ontspannen erin en in en net al te volle druk. En dan Sjum het verzeild natuurlijk wel.
2: Ja, helemaal correct. Ja.
1: Hey, ik wens jullie een heel soort succes. En wellicht treffen wij elkaar op Azië. En nou ja, misschien wel een mooi prieske.
2: Misschien wel, maar dat zullen we wel.
1: Nogmaals een heel soort succes. We zullen eens even zien dat er nog wat meer keertjes binnen die we van de microfoon krijgen kunnen. En hoorst dan geven we direct natuurlijk even naar Albert Bauma. Dat is het lid van het TC. En ja, hij heeft natuurlijk te jaren mooie Reindert Oosterbaan. Ja, welkom mooi dat is er even bijwijzen is Albert. Ja, je hebt het druk denk ik zo'n heel seizoen.
3: Ja, we hebben nou, druk, maar we moeten er best wel een soort tijd in steken. Ja, om iedere keer de list er een beetje evenredig deel zetten te kunnen. Nou, meestal slagen dat wel knap, denk ik. En, maar zo'n aandelingswedstrijd, dan valt het natuurlijk wel een beetje taal. Want ja, dan is gewoon het lot wat bepaald. En daar hebben wij als TC altijd wat minder werk van. Vorige keer dan heb je nog een mooie aandelingswedstrijd. Nog dat er KNKB-toeren maar dan kunnen. Maar helaas wien die Joert er te min opgave van. Ja, maar de vorige paar keren hebben we daar wel, ik denk, een keer twee partouren en één keer één partouren bij hem. Nou ja, dat is dan uw rol even om daar een partouren van te maken. En verder valt het maar dus wij zitten vaak wel daar.
1: Ja, dat is bij de Freule is dat net mogelijk, hè?
3: Nee, bij de Freule kan ik geen KNKB-partouren maar dan. Maar gewoon aandelingswedstrijden, dan maak ik meerdere partouren uit het dorp maar dan. En dat kan bij de Freule ook net.
1: Je hebt toch het jaren, de TC en wat mij dan opvalt en in de tijd dat ik dan vroeger bij de jongenskeertste hing we gewoon een heel soort aandelingswedstrijden. Dat is er helemaal uit, hè?
3: Nou ja, ik doe wat minder lang mooi. Dit jaar hebben wij vier aandelingswedstrijden in en het NK is dat is krijg al neemt, dat is net teruggang vanwege de warmte. Of zie je dat de vuurde west? Nou, die wordt letterlijk verkeerd en de Freule. Ja, dat is het.
1: Krijg ze morgen dan die wedstrijd van Frenchie dat die net teruggeeft. Hem dan nog een rol in hoorn dat hem toch nog de man van Jan Bochstra nog oerheli koen of het wellicht nog een orenvereniging krijgen koen?
3: Nee, ik heb dat net mooi gekregen dat er nog een orenwedstrijd van inplant wordt hoor. Je zit natuurlijk ook na de Freule zit je maar een heel soort jongens die dan op vakantie gaan. Dus dan is dat heel lastig om dan daar nog weer een aandelingswedstrijd achter te plakken. Dat is uw ervaring vaak, dat er dan heel soort, nou, dat er dan gewoon volle minder keersen zo wijzen binnen.
1: Ja, ik bedoelde meer, normaal sprutsen is de sneus van de Freule is Wietmassum. En de sneus van de Freule, wie eigenlijk tot verleden hier altijd Frenchit. En die partij gaat dus net terug.
3: Klopt. Ja, en ja, de achterliggende gedachte daarvan is, had je twee volledige dagen keertse matten en aan drie dagen letter eigenlijk je topwedstrijd deel zetten matten. Ja, dat is helemaal net, ja, dat is eigenlijk eerste zwier. Een voorbeeld, vorig jaar weer er een partij die half omlopen keertse in het weekend ervoor. Ja, en had je dan de Freule zich zo eens omlopen, dus dat is ik dan mag ik topwedstrijd en dat is, nou, dat komt er echt op honger. En dat is eigenlijk de reden west dat we zijn in die snoeis heel weer eruit.
1: Oké, okay, dat is dus al hier in oerlees gongen, maar de TC zelf.
3: De TC is wel vregen, maar uiteindelijk beslist de bond uit.
1: Oké, okay, het is nou eigenlijk nog, nou ja, een dag of jou nog tot de Freule, zeg maar. Heeft hem zelf nou nog, daar hem nog in een rol binnen, daar hem nog bepaalde dingen regeling matten?
3: Nee, wij zijn daar eigenlijk wel vrij van. Hè? De list is krek bekendmaken. En dan, nee, wij gaan daar echt van genieten. Beide TC-leden hebben een patour op de Freule, dus dat jouwt altijd een extra dimensie.
1: Welk patour mag je coachen?
3: Ik ben de coach van Huns en Reindert is de hoofd van het patour van Snits, dus dat is altijd leuk. Hè? Ja.
1: En dan maar hopen dat je mekaar in verloop van de partij Jim komen, zeg maar.
3: Ja, nou, Nou, even vlug. Ik heb de hele list natuurlijk nog net in de holle. Maar ik, volgens mij zit Snits heel, heel leeg in de list. En wij zitten, ik meen op een tour 26 of zo. Dus we treffen elkaar zeker de eerste twee omlopende.
1: Ik wens jullie een hele gezellige en mooie Vreulendoita. En succes nog verder het hele seizoen nog als TC-lid.
3: Dat gaat zeker lukken. We hebben een mooie list en het wordt vast een prachtige dag.
1: Dat wie Albert Bouma, hij is TC-lid van de jongens. En dat is natuurlijk prachtig mooi dat deze man zich als vrijwilliger opjouwt. Om dus het hele jongenscategorie, gehele hier eigenlijk wel een beetje begeleiden. Dus zal nog even zien of we nog even één keer een keertser erbij krijgen bij de microfoon. En dan zal ik aanstaande de hele list nog even een keer opnemen van de patoeren hoe er Lotte is hier in het Rede Hinder voor de Vreulenpartij die het komende waas die plek vindt. Eerst nog even een stukje muziek.

0: Ja, 10 minuten over jou van Jochenen. En we ben je nog steeds live in het Rede Hinder in Wommels. We hebben ze natuurlijk, ze krijgt de Lottinghoorn hebben van de Freulen. En die zal ik nou even opnemen voor de mensen die de socials nog net helemaal hoorn hebben. We zullen nog even Shen, want wij direct nog even een van de keertjes. Ja, en er komt een van de keertjes uit Weensum. Komt inderdaad naar de microfoon. Goeiedag. Mooi dat je hier even komen worst. Maar wie hek het genoegen?
1: Maar Jelmer de Vries van Weensum.
0: Jelmer de Vries uit Weensum. Nou, hartstikke mooi, joh. Hey, ja, bij de lotting. Dat is altijd leuk om mooi te maken voor zelf. Wat kun je zeggen van de lotting?
1: Het wordt wat regs. We hebben eerste omloop snits. En dat is reeg. Dat is een moeilijk patsie. En ja, stel je voor, dan kom je er een riepje in. Wat wij nemen de favorieten. Dus het wordt een regenpatsie, waar is die?
0: Vlenier, wie wenst hem natuurlijk premie winnend. Wie is erbij?
1: Ja, zeker. Ik die absoluut mooi. We hebben het weekend ervoor hier een prachtig weekend. Eén keer tweede, één keer eerste. En daarna, ja, dan komt het krek in de finale bij de Freulen. Komt het krek met Helly. En dat is jammer.
0: Hey, ben je in dezelfde samenstelling als Vlenier? Of is er toch een het ander verloren?
1: Ja, onze achterinse, die wie te oud. Dus die gaat net mooi. Die ken net mooi man. En nou hebben we Ale Reutsma erbij. Dat is uw dubberal en ik ben dubberal. En we hebben nog een Johannes Heerma mooi. Die is als balkeerder mooi.
0: En de coach is?
1: Johannes Boersma.
0: Dat kun je net missen.
1: Dat kun je net absoluut niet missen, nee.
0: Hey, wat kist verder ervoor zeggen? Hebben we van hier al wat prijsjes woen of nog net?
1: Ja, ik ken het misschien. Ja, we zijn voor mij twee keer verder geworden. Of één keer trainen en één keer verder. Ik weet ze gewoon niet meer. Maar het gaat prima. Maar toen hebben we alle wedstrijden hebben we mooi twee man keerst. Dus Ale en ik alleen nog. En we konden heerlijk mooi draaien. Sympathiekes. Wat wij wat favorieten vinden, konden we lekker mooi draaien. Maar die hoort weer het weer iets minder. Toen komen we gewoon zin niks komen maar draaien, helaas. Maar ja.
0: Zijn we bij me aanrekken?
1: Wij zijn zin dit, ja, deze jood hebben we zin huns draaien.
0: Alleen. Ik wil hier van de toppen toeren, denk ik.
1: Ja, absoluut. Zeker, die ging ik echt wel mooi draaien, hè? Absoluut. Ja.
0: We hebben het al over Rip hoorn, we hebben het nou over huns luns hoorn. Wat ben je verder de kanshebbers volgens jou?
1: Wij vinden natuurlijk Bitchem dat ik op die het echt wel mooi dan maar prijzen. Maar die hebben natuurlijk gewoon het allerdreigste blokje wat er is. Mooi Achlum erbij, Exmora Hest erbij en dan zullen ze dan ook naar Sumerum zien komen. Dus ja, dat wordt een dreig blokje van hun. En ja, ik vind Bitchem wel mooi dan, hè. Ja.
0: Maar je winnen wollen, maar het van iedereen winnen, hè, zeggen ze dan wel eens.
1: Zo, absoluut. En dat vind ik. Zeker weten.
0: Hey, ik wens jullie een heel soort succes voor komende Waasie. En misschien treffen we elkaar Waasie nog een keer en dan mooi Prieske in de hand.
1: Ik hoop het echt. Ik hoop het echt serieus. Maar ja, we zullen het zien.
0: Oké, succes en bedankt.
1: Dank je wel.
0: Ja, dat wie nog een keer Ruud uit Weensum natuurlijk. En we gaan nu nog even de list nog even een keer naar in. En dan sluiten we de uitzending. Ja, we gaan nog even de hele list nog even een keer bedel van de Vreulenpartij 2026, die dus komende waanzie 4 augustus verkeerst wordt. Dan beginnen we natuurlijk mooi nummers 1 en 2. Itens zijn met als nummer 1 tjinnen nummer 2 Wommels. Nummer 3 Stiers tjinnen nummer 4 Anjem. Nummer 5 Belsum tjinnen nummer 6 Menaam. Nummer 7 Raad tjinnen nummer 8 Woerden. Nummer 9, Ljout. Tsin nummer 10, Haas. Nummer 11, Balzet. Tsin nummer 12, Reduzum. Nummer 13, Ije. Tsin nummer 14, Husum. Nummer 15, Achlem. Tsin nummer 16, Rehusthuis. Nummer 17, Bitchem. Tsin nummer 18, Exmora. Nummer 19, Wietmassum. Tsin nummer 20, Sint Anne. Nummer 21, Tsumerum. Tsin nummer 22, Jesterlittens. Nummer 23 Moralussus, tje nummer 24 Montgum, nummer 24 Makkum, tje nummer 26 Huinsluis, nummer 27 Volsgeren, tje nummer 28 Frentscher, nummer 29 Tjum, tje 30 Minnetskeer, jin 30 Massum, tje 32 Jubbegeer, nummer 33 Arem, tje 34 Sint-Jacob, 34 Deunem. 36 Holem. 37 Blaja. 38 Jesterein. 39 Swoins. 40 Dronriep. 41 Snits. 42 Weensum. En nummer 43 Dokkum. Zij bleven de eerste omloop steen. Nou, tot zover de list. En ik tot zover de uitzending. Wat Zilte Midi betreft, ben we er natuurlijk morgen Midi, ben we er weer. Mooie dames en heren, hoofdklassekeertsen. In ieder geval het hoofdklassekeertsen in Wietmassum. En dan zullen we mekaar dan ongetwijfeld waanzie nog een keer bij de Vreulenpartij. En dan ben we er natuurlijk ook de hele dag van al maas, nog een uur, tot de laatste slag. Tot een mooie prijsuitreiking. We zijn er een hele dag bij voor Omroep Zilt. Van nou, alle eer voor de techniek. En ik, de verslagjouwing natuurlijk van Joert, Henk Apenius en Alfred Minema. Alle eer, heel erg bedankt. En graag tot de volgende keer. Dag.

0: Woensdag is het zover, de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland komen naar Wommels om de eer van hun dorp te verdedigen. En dat volg je natuurlijk live bij Omroep Zeelt. Vanaf 9 uur op de radio, omroepzeelt.nl en in onze app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Gironde mogen 208.000 van de 224.000 geëvacueerde mensen terugkeren naar huis nu de bosbrand onder controle is. De brand verwoestte 42.000 hectare. In het departement Var woeden nog hevige branden waarbij 1.500 brandweerlieden zijn ingezet. In Griekenland evacueerden 300 mensen over zee bij Porto Germeno. Vier mannen moeten dit najaar in Duitsland voor de rechter komen wegens de vermeende verkrachting en mishandeling van een dakloze vrouw van 33. Twee verdachten zijn minderjarig. De vrouw werd in november vorig jaar half naakt en geboeid aangetroffen in een tuin in Soest na maandenlange gevangenschap en misbruik. De Canal Parade in Amsterdam verliep zonder grote incidenten. 80 boten voerden door de grachten voor honderdduizenden bezoekers. Premier Jette en minister Jessilgus waren aanwezig. Pro-Palestina-demonstranten zorgden voor kleine verstoringen. Eén persoon werd aangehouden wegens het ontbreken van legitimatie. In Congo groeit de ebola-uitbraak door met 3.500 besmettingen sinds mei. Bijna de helft overleed. Er is nog geen behandeling of goed vaccin. Techbedrijf Meta verkocht vorig jaar 7 miljoen AI-brillen met camera's, wat privacyzorgen oproept. In Europa helpt rewilding met grote grazers biodiversiteit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Vooraf worden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met de natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages.

0: Njogenvoudig SKS-kampioen Douwe Visser houdt op als skipper van Grauw. Dat zei er juster na de laatste wedstrijd van het kampioenschip. Visser is dit jaar mijn oermacht kampioen geworden bij de SKS. Zijn opvolger staat al klaar, dat is zijn zoon Albert Visser. Douwe Visser vertelt hoe zijn besluit dat hij met zijn vrouw naam had.
1: Nou, Aleid en ik hebben besloten dat 24 jaar skipper geweest, in totaal 22 jaar op Grauwse scootje. Weer een voorrecht, het weer een eer. En het is tijd voor de volgende generatie. En hoe mooi kan dat wijzen, die stiert je al je nest.
2: Ja, want dat is die zoon. Wanneer heeft voor diezelf de knoop doorhakt?
1: Ja, dat kwam eigenlijk misschien wel meer van Aleide, die is 2 jaar ouder. Maar ik heb er nog mee maken het laatste hier en ik ben helemaal dankbaar. Ik zeg dat ik hier zou staan, zat ik hier staan. En genoeg is genoeg. We hebben zulke mooie hier in de hand. En je moet er net in het paard erin gaan. En er komt een moment dat je wilt al binnen. Nou zeggen ze van hij is op tijd stoppen. Als je nou terug in kent samenwijs, dat ze zeggen hij is krijgen aan je te laat stoppen. Nou, dan heb ik het lauwe samen. Maar had ik net een opvolger hier waar ik 100% vertrouwen in hier, dan heb ik misschien nog een oorbesluit genomen. Maar die eerder. En dan ken hij mooi met de jeugd, want dat is van Lemmer en van Snits en van Heerenveen. Nou, dat is allemaal nooit. Ik ben van de oude generatie, dat zijn allemaal jongens van maat, van mijn leeftijd. Dus nou mag ze met Albert strijden.
2: Ja, want Albert, dat is de nieuwe skipper. Dat geeft de commissie natuurlijk hoor, maar ik neem aan dat is regel ondertussen. Dat was het definitief.
3: Daar hebben we het al door hand, ja. En dat is wel beklonken, ja.
2: Hoe is het voor jou om die heid op te volgen?
3: Ja, op dit moment nog wel een beetje dubbel. We hebben zoveel dingen beleefd. Mij zien al zoveel mooie wedstrijden gespeeld. Mij heid in de hoofdrol. Dus dat overheerst nou wel even op dit moment. Maar natuurlijk heb ik er een heel soort zin in. En viel ik ook wel dat ik er klaar voor ben. Maar voor nu viel het meer van, we hebben zoveel beleefd. En wil ik nog even in dat moment bloeien eigenlijk. Ja,
2: ja, dan wisten ze dit natuurlijk ook al voor dat het kampioenschip begon. Haast er toch ook nog, had je misschien te keer ook wel extra genieten dit kampioenschip?
3: Nou, het is net, we wisten het net van tevoren al. We hebben dat letter besprutsen.
2: Hier is het kampioenschip?
3: Ja, ja. Hebben we het roerhand. En de definitieve keuze met natuurlijk bij Heid waar komen. Maar ja, genieten hebben we sowieso. Want we hebben een prachtige schilderijhand.
2: Maar ja, ik vond het moment dat je hem nog te keer op het dek ziet.
3: Ja, het was wel even een emotionele dag. En dat weer even emotioneel voor de start. En nu hebben we de knop omzet en hebben we weer hartstikke mooi shield. Ja, maar het is net dat hij helemaal fut is. Hij bloedt er wel, hè. Ja, maar net meer achter het helm houdt.
2: De was hem wel bij de bemanning horen?
3: Dat weet ik net. Dat moeten we toe hebben. Misschien is een stapje waarom eerst even beter. Voor mij ik moet er misschien zelf achter komen. Ja, en ik ken er op een afstandje misschien wat advies. Ja. Maar dan moeten we zien hoe we dat invullen gaan. Ja.
2: Is er al een eitocht houden?
1: Ik ben geen schipper meer, hè?
2: Denk je het toch
1: niet
2: doen?
1: Dat ging ik helemaal niet doen. Nee, dat is onder naaien schipper. En hij moet zijn eigen ploeg samenstellen natuurlijk. Wij hebben een superploeg. Maar de geert misschien had er nog wel 81. Ik ben 63. Maar dat is net meer om mij. Daar hoef ik me net meer druk over te maken.
2: Dat emotionele moment wel, Albert, dat kreeg toen hier stond het hek. Je hoort kerk voor de staat.
1: Ja, dat is wel heel, heel pittig. Want het scootjesiel zit bij al uw families, zwagers, brouwers, vissers, van de meulens. Dat zit zadjip. Dat zit heel diep. En als je dat dan op jouw mutten, het mooiste ziel wat je dwan maaien, want dat vind ik scootjesiel. Mooier dan scherpe jachtensiel, je zit zachtvolle gevoel in. En dat jouw job, dat gaat net zonder emotie.
2: Het gaat natuurlijk ook vaak over het getal Jochen. Dat is nou nog een keer kampioen worden, lieke volle als Douwe Snits. De Wingon die zei hij had, waaronder Douwe Snits, die zei hij had ook in. Hij had Orde Ulbe, Shen te evenaren. Dat het voor jou nooit spelen?
1: Nee. Dat horen ding vind ik belangrijk. Ik moet wel zeggen, hier het het njogende keer net lukt. Dan hier ik misschien nog wat meer wonen, als het mogelijk weer. Maar nou vind ik het helemaal prima. Op gelijke hechte met mijn grote neef. Nou, hoe mooi is het? We kunnen kunnen houden. En ik hoorde net, dat vind ik net zo belangrijk. Het gaat om een sport en om het mooie van ziel. En dat je dan nog een keer, krijg als daar was net kampioen, wijze maaien. Dan mooier wordt het net en dan ik net zingen of 11 keer, dat boeit mij net.
4: Alles wat je op Dijnest hebben, jongens, dus kunt zien.

0: tweede scootje van Jester Mar in de IFKS, dat is de broekophouder. En daar gaan ze dit hier wat extra ingrediënten introduceren om de feestwillen te verhegen. Ze hebben er een eigen biermerk op een merk gebracht en ook een eigen lied, met de titel Siele Mijlkoor. Die broekophouder komt in de IFKS uit in de Lietse A-klasse. Vokkenist Mike Okkema die vertelt waarom het goed is om wat om het scootje ziel heen te dwaan.
1: Het scootje ziel is toch meer dan alleen het scootje ziel. Dus, en natuurlijk wil je eens scootje promoten. Het is altijd mooi om meer mensen te bieden beloeken. We hebben hele volle sponsors, we hebben heel blij met binnen, maar het kan altijd meer. En die mag ook beloond worden, dus daar gaan we dat bierke bijvoorbeeld. Het vestje is natuurlijk ook hartstikke leuk bedacht om er nog meer show en sfeer te gaan. Dus ja, om toch eens kop wat omhoog te hangen en iedereen eromheen ik word blij te meiden.
2: En wat vind je zelfs nou het allerleukste om?
1: Het allerleukste om vind ik gewoon echt de IFKS zelf. Machinaal aan de paard, lekker wedstrijdzielen, de feesten eromheen, de hechte groep. Het maakt het toch wel heel gezellig, machinaal.
0: Sjoukje van der Wal is de bedenker van het lied dat maken is. Dat had ze te gerne die in mijn tuinus Laurens. Zij, Sjoukje, is de zuster van skipper Wiebe van der Wal van de broekophouder. En ze is verantwoordelijk voor de social media om het hele baren hinnen. En zij vertelt hoe ze erbij komen om zo'n lied te maken.
3: Wie zeggen om eens heen en wie toch van, nou, hoe leuk is het om eens eigen scootje leer te haar? Want net voelen scootjes haar dat. En het brengt ik wel wat verbinding en meerskip en de destje wie voor.
2: En hoe ga je hem dat vestje zou maken?
3: Ik had het vestje maken met Teunis. En dat hebben we bij hem thuis deed. En we had twee keer zitten. En we hebben alles opgeschreven, hoe scootjes, cultuur, wat voor gevoel je erbij krijgt. En dat, ja, daarom is de tekst eigenlijk, zei ik.
2: En is het ik al een groot succes, ik onder de bemanning zelfs? Of?
3: Ja, ja, ja. En in het dwarpwerk, ja, ik rin trots het dwarp in en iedereen zei, nou wat een mooi vestje. Het is echt leuk, ja.
2: En ja, het meeste kennen hem op YouTube luisteren. Ben ik oorplakken waar we het vestje jaren kennen?
3: Ja, op Spotify bijvoorbeeld, ja. Op Spotify gaat die ik wel echt snel. En op YouTube voor de meesten die je Spotify haat, dus ideaal.
2: En dan zijn ze door haar familie die dan aan boord is van de broekophouders. Hoe is het dan als op deze manier ik een beetje verbouwen ben met het scootje?
3: Nou, ik had zelf zo'n hier scootje schild. En mijn broer die had dus nou een scootje. En mijn heid zit erop. Dus eigenlijk haak ik altijd wel een binding houden met het scootje schild, de IFKS. Ik weet precies hoe en wat alles in elkaar zit. Dus dat eigenlijk.
2: En is het dan ik een vestje wat na je een wedstrijd vooral draait worden? Maar of wat zijn die eigen verwachtingen? Wanneer wordt dit vestje gebroekt in de IFKS? Of voor het broek op harde cells?
3: Nou, wie verwacht je wel dat er ik op de radio draait wordt? En nou, nee, de wedstrijd wordt er sowieso draait. We gaan volgskip en iedereen zit erop. En het is hartstikke gezellig. Iedereen kent hem al te hollen, dus dat is echt top.
2: Ja, maar een eigen lied en een eigen bierke. Dus inderdaad, aan het gezelschap neiden die het, maar dat in ieder geval net lezen.
3: Nee, wat ik zei, we zijn echt voor meerskip en verbindenis. En wat ik zie in het vestje, zielen, mijlkoor. We binnen echt mijlkoor als een groep heel sterk. En dat is het fijnste, zeg maar.
4: Alles wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
5: De die voorbij.
4: Dit is de die voorbij.
0: Het jongerenwerk verorent. Omdat jongeren haar hield iets meer in de online wereld bewegen en dus minder op stritten, kroepen jongerenwerkers ook hield iets vaker achter de telefoon. Bij Amaryllis in Ljouwert zetten ze meer en meer in op haar onwijzigers op platforms zoals TikTok en Snapchat, maar ook in games. Uit de driekwaai kregen Amaryllis en Connexa, de maatschappelijke organisatie in Waadhoek en Haas, begin dit jaar duizenden euro's om het online jongerenwerk uit te breiden. Jongerenwerker Kobus vertelt wat dat voor haar betreft.
6: Ik denk, ik heb dagelijks echt wel contact met jongeren op de verschillende social media. En dat kan gaan over hoe het met ze gaat. Of we een gesprekje kunnen hebben, bijvoorbeeld op de middelbare school waar ik ook werk. Dus dat zijn wel de veel dingen die ik gewoon hoor.
7: En er zei dus hoe het meisje git. Hoe git het meisje?
6: Het meeste op dit moment wel goed, want het is vakantie natuurlijk. Dus, maar ja, kijk, ik heb natuurlijk ook contact met jongeren waar het af en toe niet helemaal lekker mee gaat. Dus, en daar heb je dan op de school of op straat ook wel één op één contact, gewoon even gesprekjes over.
7: Ja, en hoe kun je hem steeds maar online die jongeren helpen?
6: Dus ook voor ze te zijn, ik denk dat ook gewoon, het is een belevingswereld ook. Dus naast de offline wereld zijn ze ook in de online wereld. Dus eigenlijk als jongerenwerker moeten wij daar ook zijn. Dus ja, op die manier hebben wij gewoon contact met ze.
7: Ja, en in de praktijk, hoe ziet het er dan uit? Ben je gewoon de hele dag terug bereikbaar?
5: Ja, nou, mijn mobiel staat de hele dag aan inderdaad. Dus ze kunnen me eigenlijk op alle WhatsApp, Snapchat, Instagram en TikTok bereiken. Dus... ja, dus de hele dag ben ik bereikbaar erop.
7: Het verschil tussen de jongeren in het echte leven zien mm-hmm. en meisjes praten in de online wereld. Zit er daar grote verschil in?
5: Nee, voor mij zit daar niet heel veel verschil meer in. Ik heb eigenlijk dezelfde gesprekken kan ik online hebben als offline. Alleen aangezien het online is, kun je elkaar misschien iets minder begrijpen. Dus ik heb liever nog wel de gesprekken offline. Dus dat zeg ik ook wel eens tegen jongeren. Hey, zullen we anders morgen even op school zitten of even op straat of kom even langs op kantoor. Om echt het echte gesprek nog wel te hebben.
7: Ja, en waarom is dat dan, waarom vind je dat fijner?
5: Je kan de emotie gewoon meer zien. Ja, je kan uit een gezicht meer lezen dan dat je een tekstje krijgt.
7: Arnold Jorna, teamleader hier bij Amaryllis. Hij hield kregen van de Driek onder oren. Daar professionaliseren je mij. Wat had dat correct in?
8: Ik krijg de training in om bij te blowen. Want ja, dat gaat natuurlijk heel snel, die ontwikkelingen van die jongeren online. Ja, en hoe gaan we daar vervolgens mee om? Is alles wat we zoeken online, is dat ik leek zat die jongeren binden? Of wat vinden we daarvan? En hoe gaan wij daar weer om? Ja, en dat zijn wel de stappen waar wij Malkorik in professionaliseren willen. Ja.
7: Je bent dus teamleader. Je hebt dus verskate jongere workers. Waar moet een goede online jongere worker dan onvoldoen?
8: Ja, dat is ook een leuke vraag. Ja, nee, wij zijn hier loud mooi 20 jongere werkers. En ja, ik moet eerlijk zeggen, die jongere werker heeft er iets meer mooi dan te horen. Maar ja, het is wel zo dat als jongere werker neem je steeds kennen, ja, die online wereld is er net. Dus je moet daar zeker wel de interesse voor hebben. En iedereen die doet het weer op die manier, die horen doet het weer op een andere manier. Ja, dat begint met jezelf zichtbaar mooi als je steeds maar. Je kan om aan te kondigen van nee, wij doen deze activiteit of van de week dit voetbaltoernooi, weet ik het wat. Maar je wil ik zichtbaar wijzen en benaderbaar en bereikbaar wijzen.
7: En je praat dus ook online met jongeren. De César wil eens dat de online wereld net bepaald heel goed is voor de mentale zoenis van de jongeren. Wat kom je hem daar oertje in?
8: Ja, dat kan ik net ontkennen natuurlijk. En dat is ik natuurlijk wel weer in het offline wereld, in de groepsdruk. Maar dat is online zeker ik zou. En online let je nog meer het mooiste van jezelf zien. En alleen maar de mooie kant van jezelf. En ja, daar kom je van alles in zien. En ruzies die online ontstaan. Of die offline op school is het al wat ruzie. En dat gaat online nog terug. Dus ja, daar heeft een school een meester of een docent het er ik inzicht op. En ja, dat het dan online ik nog wat terug. En ja, we komen van alles zien op dat stuk. Yeah.

0: Een luchtje omhouden. De gedienen heel dicht of een extra slot op het door. Mensen bedenken van alles om inbrekkers uit de hoes te houden dat ze maar vakantie binnen. Maar wat werkt het nou en wat is beter krijgt net wel? Sebastiaan Scholten die had een beveiligingsbedrijf in Ljouwert en weet daar alles van.
1: Nou, de door zit natuurlijk altijd op slot tijdens vakantie. Maar wat er wel vaak gebeurt is dat de mensen de sleutel in de binnenkant laten zitten, zodat het rutros slaan en de sleutel zo omdraaien kist. Dus dat is natuurlijk nou dan de sleutelmat uit de door.
2: Sebastiaan Scholten, jou ha een bedrouw om ervoor te zorgen dat huizen goed beveiligen worden. Nou, maar de vakantietijd slaan inbrekkers natuurlijk hun slag vaak. Wat doggen boeven dan, zeg maar?
1: Nou, wat ze doggen is een stukje voorwerk. Bijvoorbeeld een takje in de door zetten. Zodat ze weten van, hey, het takje is nog in dezelfde positie een dag daarna of twee dagen daarna. De door is al een tiertje net broekt. Dus dan op die manier komen ze erachter. Maar ik bijvoorbeeld maak een tapeke op de vadoor. Komen ze erachter van, hey, tapeke zit er nog op. Dus de door wordt net broekt. Het hoes is leeg. Ze binnen mijn vakantie. Geen auto op de oprit. Dus het is vrij om in te breken.
2: Dus ik had je een tapeke op de door sjoggen en je bent net op vakantie. Die moeten wel al helder worden.
1: Die moeten wel al helder. Het mooiste is natuurlijk dat mensen op die hoes passen. De mensen die de plantjes wetter jouwen, de brievenbus legen. Dat ze ek eventjes zien bij de voordoor of bij orendwarren. Is alles normaal? Zit er net gekkigheden op? Zoals een tapeke, een takje of zelfs poeder op een doorkruk.
2: Ja, de mensen die denken ik van, ik moet mijn huis lekker skin achterlitten. Dan kom ik ook weer thuis van vakantie in een skin huis. Is dat eigenlijk een goed idee?
1: Nou, het is juist de clue om een bewendbare indruk te houden. Dus het is natuurlijk hartstikke mooi dat het skin is. Maar lid wol een beer kopjes bijvoorbeeld achter, zodat de inbrekers sjuggen door de ruten van, hey, de meesken ben thuis, de koffie zit nog op de tafel of de kopjes zit nog op de tafel. Meesken ben net op vakantie. Dat is eigenlijk het mooiste om te breken.
2: Ja, en ben er ook nog dingen die het meesken doggen waarvan je zei van, ja, dat had eigenlijk heel nog geen zin. Of dat werkt het juist averjochs?
1: Ja, de gedien tichtwan, dat is eigenlijk not done. Hè. Altijd de gedien en een rolgedien iepen litten, zodat het echt een bewendbare indruk is. Wat echt een goede tip is, wel een heel punt inbraak trok gebeuren, is dat er laptops of oren interessante goederen in vensterbanken of vlak in het zicht is van het rut. Zodat ze snel zeggen van, hey, daar is snel wat te helpen, erin en eruit. En dat ben ze binnen 12 minuten voort.
2: Binnen heel veel mensen die je ik een zo'n doorbelcamera heb bijvoorbeeld. Wat kun je daarmee?
1: Nou, wat je daarmee kent is een stukje bewijslast. Maar het weerhoudt inbrekkers er net van om in te breken. Net. Soms kent het in nadeelwerkje. Want als het opneemt en de gast hier in Frankrijk aan de lijn, dan wist zeker dat ze mij vakantie binnen op dat moment. Dus het is net altijd preventief om een deurbel te nemen. Wat het beste is, als het mij een goede inbraakbeveiliging, ben natuurlijk goede sloten op slot, sleutels eruit en als toevoeging een alarminstallatie, zodat als ze

0: binnen. Gelijk een alarmering is. Loerde sirenes. Rutte locht en direct actie, zodat de inbrekers net lang binnen bleven in het huis.
1: En stel je had nou een huis met containers, wat maakt je dan van daarmee?
0: Het is de vakantie, zou ik ze aan de kant zetten. Dus binnen in het huis of in de garage scoren, zodat ze er net bij kunnen. En dus ook net een opklimbaarheid binnen voor een plat dak.
1: En waarom moet de boeven net op een plat dak komen kunnen?
0: Omdat meestal de ruten boven minder goed beveiligen binnen dan beneden. De slotten zijn wat van mindere kwaliteit en de scanieren zijn van mindere kwaliteit. Dus ramen, ruten boven zijn makkelijker in te breken.
2: Zegt Sebastiaan Scholte. En je tips voor als het inbrekers uit in huis houden worst, als maar vakantie bist. Ja, en dan hopen dat die dieren dit niet zeggen, want anders moest wel wat anders bedenken.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Smeerke van Tony Holsbergen begon mij kamperen in een liets tentje in de woestijn in Oman. Mij grommelende kamelen in de vierte onder een heldere sterrenhemel. Ze is bij u's en ze vertelt over haar uitstalling die nou te zien is in het Hanemahuis in Haas, Tony in de Oriënt. Welkom Tony.
1: Dank je wel Ted.
0: En we gaan over in het Nederlands, want je komt uit Amsterdam en je woont in Harlingen. Dus gelukkig het Fries ben je nog aan het leren. Ja. Neem ons eens mee zo die woestijn in. Ik vertelde het al met die kamelen en ja, die sterrenhemel ja, en dat tentje. Hoe ja, was het daar?
1: Het was heel erg heet. Oh. Dat in eerste instantie. En leeg. En stil. En de geur is ook eigenlijk best wel bijzonder. Want je ruikt toch in de verte kamelen. En dat kleine tentje waar we in geslapen hebben met mijn partner. Ja, dat was zo bijzonder dat je dan 's nachts bijvoorbeeld wakker wordt omdat er een rij kamelen langskomt met de familie, de eigenaren, met allemaal kinderen. En dan steek je je kopje om de tent heen en dan zie je ze stoppen. Ze zijn geïnteresseerd. Je raakt in gesprek. En die kinderen werd opdracht gegeven door de ouders om banden, grote autobanden te halen. Want ze waren bang dat er de wind die daar best sterk kan zijn, dat die ons tentje weg zou blazen. Dus ze legden allemaal banden zo op mijn tentje. En dat tentje dat ging heel langzaam tot op het zand.
0: Oh, wauw. Ja.
1: Maar het was een hele mooie belevenis en de mensen zijn ontzettend aardig.
0: Ja, bijzondere ervaring.
1: Ja.
0: En wat fascineerde je daar zo in dat je dacht, dit wil ik in beeld brengen als kunstenaar?
1: Nou, in eerste instantie was dat helemaal niet mijn bedoeling. Want ik heb ook geen galleries gezien of zo daar. Maar het is eigenlijk gaan lopen toen ik weer terug was in Amsterdam en al mijn indrukken heb vastgelegd. Niet met een bedoeling dat ik daar met mijn werken naar Oman toe zou gaan. Maar we hadden een jong stel ontmoet. Een Omani, modern Omani stel uit Muscat. En die kwamen naar Amsterdam en die hebben mijn werk gezien. En die zeiden van Tony, je moet echt met je werk naar Oman komen. Want dit soort manier van werken, dat kennen wij helemaal niet.
0: Want wat is die manier?
1: Impressionistisch. En ook portretten, eigenlijk mag dat niet echt. Hè? Maar Oman is vrij, ja, is vrij in zijn.
0: Want dat mag niet echt?
1: Nou ja, vanuit het moslimgeloof mag dat eigenlijk niet.
0: Geen portret?
1: Nee, geen portret. Oh. Maar ja, ze zijn heel goed, heel vrij eigenlijk en heel tolerant. Dus ik heb dat mogen proberen. Ik kreeg een officiële uitnodiging van de Omani Society for Fine Arts. En toen heb ik mijn werken kunnen exposeren daar.
0: In Oman?
1: In Oman.
0: Nou, dat is toch fantastisch.
1: Keurig ingelijst allemaal, ja.
0: En zo ontstond er via via, want zo schijnt dat wat te gaan als ik dat zo van jou ja, hoor in Oman.
1: Ja.
0: Kwam er een contact met de sultan?
1: Nou, dat is zo dat ik was bij een gallery aangesloten, bij toeval ontdekt. En die gallery houdster is een dame die getrouwd is met de neef van de sultan, Susan Al-Said. Al-Said betekent nou ja, de royal family, zeg maar. En zij zag mijn werk en ze zegt, Tony, als jij exclusief voor mij komt werken, dan kan ik heel veel voor je betekenen. De mensen die ik allemaal uitnodig op mijn exposities, die hebben geld, die willen status, nou ja, die willen kunst. Dat is iets van de modernere tijd, zeg maar. Dus ik heb ja gezegd en dat heeft me geen windeieren gelegd, eigenlijk.
0: Want wat heb je toen allemaal gedaan?
1: Nou, ik ben eigenlijk exclusief voor haar gaan werken en het leven vast gaan leggen van de Bedouïden in de woestijn. Dat wil zeggen, de kamelenraces met jockeys destijds nog, met jongetjes van 6, 7 jaar, wat eigenlijk al niet meer mag nu. De veemarkten. Nou ja, alle markten met fruit en hoe dat allemaal gaat. Het is allemaal diep in de woestijn eigenlijk.
0: Ja, want je hebt ook een werk meegenomen, dat ja, zien we. Dat kunnen we misschien even in beeld krijgen. Dan kun je er wat over vertellen. Wat zien we hier?
1: Nou, dit zijn mensen die wachten op de start van de kamelenrace. Ze zitten zeg maar op een hurken en daarachter, het is een heuvel waar ze op zitten, daar staan die kamelen klaar. En die nemen ze na een kwartier, nemen ze die aan een lijn mee en die zetten ze bij de start neer.
0: Ah, dus ja, dan kan je echt even, duiken we echt even die Oriënt in ja, met jou. Ja. En wat is er allemaal in het Hanemahuis in Haas te zien?
1: Nou, daar is een aantal werken te zien van Oman en India. Want ik ben ook in India geweest om in Rajasthan om precies te zijn, om daar een kamelenfestival vast te leggen. Want dat is, nou ja, er zijn duizenden kamelen. En dat is voor mij het Walhalla. En ja, hele kleurrijke mensen, allemaal kleurrijk gekleed. Dus het is een combinatie van Indiase werken over Rajasthan en Oman en de woestijn.
0: Nou, en heel mooi. Zo ga je. Ik vind ook mooi de titel, Tony in de Oriënt. Want we gaan echt even door jouw ogen zien wij de Oriënt in jouw werk. Ja. Wanneer is het te bekijken? Het is tot oktober.
1: Maar tot 4 oktober,
0: tot 4 oktober. En je kunt zo naar het Hannemahuis toe. Is het elke dag geopend?
1: Het is elke dag geopend, ja. Nou. En daarbij kan ik nog toevoegen dat 3 september geef ik een lezing over de belevenissen in de woestijn. En dat begint 's avonds om 8 uur.
0: En dat is 3 september?
1: 3 september.
0: In het Nou, dat is wel even een heel speciaal moment.
1: Ja.
0: Want ik denk dat je er nog veel meer over te vertellen hebt.
1: Oh, absoluut.
0: Ja. Nou, we hebben vandaag een tipje van die Oriëntaalse sluier opgelicht.
1: En ik vergeet nog te zeggen dat ik de sultan heb geportretteerd. Ja. Vele malen. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, dat is zeker belangrijk. Ja. Hangt dat ook in het Hannemahuis of mag
1: dat
0: niet?
1: Nee, want die hangen nu allemaal in Oman.
0: Ja. Ja, bij de sultan. Ja, die is 2 jaar geleden overleden.
1: Ja, maar ook de nieuwe sultan. Daar heb ik er alweer 4 van moeten maken.
0: Nou, wat is
1: Sultan Haitham.
0: Wat een bijzondere connectie heb jij daar opgedaan vanuit dat tentje in de woestijn.
1: Precies.
0: Zo zie je
1: het.
0: Maar.
1: Precies.
0: Soms moet je op avontuur gaan.
1: Ja.
0: En dan gebeurt er van
1: alles. En overal ja opzeggen. Oh. Dat scheelt ook.
0: Nou, dat is een mooie levensles die we van jou nog meekrijgen. Ja. Ik zou zeggen, op naar het Hannemahuis. 3 september is ook heel erg leuk. Kunnen mensen zich daarvoor opgeven of gaat het via het Hannemahuis?
1: Ja, via het Hannemahuis.
0: Nou, dat is ook heel leuk om bij te zijn. Tony in de Oriënt, dank je wel voor je komst. Kunstenaar Tony Holsberg.

0: Een soort memmen die zult dit wel herkennen. Dan is het sfeer van die eerste bandje. En dus kan van alles om waarvan zijn we dat staat absoluut in de hoes hamast voor de poppen. En nou, verinvertiet komt ze erachter dat al die hydrofiele doeken en draaien verschillende soorten sobbers heel onnodig binnen. Dat oerkwam Minke van der Veen van de Westerijn Ek. Voort en dadelijk naar de bette van haar zwansje Niek. Hier zien de gaten dat ze fiestevolle goed in de hoes hellen hier. Omdat ze dacht dat dat moest. Drie dagen later, naar de bette dus van Niek, hier is het plan klaar voor haar bedrijf Babybundel. Dat wil oremmen helpen haar pa te vinden in het gigantische, onedige aanbod van God van Lietse Poppen.
1: Bij de verloskundige praktijk krijg je wel liefst. En daar is niks mis mee, laat dat voorop stellen. Ik heb ook online zieken naar baby uitzet liefst. En dan heb je natuurlijk al je grotere bekende merken die het bovenop komen in Google en die al je advies jouwen. Maar het is gewoon heel prettig. He, je wil eigenlijk wil je plat bombarderen met liefst en informatie en dingen die je fine kennen. En wat ik daarin heel erg mis is dat nergens begint een vraag mij, hey, hoe ziet je leven er eigenlijk uit? Hoe waan je je? Wat is je budget? Dat zei ik net iedere zwangere, net ieder stel is hetzelfde. En daarin miste ik heel erg dat stukje persoonlijk advies van wat past nou bij u is en hoe kan ik uiteindelijk voorkomen dat oren vrouwen mij meer ek onnodige omkomen doggen. Dus zodat deze babybundel ontstingen uiteindelijk.
2: Ja, want Niek, wie je die eerste bandje.
1: Ja.
2: En toen had ze dus inderdaad alles ongeskaft wat er
1: ja.
2: Onboden was.
1: Ja, nesteldrank tot de max. Ja. Dus ik hier de liefst en ik vind het ik al je netjes ook. Dat ik op een gegeven moment op een punt waar ik dacht, ja, nou ga ik alles wel goed voorbereid. Maar ik hier er al veel doeken om de wasseline te hingen. Ik denk, je kijkt een heel extreem om een schermaaitje, maar dat wil ik moet uiteindelijk echt fiesten volle. He, en van die hydrofiele doeken van 21 bij 21, dat ben gigantische doeken. Ja, dat is hartstikke leuk voor even naar je badje of zo. Maar daar hoef je echt niet over van. Daar haal je maar dan pak een beetje fjouwer, kun je er echt wel prima mee redden. Dus ja, netjes al zo vinken. En dan kom je er dus achter dat je echt te volle spulkracht had in je netbroeken. En dan jou je eigenlijk gewoon onnodig geld uit.
2: Na de geboorte van Niek achter de stad, oh, wat is dit al je voor band hierin? Hoe is het haak al je
1: nee.
2: Nedig?
1: Dat wie echt door de kravenzwaarster. Ja, dat ze zei van, dit hier net hoeft minken. Dit is al je hartstikke mooi dat ze het helaas met hier net hoeft. He, of bepaalde speentjes die dit adviseerd worden. En nou ja, mijn haar ervaring. Maar ze is 40 jaar, dik 40 jaar ZZP'er in het hele gebeuren. Dat ze zei van, ja, maar van gehemeld is dit beter. En onderzoek en ontwikkeling. Alleen, ja, doe ziek is het op internet. En dan is maar kijk welk bedrijf zit bovenaan. En welk bedrijf had het grootste... investeert in adverteren en qua geld. En dat weet je als men net, maar dat is wel goed de bedrijfswereld toen aan de achterkant dus werken. Dus net altijd het juiste advies.
2: En toen ontstond je babybundel. Wat houdt babybundel precies in? Wat biedt toe om?
1: Babybundel is een onafhankelijk platform voor ouders die het persoonlijk inrichten wordt. En dus ouders die kennen hun situatie. Dus de vraag begint ik van hoe ziet je leven eruit? Wat voor budget heb je hem te besteden? Is dit in eerste bench of misschien in tweede of misschien zelfs in verwachting van tweeling? Dus ook is eigenlijk een soort screening heen. Die wordt 2 minuten en dan komt uiteindelijk komt in een platformomgeving te riocht, helemaal digitaal, die op die insteld is. He, dus die houdt elke week een mij die bij van, nou, dan ben je nou misschien 20 weken zwanger, haast nou dit en dit nodig, volgens die lijst wat mijn pa invult haar dan digitaal, is dit uw advies. Dus het is eigenlijk een oerzicht, een platform wat ja, de verzorgend als rust krijgt, oerzicht krijgt, onafhankelijk is. Dus ik ben net sponsoren, trotsjoeren merken of dat ik zie niet je zeggen, doe maar een stikje bij een jewelmerk of een zeeman of een HEMA is echt prima. En dus je hoeft net altijd het juice van juice. Dus het is gewoon heel erg de bedoeling dat zwangeren de rust vinden en oerzicht.
2: Wat is dan die uiteindelijke doel van in de toekomst?
1: Mijn uiteindelijke doel is, ik wil vrouwen gewoon helpen. He, ik vind, ik mij van geluk spreken dat we het hartstikke goed hebben. We werken er heel goed van. Maar ik weet dat er ook vrouwen binnen die in een hele andere situatie zitten. En die het minder te besteden hebben. En dan vind ik dat die ook jocht op een eerlijk advies wat bij hun past. Maar Wat ik dan zie en jij, dat er ook nog steeds vrouwen binnen die het eigenlijk net hier zien ommerking komen van een kraamzorgpakket. Dat vind ik gewoon schrijnend in het tijd waar we mijn qua in zitten. Dus wat mijn doel is, is samenwerking en opzoekje, ook mijn gemeenten, maar misschien ook wel mijn zorgverzekeraar op dat stukje duurzaamheid. Nou ja, dus echt de samenwerking en opziekje om dit naar een hoger niveau te tillen. En uiteindelijk de te vatzwaar dat voor iedereen dit een toegankelijk item wordt.
3: Alles wat je dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: Dit is De Dij Voorbij.

0: Ja, er zijn van Zimmer een heel soort activiteiten in de provincie. We doggen van gewoon hier ik de onkundiging, zodat je hem weten wat speelt er al hier. En op die activiteiten ben dan vaak ik weer allerlei nevenactiviteiten te dwaan. Leuke workshops en soksobot. En het zo samen kennen dat je hier en daar in de provincie dan workshops zien komen van Berber Sieper, daar van Wommels. En zij zit hier rond tafel. Welkom.
1: Hoi.
0: Mooi dat er best. Hartstikke wat gewot. Mijn naam, ja. Dat is dan makkers bij die workshops. Maar eerst even die achtergrond. Bist kunstenares?
1: Nou, ik ben eigenlijk creativiteit. Het in mijn leven altijd wel de reden trier best. Kunstenares is, dat vind ik altijd, ja, ik denk wel dat het de beste beschrijving is. Maar ja, het is echt creatief bezig geweest. Het is wel echt het
0: meer. Als het wat breder omschreeuwen was, als alleen nog maar kunstenares.
1: Ja.
0: Wat zei je dan?
1: Nou, ik vind eigenlijk het allermooist om zelf te creëren. Maar ik mooi meesken ding creëren. Zodat ze weer wat in verbinding komen met hunzelf. En ik weer wat in verbinding met elkaar.
0: Ja, als ik die website zocht, dan stiet het woord verbinding eigenlijk in haatletters. Want ja. Als mij ben ondergang bist, of mij volwoeksen, of meestal mijn beheiding, het gaat eigenlijk altijd over verbinding.
1: Ja. Ja, we leven best wel in een gehaaste maatschappij. Het zien we bij terug verbinding mooi zelf, zoals gauw kwieter rekken wordt. En mijn ervaring is dat je mooi terug mooi de hand bezig te wijzen. Maatje, creëren, tekenen, ja, wat dan ik. Dat je toch echt weer even bij jezelf komt. Even een uurtje hollen en gewoon even in je lever. Dat is een beetje wat ik heel belangrijk vind.
0: En hield dat dan alleen nog van mensen die haar daar ik voor iepen stellen? Of ben dat misschien ik wel nou, mensen die daar net zo makkelijk daar oer gingen, maar kerst die ik zo vier krijgen?
1: Nou, soms is het wel heel moeilijk. Ik doch mooi deze 2 weken mooi de vakantieschool in Ljouwert. En daar ben een aantal band die zijn we oorloeren het om bij mij een creatieve workshop te doen. Mm-hmm. Nou, in dit geval is het een krachtdiermaatje en een journal voor oudere groepen. En dan ben een aantal band west die komen eerst net uit de voeten. Meestal let ik ze dan langs alle materialen erin. Of ik let ze gewoon even. Soms hebben ze even tiert nodig. En er was één jonkje in speciaal. Die had een jaloer om zitten grien. Ik wil net, ik ken niks, bla bla bla. En op een gegeven moment die hij een van de mooiste dingen maken. Trog hem af en toe eens eventjes wat te ervaren. Litten. God, wat is er, wat kist, maatje. Maar uiteindelijk had er het zelf dien.
0: Ja.
1: En dat was wel een hele mooi succesmomentje.
0: En dan net als een strenge juf en no mas en docist.
1: Nee, absoluut net.
0: Maar
1: nee.
0: Gewoon
1: van jezelf.
0: De mogelijkheid aanbieden en dan komt er misschien wel wat.
1: Ja, en soms is het oké om te zeggen van goh, het mooi even dat het net slaagt.
2: Ja.
1: Let het er maar even wijzen en dan oké, dan komen ze er wel.
0: Ja.
1: Dus dat is heel bijzonder om te zien.
0: Dat ben activiteiten met mij ben, dat is een soort, maar ik wil mij verwoeksen.
1: Ja, beide wel, ja. Ja.
0: En voor mensen die dan als een soort activiteit en wat thuis organiseren en die uitnodigen om dan wat te meiden. En wat is dan die meerwaarde? Wat gebeurt er dan in zo'n groep oorzaak dat ze zitten te thee drinken?
1: Nou, het mooiste vind ik altijd is dat er gesprekken ontstaan. En sommigen, ik wil mooi erin en sommigen mooi lach. En uiteindelijk vind ik dat het mooiste. En ik merk het meestal zich heel gauw hierpen door te stellen bij mij. En ja, er komen echt de meest fantastische verhalen uit. En ik vind het mooiste dat de meesten dicht bij hun emotie komen kennen.
0: En al dwaande, net iedere keer mijn eigen contact, maar ik even mij, dat wat je als meisje binnen, dat is soms makkelijker om dan
1: klopt.
0: Ik tot die diepere laag te komen.
1: Ja, dan. Klopt. Ja. Want juist toch net altijd in de eigen oren te zien. En dat ze even dwaande binnen. En af en toe stel je dan een vraag of ik zeg wat of ik merk wat op en ik beneem wat. Nou ja, dan hoe ze mij net per se om te zien, maar dan merk je wel van dat het gesprek op gang komt en dat ze klaar voor binnen, dus meer aan.
0: Ja.
1: Of net, is ik oké.
0: Van een beetje, als ik weer een workshop bij Varsk, wat is dat correct? Varsk?
1: Varsk is, sinds kwart is bezig voor een natuurcamping uitkomst, zeg maar. Heel mooi boerderijtje in Britsvet. En een heel mooi natuurplakje, waar je gewoon back to basic een paar campingsteen kennen. En daarnaast, ik dus creatieve workshops organiseren en van alles wat.
0: En daar had ik dingen meenam die hier op tafel liggen. Kerstens, Fabiel, van wat, hoe dat dan in zijn werk gaat?
1: Nou, ik ging gewoon steen. Ik gooi een heel soort spul op tafel. En vanmiddag steen ik er mooi gelukspopkes maatje bij. Ik vind het fantastisch om gewoon al een simpel gelukspopke te maatje. Het doet net heel volle te wijzen, want vaak is dit ik al genoeg. En ik maak graag werkje met oude materiaal, maar ik met materiaal uit de natuur, wat heel prima op naaite broeken is. dit kind verhoogst net bij mij maatje. Maar
0: nou,
1: dan
0: mag je het even op scroll, want dan ben ik meestal die Jere Diddelin op een radio.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dit is een raamkristal. Een raamkristal is eigenlijk een glazen ornament wat onderaan komt te hingen. Is facet geslepen en dan steeds in de zinnen ophingest. Ja. En de zinnen skint erop, dan heeft regenbooglachjes in huis.
0: We kleuren alle kanten op, omdat het Joch Brutsen doet.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar er zit ook een mooie ketting aan, Chopol.
1: Ja, die... ja, de ketting zou het dus ophingen. En die keer dus versieren met kraan. En ik heb glaskraan, ik heb edelsteenkraan en houtkraan. Ik heb alles altijd wel bij me en iedereen. En tussenin heb ik vaak ik nog wel een, nou ja, een ornamentje wat ze ertussen plaatsen kunnen, zodat het nou ja, ik mooi voor het raam zit.
0: Ja, oh ja. Ja. Ja. Op die manier. Ik nog op de hingje. Ja. Ik nog allerlei oren dingen van filt of zo lezen. Mijn nou, hetjes erop. Wat...
1: Dit ben alle wollen tekken.
0: Ah, joh, en een olifant.
1: Ik slikte vroeger bij mijn beppen altijd onder oude wollen tekken.
2: Ja, ja.
1: En een, ik vind dat altijd een...
0: nou ja, aaibaar.
1: Het aaibaar, maar het had ik iets ouds, iets veiligs, iets warms. En ja, ik neem dit beschermknuffels. Oh. Zet ik weer edelsteeneegjes. En die beschermknuffels ben voor mij ik een beetje bedoeld voor de band. Maar ik voor het innerlijk band. Want er ben soms ik wel ouder meesten die het echt wel heel erg leuk vinden om te keerpen. Ik match ze wel in de grut.
2: Is toch heerlijk? Ik wil ook zo'n knuffel.
1: Dat ziet ik heel leuk.
0: Ja. Ja. Ja. Oh ja, maar ik heb wel wat meer knuffeligheid broeken in de wereld op het heden.
1: Zeker.
0: Om die hinder,
1: ja,
0: en dan is het mooi dat dit soort dingen er ik binnen. Ja. Ik zag er ik nog een mooie fase. Dat is beschilderen. Hoe,
1: Ja, nou dit, ik ben eigenlijk, omdat ik nou ja, heel graag werk je met oude materiaal. Dit kip ik gewoon met kringlopen in. Oude fasen. Zet ik in witte primer. En bij een volwassenen kunnen dit zelfs opkleuren. En zo krijg je wat een vrolijk padje in huis. Ja, om wat meer vrolijkheid in het leven, maar ik in huis te creëren.
0: Ja. Nou, van de midje dus bij Varsk. En ja, wat zit er verder nog op het programma? De komende weken weg. En wij daar nog zien komen?
1: Ik steen volgende week komende vreed in het Sierspakhuis en in de houtwerkplaats in Drielst. En daar stond ik maar de uitvinderspeelplaats.
0: De uitvinderspeelplaats? Ja. Dat mag ze even uitlezen.
1: Nou, dat heb ik een beetje bedacht. Ik wil hier en daar wat inspiratie op die in. Maar ik ben dus van mening dat een... dat je een heel soort spul wil herbroeken kennen. En van oude spul niets nice maatje kennen. En, maar ik voel... van ding die je vinden. En in het uitvinden speelplaats, mooie band, mooi al het gereedschap wat er eigenlijk is, al het gereedschap, boormachines, schroeven, zegen, alles.
0: Ja.
1: Werd ze eigenlijk nooit meer echt mijn werkje, in mijn optiek, ja. Er ben heus wel band niet ik nog doorgaan, maar daar krijg ik de gelegenheid om mooi die materialen te werken. En gereedschap en dan moet je zelfs wat creëren. Nee, boatenskwoord bij van iets ouds. Daar leid ik kapot boatenskwoord bij. En ik dit... is eigenlijk ik bedoeld om de band wel lekker bezig te laten. Het hoeft net een einddoel te krijgen, maar het gaat meer om het proces dat ze lekker dwaanden binnen. Mooi. Alles
0: dat
1: wat
0: einddoel is ik leuk, maar dat proces
1: is en net die, heel belangrijk.
0: En die verbinding die Sto dan iedere keer weer neemt, die welke meesters zijn belangrijk.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het al heel inspirerend, Westmuren Gongbis. Ik kan me indenken dat het voor ouders en van band nieuwsgierig is om daar om mij te dwaan. Van de midden dus in Britford, Vreed in Wommels en in Drills.
1: Ja.
0: En hartstikke een website.
1: Ja. Berbesiepera.nl.
0: Berbesiepera.nl, nou ja, dat is voor elke niet te vinden.
1: Ja.
0: Ik wens jullie een soort succes met die activiteiten.
1: Ja.
0: En ik ben er wist van dat er een soort meisjes kunnen op komen. Succes.
1: Dankjewel.
3: Dit is de dag voorbij.

0: Wat of waar hoort vooral je tjen om politiek actief te worden?
1: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
0: Backstikken. Dit weekend in Friesland Dok.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Elf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Er waren geen grote incidenten. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig. Als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij voer ook mee op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Zegt de naam Jillis Bruggeman u iets? Nee? Hij was de laatste Nederlander die werd opgehangen omdat hij van mannen hield. Dat gebeurde in 1803 in Schiedam. En dan denk je toch, zou hij zijn ogen geloofd hebben als hij vandaag in Amsterdam was geweest? Maar laten we ons vooral niet rijk rekenen. Er zijn nog altijd 70 landen met LHBTQ-vijandige wetgeving. En in 10 van die landen kun je vandaag als queer, zelfs nog zonder pardon, de doodstraf krijgen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Vanaf dit weekend moet het makkelijker worden om aan foto's of filmpjes te zien of ze met AI zijn vervaardigd. Tenminste, als het aan de Europese Commissie ligt. Wat gaat er veranderen? In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog. Miljoenen mensen wachten daardoor op hulp. Dirk Segaar van het Rode Kruis is net terug uit Soedan en vertelt straks over zijn bevindingen. Morgen is de documentaire Ja, ik wil op televisie te zien over die bijzondere dag in 2001 waarop het homohuwelijk officieel van kracht werd. Klokslag middernacht gaven 4 homostellen elkaar op die 1 april het ja-woord in de Amsterdamse Stopera. Een wereldprimeur. Gert Kasteel en Dolf Pasker werden daarmee het eerste mannelijke koppel ter wereld dat met elkaar trouwde. Ze zijn hier straks in de studio. En in onze serie over muziek uit 1976, het geboortejaar van het oog, vanavond deze nummer 1 hit van de Amerikaanse rockband Chicago. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 1 augustus.
3: Geniet van het leven en wees nooit bang om veroordeeld te worden. Amen.
2: Feest tijdens het Canal Parade in Amsterdam, waar alles draaide om
4: freedom and a celebration of liefde, love, everything, alles.
2: Vanwege de aanslag in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen, zoals betonblokken langs de weg.
5: Ik ben er verdrietig van dat het nodig is.
2: Het leek wel alsof mensen extra hard wilden feesten vanwege die eerdere aanslag.
6: Nadat er wat er in Berlijn gebeurde, is het echt anders geworden. En Pride is niet alleen zeg maar dit. Het is niet alleen een botenparade, Pride is ook een protest.
2: En dat is nodig, want de acceptatie van LHBTI'ers gaat achteruit. Dat merkt ook deze man.
7: Ik durf niet meer hand in hand te lopen. Terwijl ik toch al meer dan 65 jaar, 70 jaar uit de kast ben.
2: Ook deze vrouw is voorzichtig geworden.
8: We hebben dan nu schmink op. Maar
9: regenboogvlaggetjes op je wangen.
8: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook make-up doekjes mee. Dat als we teruggaan met het OV, dat we dan dat niet op hebben.
2: De soap rond FIFA-baas Infantino ging verder. Zijn omstreden WK-plan blijkt een eenmansactie.
10: Alle voetbalbestuurders, alle voorzitters die het hele WK naast hem hebben gezeten bij al die wedstrijden, niemand wist ervan. Zijn eigen vertrouwelingen, 2 zijn gisteren opgestapt, wisten van niets.
2: Na alle commotie heeft Infantino zijn plan ingetrokken.
11: We start with breaking news and an embarrassing U-turn from Gianni Infantino.
12: FIFA-president Gianni Infantino has scrapped his controversial plan to sell off stakes in the World Cup to private investment.
2: Maar daarmee is de kous niet af. De KNVB is het vertrouwen in de FIFA-baas kwijt.
13: Dat de KNVB zulke harde woorden durft uit te spreken, dat hebben we in de afgelopen jaren niet gezien. Het vertrouwen is gewoon weg.
2: Drukte op de Europese wegen. Het is Zwarte Zaterdag.
14: Het heeft vooral te maken met het feit dat veel mensen in Frankrijk het eerste weekend van augustus vrij krijgen. En daar wil iedereen ook direct op reis.
2: Het zorgde voor lange files. Dit meisje vond dat
15: heel erg irritant. Omdat je heel lang in de soort rij moet staan of zo. En dan wacht je maar tot je verder mag rijden.
2: Ook voor dit meisje was het afzien.
15: Balen, want ik moest heel erg nodig naar het toilet.
2: Tot slot nog even terug naar de Canal Parade. Daar was ook een opvallende bezoeker uit Spanje. Sinterklaas.
16: Iedereen kan uit de kast komen, dus ik ook.
2: Voor de gelegenheid was zijn pak niet rood, maar roze.
17: Het is zo leuk dat ik dit dan kan doen als een soort van cabaret. Maar wel stout blijven, hè? Dat wel, hè?
2: Dit jongetje wilde die speciale Sinterklaas nog iets meegeven.
18: Veel plezier en eerlijk zou zeggen, maak nog lekker cadeautjes.
17: Ja, ik ga het doen, dankjewel.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De hoge temperaturen en droogte veroorzaken in Hongarije een ernstige droogte. Het waterniveau van de Donau is zo laag dat de enige kerncentrale van het land geen koelwater meer heeft. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat de kernreactor stilgelegd moet worden. Stefan Bos is journalist, woont in Boedapest. Goedenavond.
19: Hey, hallo, goedenavond.
2: Ja, hoe belangrijk is deze kernreactor Pax voor de elektriciteitsvoorziening van Hongarije?
19: Die is heel erg belangrijk, want de Pax-centrale is verantwoordelijk voor normaal gesproken zo'n 40% van de Hongaarse elektriciteit. Mm-hmm. En is daarmee echt, je kan wel zeggen, veruit de belangrijkste energiebron in het land. En het ziet er toch wel naar uit dat ze zijn nu met mannenmacht bezig om het te voorkomen, maar dat we toch wel toegaan naar de eerste volledige stillegging in de 44-jarige geschiedenis van deze centrale. En dat zou wel eens de komende uren en morgen kunnen gebeuren.
2: En wat doet premier Magyar om het elektriciteitsgebruik toch te beperken? Want dat is natuurlijk niet nodig.
19: Precies. Nou, hij heeft vanavond een decreet uitgegeven en gezegd dat Hongarije noodmaatregelen gaat nemen en zelfs grootverbruikers zal opleggen om minder energie te gebruiken en desnoods om hen zelfs af te sluiten als zij niet voldoen aan de gevraagde besparingen. En dat kan natuurlijk enorme gevolgen hebben voor industriële bedrijven, waaronder autofabrikanten, batterijproducenten en dat soort zaken. En ja, er werken heel veel mensen bij. Dat kan ook voor de economie heel vergaande gevolgen hebben. Nou, en je merkt het nu al, hè, want ook goederentreinen die worden al tijdens piekuren stilgelegd. Nou, ze hebben ook besloten om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de sierverlichting van overheidsgebouwen uit te schakelen. En wat ik ook kan waarnemen is dat bijvoorbeeld de trams en metro's in Boedapest hier, die rijden al veel langzamer, of zelfs helemaal niet, om energie te besparen.
2: En kun je ook zien dat die Donau heel laag staat?
19: Ja, zeker. Wat je ook kan zien, hè, is dat dat is dan misschien in al die ellende ook wel weer bijzonder. Dat je ook ziet dat bijvoorbeeld families over de nieuw blootgelegde zand- en grindbanken lopen. En wat je ook kunt zien bijvoorbeeld, dat kon ik ook waarnemen, dat er was een kunstenaar die een landschap dat tot voor kort nog onder water had gestaan tekende. En je ziet bijvoorbeeld ook dat nu bijvoorbeeld de delen van de oorspronkelijke Vrijheidsbrug. Dat is een heel belangrijke brug hier. Nou, die werd gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werd weer herbouwd. Maar die stukken, die waren altijd nog onder de Donaurivier. Nou, en die kun je nu ook zien. Dus ja, dat merk je ook. Het is een beetje, aan de ene kant heb je ook wel de hoop, hè, van de families die ze duidelijk laten zien, maar toch ook wel de ellende. En Hongarije begeeft zich, zoals wel vaker in de geschiedenis nu, tussen die twee uitersten eigenlijk op dit moment.
2: Het klinkt ook toch wel enigszins onheilspellend. Maken mensen zich zorgen? Ja.
19: Wel in bepaalde buurten. Want ik bijvoorbeeld hier vlak bij Boedapest, daar is het plaatsje Szentendre. En daar zijn duizenden mensen nu zonder drinkwater komen te zitten. Er zijn ook al soldaten onderweg. Die hebben daar ook al water verspreid. En Peter Magyar, dus de nieuwe premier eigenlijk, die heeft al gezegd, dat we gaan jullie helpen, maar blijf wel minder water gebruiken. Maar ja, dat wordt natuurlijk wel moeilijk, want het ziet eruit dat het de komende week heel erg heet blijft in Hongarije. Dan kan je echt denken aan, 38 tot 40 graden. Dus ja, dat is toch wel een groot probleem aan het worden voor heel veel Hongaren op dit moment.
2: Neem jij zelf ook maatregelen?
19: Nou ja, ik voel me eigenlijk een beetje schuldig. Want ik heb voor het eerst 12 jaar een airconditioner aangeschaft. Twee weken geleden. Want het werd hier wel heel erg heet. Maar ja, die wil ik dan ook weer niet altijd aanlaten. Je probeert wel natuurlijk ook rekening mee te houden. Er wordt ook wel een beetje gevraagd om solidariteit onder de mensen die hier wonen. Want ja, als iedereen natuurlijk tegelijkertijd op dat net gaat, ja, dan krijg je echt grote problemen. Mensen zijn ook al opgeroepen om tussen bijvoorbeeld 5 en 10 uur 's avonds niet allemaal tegelijk allerlei dingen te doen. Van de wasmachine tot andere dingen. Dus dat wordt wel gezien als een probleem. Maar wat natuurlijk ook denk ik wel interessant is om te kijken van hoe gaat de nieuwe premier het nou aanpakken. Hè? Hij is natuurlijk de voormalige premier Viktor Orbán al beschuldigd van een hele slechte infrastructuur. Hij heeft ook gezegd dat heeft ook te maken met de problemen die we nu hebben. Maar ja, mensen zeggen oké, het is één ding om dat te zeggen. Maar wat ga jij er nu aan doen? Ja. En dat kan nog wel heel spannend worden voor hem.
2: Stefan Bos, dank je wel en houd het hoofd koel. Hè?
19: Dat zal ik doen. Tot je dienst.

0: Jason Mraz, Make It Mine. Of een foto of een filmpje echt is of met AI gegenereerd, zou vanaf dit weekend makkelijker herkenbaar moeten zijn. Want morgen gaat de Europese Commissie samen met de lidstaten beginnen met het handhaven van eerdere wetten. En er komen regels bij, waaronder een verplicht etiket op door veel met AI gemaakte plaatjes. Bert Hubert, tech-expert, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, als ik morgen mijn vakantiefoto's dan oppoets met behulp van AI en op Instagram zet, moet ik daar dan ook een labeltje op plakken?
1: Nee, dat heeft helemaal niks te maken met individuen.
0: Oh.
1: Dat is ook wel een beetje raar, maar de Europese Unie mag allerlei wetgeving maken, maar met name over economisch handelsverkeer. En wat individuen doen met hun foto's, dat zoeken ze maar lekker zelf.
0: Voor wie gelden die regels dan wel?
1: Die gelden eigenlijk voor iedereen die bedrijfsmatig iets doet. En er staat zelfs letterlijk in de uitleg van individuen die zelfs individuen die foute politieke plaatjes maken en deepfakes, zelfs die mogen helemaal los.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Dus bepaalde creatieve politici, tussen aanhalingstekens, kunnen flink hun gang gaan.
1: Kunnen helemaal hun gang gaan.
0: Zonder etiket.
1: Zonder etiket. En voor wie het wel van belang is, zijn bedrijven als bol.com of booking.com, die bijvoorbeeld plaatjes hebben van producten die met AI gemaakt zijn en eigenlijk veel mooier zijn dan de echte producten.
0: Kunt u een voorbeeld geven? Waar moet ik aan denken?
1: Je kan bijvoorbeeld zijn als je op een vakantiehuisje hebt, wat je te verhuur aanbiedt. Alleen de echte foto's zijn een beetje sneu. Vervolgens ga je lekker aan de slag met AI en maak je er een paleisje van.
0: Ja.
1: En zet je die foto online, dus van, nou, u kunt ook dit huis huren. Daar zou nou wel een melding bij moeten komen van, trouwens, deze foto is met AI gemaakt.
0: Ja, ik neem aan dat die bedrijven daar niet op zitten te wachten.
1: Nee, die zitten daar niet op te wachten, maar ze hebben jarenlange voorbereidingen gehad. Want deze wet is al 5 jaar geleden aangekondigd. Maar desondanks zitten de Zalando's van deze wereld zitten nu toch, het is ons niet duidelijk of we onze schoenenfoto's moeten labelen of niet.
0: Ja. En die bedrijven gaan misschien ook denken van, we doen er niet aan mee.
1: Nou, dat zou best wel kunnen. Je zou het dus heel goed moeten controleren. Houden die bedrijven zich daar wel aan? Zijn die schoenenfoto's wel echt? Dan zou je toezichthouders moeten hebben die daar echt zin in hebben. En wat we nu zien, dat in 14 van de 27 EU-landen heeft men nog geen hoofdtoezichthouder aangewezen op deze wet.
0: Wat er ook verandert is, dat heeft te maken met onze sollicitaties, hè?
1: Ja.
0: Wat gaat er veranderen?
1: Nou, het is nu zo, en deze wet bestond al, dat als een werkgever bijvoorbeeld sollicitanten gaat sorteren met AI en dan tegen AI zegt van, nou, kies jij maar de 10 beste of zo, dan moet de software die daarvoor gebruikt wordt speciaal gekeurd zijn. En er moet een keuringsrapport van zijn. En moet ook inzicht geven. Dus dat je als een sollicitant vraagt, waarom ben ik het niet geworden? Dan moet de software daar iets over kunnen zeggen. Die wetgeving gaat inderdaad vanaf morgen gehandhaafd worden. Maar het lijkt er nu op dat dat soort software in Europa in ieder geval nog niet zo heel veel wordt gebruikt.
0: Maar ik kan dan dus tegen een bedrijf zeggen, ik wil weten hoe dit is geselecteerd.
1: Ja, dus als je bent afgewezen, dan kun je zeggen, ik wil graag weten waarom.
0: Ja.
1: En dan moet men zeggen, nou, de AI heeft gezien dat uw kennis van Frans was niet goed genoeg. En,
0: maar omgekeerd, als ik een met AI gecomponeerde sollicitatiebrief schrijf, hoef ik dat niet.
1: Nee, dat is heel leuk voor burgers en voor individuen. Die kunnen helemaal los. Maar voor bedrijven gelden er nu wel regels.
0: Gelden die regels ook bijvoorbeeld voor die, ik zie vaak van die filmpjes van vioolspelende

0: wat ik hier zie op dit AI-filmpje, misschien is dat wel echt. Ja,
1: maar met gewone foto's kun je ook mensen in de war brengen natuurlijk. Hè?
0: Ja, en dat is dus eigenlijk een beetje oneerlijk. Ik besprak dit ook met iemand uit de business. En die zei van, joh, we hebben ook lenzen,
1: ja,
0: breedhoeklenzen, waarmee ik jouw hut op de heide kan uit laten zien. Dat,
1: dat weet iedereen die zijn huis gaat verkopen.
0: Ja, dan kan een magische lens uit de kast. En ja, dat mag allemaal wel.
1: Er zijn ook nieuwe regels. Bijvoorbeeld dat je duidelijk moet kunnen zien of je met een mens of met een chatbot praat. Waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, dat is wel heel belangrijk. Als jij bijvoorbeeld een klacht indient, of bijvoorbeeld als je contact hebt met een zorgverzekeringsinstelling, dan is het wel heel belangrijk om te weten, joh, ben ik mijn hart en ziel aan het blootleggen aan een robot? Of zit hier echt een mens tegenover mij? En ik denk wel dat dat iets is wat mensen wel gaan merken de komende tijd, dat vaker dan eerst de handige chatbot zal bekennen van, trouwens, ik ben een computer.
1: En heeft dat dan effect op het verloop van de verdere conversatie?
0: Nou, men heeft in ieder geval gezegd, mensen hebben het recht om te weten of ze met een computer aan het praten zijn of dat er echt een mens tegenover hun zit. En ik denk, het zou op mij wel effect hebben, in ieder geval.
1: Vanaf morgen gaat dit dus op papier gehandhaafd worden. Maar hoe gaan we dat regelen in Nederland?
0: Ja, nou, niet heel erg best. De Nederlandse overheid is heel traag hiermee. Heeft ook de officiële regelgeving nog niet afgemaakt. Daar hadden ze in Europa wel rekening mee gehouden. Dus ze hebben gezegd, ook al maakt Nederland hem niet af, de wet gaat toch in. Maar we hebben niet een toezichthouder aangewezen voor deze wet. We hebben er iets van 8 aangewezen. En die hebben ieder natuurlijk een klein stukje van de taart.
1: Ja.
0: Ieder van die toezichthouders heeft het natuurlijk al best wel druk. En die hebben natuurlijk alle kansen nu om te zeggen, nee, dat is een stukje van een van de andere toezichthouders, dus dat hoef ik niet te doen.
1: Want een wet zonder handhavers werkt niet, hè?
0: Nee, en dat hebben we in Europa nu al eerder gezien. Europa schrijft al meer wetten. Ook de UBO-wet, waarin je kan zien van wie is deze BV nou, voeren we in Nederland gewoon niet uit.
1: Maar ik neem aan dat de Facebooks en de Instagrams van deze wereld daar dan ook eigenlijk nu al een beetje om moeten lachen.
0: Ja, nou, die, sterker nog, die hebben zich in een vroeg stadium betrokken bij deze wet. En die hebben in hoge mate hier ook helemaal niets mee te maken. Want de wet heeft gezegd, wij gaan over de mensen die de foute plaatjes maken. Maar als je zegt van, ja, iemand, een individu heeft dit foute plaatje geüpload op zijn Facebookpagina, dan zegt Facebook, ja, dat is niet ons probleem.
1: Nou ja, en dan hoef je er niks van aan te trekken.
0: Nee.
1: Maar het lijkt wel of niemand de behoefte heeft om er bovenop te zitten. Of is dat een beetje cynisch?
0: Nee, dat klopt wel. Europa heeft eerst een periode gehad van, nou, wij zijn het handhavingscontinent. Wij zijn goed van de regels met de AVG en de GDPR. En toen op een gegeven moment is die wind een beetje gaan liggen. En heeft men gezegd van, nou, eigenlijk moeten we AI juist alle ruimte geven, want anders blijven we zo achter in Europa. Dus je ziet dat men nu ook allemaal dingen heeft uitgesteld. Van stukken van die wet die gaan toch nog niet in werking. En ja, dat toezicht houden, moeten we nog maar zien of het gebeurt.
1: Dus hoe het handhaven gaat, dat weten we nu nog niet helemaal zeker. Maar wat we wel weten is dat we vanaf morgen vaker AI-labels gaan zien tijdens dat online shoppen.
0: Nou, ik denk dat dus niet.
1: Nee.
0: Want ik denk dat heel veel bedrijven zullen zeggen van, nou, ze hoeven ook alleen maar wel nieuwe plaatjes te melden of het AI is of niet.
1: Dus wat en ze er al op hebben staan,
0: dat mag gewoon blijven.
1: Oh, ja.
0: Dus ik denk eerlijk gezegd dat het wel even kan duren voordat je zo'n AI-label ooit een keer in het echt gaat zien.
1: We gaan het afwachten. Bert Hubert, dank u wel. De oorlog in Soedan duurt al meer dan 3 jaar. Dirk Segaar, directeur internationale hulpverlening van het Rode Kruis, reisde 1,5 week door het gebied waar miljoenen ontheemden behoefte hebben aan hulp. Duizenden lokale Rode Kruismedewerkers proberen de slachtoffers te helpen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, je vroeg me om je te tutoyeren, dat ga ik dus ook proberen. Wat viel je het meeste op tijdens de reis?
2: Ik heb ongeveer de helft van het land doorkruist. En wat me enorm trof is hoe ongelooflijk het hele land getroffen is door deze crisis. Maar je ziet na meer dan 3 jaar conflict dat de impact enorm is. Je ziet nu dat 35 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. Mm. Dat is 2/3 van de hele bevolking. En dat ontzettend veel mensen natuurlijk het geweld ontvlucht zijn. Meer dan 14 miljoen. Dat is ook, het is niet alleen de grootste humanitaire crisis ter wereld, het is ook de grootste ontheemdingscrisis ter wereld. En het was zo, het geeft me enorm aan om te zien hoe dat ook op de gebieden die niet direct door het conflict geraakt zijn, die daar net buiten liggen, hoe die enorme impact ook daar te voelen is. Want wat je ziet is dat de economie ingestort is, dat de landbouwproductie enorm is afgenomen. Mensen zijn hun banen verloren. Je ziet dat de doktoren, de leraren, de handelaren, de industriëlen, die

0: zijn allemaal weggevlucht. En daarmee wordt het dus enorm moeilijk, zelfs als je niet direct in het conflict zit, om te overleven. En als je dan daarbovenop die enorme ontheemdingscrisis hebt, die 14 miljoen mensen die ik noemde, die moeten opgevangen worden op een plek waar mensen het al ontzettend moeilijk hebben. Ja.
1: En als er nou zoveel mensen hulp nodig hebben, waar begin je dan eigenlijk als Rode Kruis?
0: Nou, dan begin je bij de lokale mensen. Dan begin je bij de lokale hulpverleners. En dat vond ik ook het inspirerende daarvan. Hè. Wij werken heel nauw samen met het Rode Kruis in Soedan, de Soedanese Rode Halve Maan. En zij hebben 110.000 vrijwilligers die in alle 18 staten van Soedan, als enige organisatie echt in alle staten, in alle provincies, zou ik maar zeggen, aanwezig zijn. En waar ik dus aankwam op plekken in de midden van de woestijn, uit een zandstorm, is daar opeens een vluchtelingenkamp, 20.000 mensen in Natbara, waar geen spatje schaduw is. Het is meer dan 40 graden en daar is bijna helemaal niks. En deze mensen zijn met name gevlucht vanuit Al-Fashir, waar in oktober deze enorme gewelddadige aanval plaatsvindt, waar heel veel mensen om.
1: En wat voor soort hulp verlenen jullie dan?
0: Ja, nou dat is dus het interessante om te zien. Hè, dat je met heel weinig relatief middelen er opvang wordt geregeld, dat er net voldoende, het is weinig, maar net voldoende water wordt gebracht naar een plek zoals dit, dat er sanitatie, toiletten, et cetera, wordt opgezicht. En dat is er dan één mobiele kliniek, waar in ieder geval mensen gescreend kunnen worden. En er is er één ambulance die dan geregeld kan worden om de meest erge gevallen. En ik heb echt een aantal mensen gesproken die de meest onwaarschijnlijke wonden hadden nog van het geweld in Al-Fashir. Die dan gelukkig de juiste behandeling kunnen krijgen in een ziekenhuis wat nog wel functioneert. Maar ook in deze situatie moet je even voorstellen dat 80% van de ziekenhuizen niet functioneert meer.
1: Ja, dat,
0: dus het is echt heel erg ingewikkeld. Maar het is tegelijkertijd ook inspirerend om te zien in al dit soort plekken, die zijn echt in the middle of nowhere. En er is bijna geen internationale hulp. En er is sowieso geen internationale aandacht voor dit soort plekken. Mm-hmm. Maar waar dan de lokale hulpverleners toch met heel weinig middelen ongelooflijk goed werk verrichten.
1: En het is natuurlijk ook eens nog gevaarlijk werk, hè? Want de strijdende partijen ontzien hulpverleners niet.
0: Nee, dat klopt. Het is ongelooflijk gevaarlijk. Het is in de conflictgebieden levensgevaarlijk, maar eigenlijk in het hele land. Hè. Je ziet veel aanvallen, hè, ook vanuit de lucht, nu niet alleen maar aan de frontlijn, maar ook elders plaatsvinden. En ook vaak zijn het burgerdoelen die worden geraakt, ziekenhuizen, markten, echt om angst aan te jagen. Dus het is zeer gevaarlijk. We zijn 24 van onze hulpverleners inmiddels verloren sinds het begin van het conflict, terwijl ze actief hulp aan het verlenen waren. Dus je moet echt denken aan het neerschieten van Rode Kruismensen, die voedselhulp aan het geven zijn aan mensen die het nodig hebben. En, dus het is zeer gevaarlijk.
1: En wat kun jij daar zelf als directeur doen?
0: In Khartoum, waar ik ook in de hoofdstad waar ik aan kwam, spreek ik met zowel de topmensen van de Verenigde Naties als van de autoriteiten daar, om te kijken wat er nog meer gedaan, zelfs met zeer beperkte middelen. Maar wat ik dan zowel met de VN-topmensen als met de autoriteiten probeer te bespreken, is of er dan manieren zijn om van de financiering die wel beschikbaar is, hoe we dat sneller en meer nog door kunnen zetten naar dat lokale niveau. Hè? In plaats van dat je probeert voor meer geld internationale mensen binnen te krijgen. Mm. Om te kijken van, hey, deze lokale hulpverleners, die zijn er al. Die mobiele klinieken, die zijn er al. Ze doen al ongelooflijk goed werk. Mm. Als wij hen gewoon net wat meer die financiering bij hen terecht kunnen laten komen. Ja. Of de goederen die moeten worden uitgeleverd, dat we die sneller naar hen kunnen krijgen. Ja. Dan kan je zelfs met minder geld meer bereiken.
1: De oorlog duurt inmiddels 3 jaar. De strijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire rebellengroep RSF gaat nog steeds door. Wat is er eigenlijk nodig om het bloedvergieten te stoppen?
0: Nou, wat nodig is, is dat de internationale gemeenschap samenkomt met die landen die echt invloed hebben om druk uit te oefenen of uit te oefenen op beide kanten van dit conflict om het geweld te stoppen. Want deze humanitaire crisis, die eigenlijk een protectie, een veiligheidscrisis is, dat begint met het stoppen van het geweld. Maar dat Daarnaast is het ook heel belangrijk om de landen die daarachter staan, die helpen met de financiering van deze, van dit geweld, of wapens aanleveren, dat ook zij daarop worden aangesproken en dat die toevoer stopt. Want daar begint alles mee. Dat het geweld, het extreme geweld, waar ontzettend veel burgers bij omkomen, dat stopt.
1: Je eerder woonde en werkte je 8 jaar als VN-onderhandelaar in Soedan. Gaat deze crisis je daardoor ook extra aan het hart?
0: Zonder meer, ja. Ik heb lang in Darfur, in El Fasher zelfs, gewoond. De stad die het meest uitgesproken geweld heeft beleefd, met heel, heel veel burgers die daarbij zijn omgekomen. Dus die mensen ken ik persoonlijk. Er zijn nog oud-collega's van mij, ik ben nog steeds met hen in contact.
1: Word je niet moedeloos van dit conflict?
0: Nee, en weet je waarom niet? Omdat ik tegelijkertijd ook het beste van... Ik zie het slechtste van medemenselijkheid en ik zie ook het beste van medemenselijkheid. En het is zo ongelooflijk inspirerend om de vrijwilligers van de Soedanese Rode Halve Maan, die ook in Khartoum bijvoorbeeld, waar nu alles verwoest is na 3 jaar in het centrum, na 3 jaar oorlog, daar zijn gewoon 20.000 vrijwilligers, die zijn daar gewoon gebleven. Ondanks het gevaar voor zichzelf, het gevaar voor hun familie, die daar moesten blijven, ondanks dat hun huis vaak kapot geschoten is of volledig geplunderd. Toch er blijft met gevaar voor eigen leven, omdat ze zeggen van, met al dit geweld, het is letterlijk wat ze mij zeiden en ik heb hen ook ontzettend bedankt. Met al dit geweld bleven wij eerst de hulp bieden en mensen evacueren en
1: dat blijft een graven.
0: Zij zeiden, wij willen hoop en medemenselijkheid laten zien, terwijl we omringd zijn door geweld en haat. Nou ja, en dat gaat me echt door merg en been. En dan wil ik echt alles voor hen doen. Ik vind ook als internationale gemeenschap, dat soort overlevingsdrang en dat soort goedheid, dat moeten wij erkennen en dat moeten wij belonen op de een of andere manier. Ja. Om hen niet te vergeten, om hen te blijven steunen.
1: Dirk Segaar van het Rode Kruis, dank je wel voor je verhaal.

0: Carole King, I Feel the Earth Move. Wie vandaag de feestelijke beelden van de Canal Parade heeft gezien, zou bijna vergeten dat het burgerlijk huwelijk voor stellen van hetzelfde geslacht pas 25 jaar geleden werd opengesteld. Over die periode in aanloop naar dat collectieve ja-woord is een documentaire gemaakt. Morgen is die film Ja, ik wil te zien op NPO 2. En twee van de hoofdrolspelers zijn hier, Gert Kasteel en Dolf Pasker. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Was het voor jullie vandaag ook een feestelijke dag met die Canal Parade? Waren jullie erbij?
2: Ja, we waren erbij.
0: Ja?
2: Het was heel feestelijk, ja. Erg leuk. Echt een groot feest in de stad.
0: Ja.
2: En heerlijk.
0: Hebben jullie al die Canal Parades tot nu toe meegemaakt ook?
3: Ja.
2: Ik wel. Ik weet niet, heb jij ze ook allemaal meegemaakt?
3: Ja, wat korter dan jij, denk ik.
2: Nee, de eerste paar niet, want toen kennen we elkaar nog niet, denk ik.
0: Maar, jij bent er vanaf het begin bij geweest.
2: Ja, ik heb ze allemaal gezien.
0: Ja. Op 1 april 2001 gaven jullie elkaar het ja-woord voor het oog van de hele wereld. In de documentaire komen jullie in andere stellen aangereden in een kever, hè, strak in het pak. Camera's flitsen overal alsof jullie filmsterren zijn. Hoe was dat voor jullie?
3: Een overval.
0: Een overval?
3: Ja, dat was gearrangeerd zonder dat wij dat wisten.
0: Ja?
3: Ja.
0: En hoe beviel die overval?
2: Goed.
0: Ja?
2: Goed. Ja, ja. Ja, was wel, het was toch een... Nou. Het was een happening. Met ons huwelijk dat we ook dit nog zo mochten vieren, zo groot. Dat was toch wel een. Als je binnenkomt en je wordt zo welkom geheten. Dat heeft niet iedereen die zijn huwelijk in het huwelijk treedt.
0: Dolf, jij zei ook, we moeten er onberispelijk uitzien. Hè? Waarom vond je dat zo belangrijk? We zien er echt schitterend uit in jacket bijna, hè?
3: Ja. Het was niet echt van een trouwpak. We zijn ook speciaal naar een plek geweest waar we dat konden kopen. Omdat ik het idee heb, maar misschien is dat ook mijn vooroordeel, dat heel veel mensen het vooroordeel hebben dat homoseksuelen misschien de kantjes ervan aflopen of alleen met...
0: Slonzig zijn of zo.
3: Slonzig zijn of alleen met seksualiteit bezig zijn. En voor ons is het een serieuze aangelegenheid dat wij... Dat we deze relatie wilden bevestigen met een huwelijk. En zoals menig hetero dat doet. Maar iedereen is vrij om te doen het laten wat hij wil natuurlijk.
0: Hoe werden jullie eigenlijk een van die getrouwde koppels, Gert?
2: Door ons aan te melden bij toenmalige K-krant. Henk Krol die had een klein kolompje had hier staan. En er werden mensen gevraagd die partner geregistreerd waren al. En die mee wilden doen aan het huwelijk. Dat opgesteld zou worden op 1 april. Nou, dat leek me erg leuk. Ik had het gelezen en Dolf...
3: Ik zei nee, dankjewel.
0: Maar... Nee, jij wilde niet?
3: Nee, ik wilde echt niet.
0: Nee?
3: Nee.
0: Wat trok je er niet aan? Het huwelijk niet? Of de...
3: Nee, wel trouwen, maar niet in het zo in het openbaar. Niet met een happening.
0: En moest hij jou echt over de brug trekken?
3: Ja, dat moest hij wel, ja.
2: Maar je had ook de indruk dat het een Koreaanse bruiloft zou worden. Een grote bruiloft met allemaal plamage en dergelijke.
0: Ja.
2: Dus we hadden ook geen idee wat het zou worden. Maar we hebben ons opgegeven en mochten toen langskomen... Bij Henk. En er waren toen 6 stellen waarvan...
0: Maar je moest echt op proef even bij Henk
2: komen? Ja, er was een soort bijeenkomst.
0: Hadden jullie er ooit bij stilgestaan dat zo'n intiem moment tussen twee mensen... Ja, de geschiedenisboeken in zou gaan als een symbool voor de queer-emancipatie?
2: Nee.
3: Nee, en ik had er ook toen stond ik ook niet bij stil, want ik vond het een heel intiem moment eigenlijk. Maar dat het eigenlijk helemaal... Ja, het was heel intiem, maar ook weer helemaal niet. Omdat er zoveel cameramensen en iedereen eromheen stond.
0: En de hele wereld leefde mee.
3: De hele wereld keek mee en ik vond het heel lastig voor mezelf.
0: Ja?
3: Ja, maar het is goed gegaan dus.
0: Maar jij dacht, dit is te veel aandacht.
3: Ik zat erin, dus ik kon niet meer terug. En ik had dus liever nee gezegd, maar achteraf denk ik... dit is een enorme verrijking voor mijn leven geweest.
0: En dat was het ook?
3: Dat is het ook en dat was het ook. Dus ik ben heel blij dat ik me heb laten overreden. Zeg maar.
0: Niet iedereen in de homo-wereld was enthousiast over zo'n homohuwelijk, hè? Waarom?
2: Nee, COC was bijvoorbeeld een felle tegenstander.
0: Oh ja.
2: Ik ken ook nog steeds mensen die het eigenlijk maar niks vinden... uit de homo-beweging.
3: Maar vertrutting.
2: Die het vertruttig vinden of
0: vertrutting.
2: Maar niet nodig vinden of niet ver genoeg vinden gaan en vinden dat er allerlei huwelijken mogelijk moeten zijn met meerdere mensen. Dus het was niet, van de COC was het zeker niet
3: Nee,
2: dat is wel veranderd trouwens hoor. Want ik heb met 50 jaar huwelijksfeest heb ik de nieuwe voorzitter van de COC gesproken en die praat toch echt anders nu hierover.
0: Ja. Jullie zijn nu 25 jaar getrouwd. Jullie werden om die reden ook benaderd door Suzanne Borstboom en Justine van Overeem. Hè? Twee jonge makers die ja, zich bijna niet, die kunnen zich helemaal niet herinneren dat de huwelijk niet was opengesteld voor homoseksuelen.
2: Klopt.
0: En die vinden het de normaalste zaak van de wereld. Hoe was dat eigenlijk? Want het is, voor jullie was het een groot moment. En voor hun was het bijna moeilijk voorstelbaar dat dat ooit niet kon.
3: Gelukkig waren we gewaarschuwd, want ik ben donor. En een paar van mijn donorkinderen die vertelden me dat ook. Ja, ja, maar dat is toch normaal? Hoezo? Dat gaat toch nooit meer weg? Zo, ja.
0: En wat zeiden jullie dan?
2: Nou, dat is niet zo, hoor. Dat is niet gegarandeerd.
0: Nee.
2: Daar is heel erg voor gevochten of heel erg voor gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Niet door ons dan wel, maar we hebben eraan meegezet. We zijn vrij figurant meer geweest eigenlijk. Zo zien we ons tenminste zelf. Maar er is echt hard voor gewerkt. En dat is niet een zekerheid in deze wereld.
0: Ja. Waren jullie ook bezig met dat het, met de politiek rondom dat huwelijk, hè? Want dat echt iets betekende, dat jullie konden trouwen. Volgden jullie dat op de voet?
3: Dat hebben we wel gevolgd, ja. Maar we hebben daar tot, ja. Trouwens, wel een saillant detail. We waren toevallig in een kamer samen met Wopke Hoekstra van het CDA toen. Mm-hmm. En die zei, ja, het CDA is inmiddels wel tot het inzicht gekomen dat het oké is.
0: Dat zei die?
3: Ja, dat zei die.
0: Ja, en je vertelt het ook met een grote lach?
3: Ja, ik moet er een beetje om lachen. Maar het is ook een beetje pijnlijk dat het blijkbaar zo werkt.
0: En langzaam indaalt bij sommige partijen. Ja, ja. Ja. Premier Jette was er vandaag ook bij. Is dat voor jullie een bijzonder besef dat we een homoseksuele premier hebben?
2: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja? En dat hij ze ook laat zien.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: En wat betekent dat dan voor jullie zelf?
2: Nou, steun. Denk ik dat het. Ja. Er mag nog wel wat gebeuren, denk ik. Maar steun dat hij er is en dat er. Dat hij erachter staat, jazeker. Nou ja, dat was natuurlijk ook vorige week koningin Maxima die de Pride opent. Dat is toch ook natuurlijk geweldig. Dus we krijgen wel steun van alle kanten, hebben het gevoel. Ja.
0: Hij sprak zich wel uit over de bezorgdheid. Sprak hij uit over de acceptatie van LHBTI'ers. Ja. Delen jullie die zorgen?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, ik denk dat de samenleving enorm polariseert. En een aantal mensen die hebben via het internet enorme roeptoeters om van alles groot te roepen. En de zwijgende minderheid die doet dat niet. En dus je krijgt steeds meer polarisatie. En het wordt ook steeds lastiger om het midden te blijven vinden, zeg maar, met elkaar.
0: Merken jullie dat ook in jullie eigen leven?
2: Dat wou ik net zelf zeggen. Ja. Wij merken het zelf niet. We merken het door sociale media soms wat te lezen. Maar we merken persoonlijk in ons leven toch niet dat het verandert, dat het vermindert. Nee, we kwamen vanavond kwamen we thuis van de Pride. En tot onze verbazing zien we bij de buren ook een Pride-vlag hangen.
0: Oh ja.
2: Bij ons hing er eentje en daar hangt dus ook een vlag. Dus nou, de mensen hebben kindertjes en zijn heterostel getrouwd. Dus toch erg leuk om te zien.
0: Ja. Dus het is een... Dat geeft het gevoel van, dat we gaan de goede kant op.
2: Nou, juist. De goede kant op wil ik niet zeggen. Maar het is niet dat we de verkeerde kant op gaan. Laat dat zo. Zo voel ik het niet.
3: We gaan de goede kant op, maar er zijn tegenkrachten. Ja.
2: En wees eerlijk, kijk, toen we 15 jaar geleden gingen trouwen, toen was er geen land waar het mogelijk was. En we hadden ook geen idee dat het mogelijk zou worden. En er zijn nu wel bijna 40 landen waar het kan. Dus het is ook een. Ja, waar kijk je? Is het glas half vol of half leeg?
0: Ja. Want er zijn ook 60 landen waarin je als homo niet vrij bent. Hè?
3: En er zijn nog een heleboel landen waar je wordt vermoord als het bekend is. Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Aan het eind van de docu zeg jij, Dolf, dat je hoopt dat het nu zo normaal is dat we er over 25 jaar niet meer over spreken.
3: Ja.
0: En toch doen we dat. Met welke boodschap sluiten we nu dit gesprek af, wat jullie betreft?
3: Wow.
0: Jij mag het ook zeggen, Gert. Als het jou...
2: dat begrijp ik, maar...
0: Of is dat toch wel een gecompliceerde vraag?
3: Ja, het is een gecompliceerde vraag, ja.
0: Ja.
3: Ja, want ik denk dat we de goede kant op blijven gaan, maar mensen pas op je zaak. Dat is zo'n ouderwetse Hollandse uitdrukking van dat je blijf in de vertegenwoordigheid van geest goed kijken wat er gebeurt.
0: Blijf op je hoede.
3: Blijf op je hoede, ja.
0: Dat zou de boodschap toch wel moeten zijn?
3: Ja, denk ik, ja.
0: Het was mooi om jullie te spreken, Gert Kasteel en Dolf Pasker. Dank je wel. En de documentaire Ja, ik wil van Suzanne Borsboom en Justine van Overheem is morgen te zien om 7:15 's avonds op NPO 2.

0: Chicago hoorde u met If You Leave Me Now. Een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. En we spreken deze zomer regelmatig over muziekklassiekers van 50 jaar geleden. Johan van Sloot is er vanavond. Hij is muziekjournalist en volgt de band Chicago al langere tijd. Is dit nummer nou typerend voor de muziek die de band in de jaren 70 maakte, Johan?
1: Nee, niet echt. Het was, sterker nog, het was een grote omslag die ze maakten. De band is opgericht rond 1970 als een echte jazz-rock band, dus met heel veel blazers. Ze hadden ook een hele goede blazersectie, wat wel bijzonder was voor die tijd voor een band. Hadden ze ook best wel wat succes mee, maar de echte definitieve doorbraak die wilde maar niet komen. Althans niet in Europa en in Groot-Brittannië. Dus er moest een wat radiovriendelijker plaat gemaakt worden, vond de platenmaatschappij. En dat werd dit nummer.
0: Ja, maar en geen blazer te bekennen.
1: Er wordt de Franse hoorn gespeeld,
0: oh, toch? Ja,
1: maar niet door de blazerssectie van de band.
0: Oh,
1: sterker
0: nee.
1: nog, die blazerssectie was helemaal niet bij de opname in de studio. En een van die drie mensen die heeft later nog eens gezegd, ik was thuis mijn zwembad aan het schoonmaken toen ik dit nummer hoorde. En ik dacht, welke band is dit? En dat bleek dus zijn eigen band te zijn. En hij hoorde zichzelf niet spelen.
0: Dus ze zijn ook eigenlijk, die blazers zijn op een rare manier aan de kant gezet. Is dat de conclusie?
1: Nou, ze mochten nog wel blijven, maar
0: niet spelen.
1: Bijna alle platen die daarna kwamen, daarop speelden ze een veel minder prominente rol dan in het begin.
0: Ja. Jij zei al, ze hadden een hele andere stijl vroeger. Laten we even luisteren naar een van hun eerdere en minder bekende hits.

0: Ja, dit is wel even een hele andere toon.
1: Ja, ja.
0: Het lijkt ook echt een andere band.
2: Zeker, zeker. Ja.
0: If You Leave Me Now werd een wereldhit. Zorgde voor een internationaal doorbraak van Chicago. Maar er waren niet alle bandleden dus blij mee.
1: Nee, met name die mensen van de blazerssectie. Maar de gitarist bijvoorbeeld, die voorheen een heel belangrijke rol speelde, die was er ook niet zo blij mee. Want zijn gitaarpartij op If You Leave Me Now werd zelfs overgespeeld door de producer. Dus eigenlijk is het niet zijn gitaarpartij, maar de partij van de producer. Dus die gitarist was ook niet blij. En dat leverde wel wat strubbelingen op in de band. Het succes bleef, en dat was wel een goedmaker voor de meeste bandleden. Ze maakten dus geen ruzie onderling. Ze dachten ook van ja, laten wij nou maar gewoon in de band blijven, kunnen we het live in ieder geval mooi oplossen. Dat is altijd geld voor ons. Verdienen we heel veel geld, want Chicago was echt heel populair, heel succesvol. Maar ja, later kwamen er toch scheurtjes in het succes. Begon met die gitarist, Terry Kath, die overleed in 1978 onder verdachte omstandigheden.
0: Want wat gebeurde er dan?
1: Hij is overleden door een pistoolschot.
0: Ja?
1: Een pistool wat hij zelf in zijn hand had. Dus wordt gezegd, was het zelfmoord of was het een spelletje Russische roulette? Daar zijn we eigenlijk nooit achter gekomen. En uiteindelijk, en dan hebben we het over 10 jaar later, 1985, stapte ook de zanger uit de band. En ja, een zanger is toch echt een blikvanger. Pieter Cetera, die dacht dat hij beter alleen verder kon. Ja, en toen kreeg de band toch echt wel de haarscheurtjes werden steeds groter. En toen werd het wel wat lastiger voor de band om succesvol te blijven. En in die tijd waren de blazers eigenlijk al helemaal verdwenen.
0: We hadden net over dat nummer van If You Leave Me Now. Wat vind jij zelf als muziekkenner van dat nummer? Is dat goed gedaan?
1: Het is wel heel knap gedaan, want ja. Het glijdt zo voorbij. Je hoort het en ook al vind je het niet goed of word je er niet warm of koud van, er zit wel kwaliteit in.
0: Ja, maar het is ook heel gladjes.
1: Ja, dat is het. Maar je hebt ook van dit soort nummers die gladjes zijn en vooral heel saai. En ik vind het geen saai nummer. Ik zal de radio er ook niet voor uitzetten als ik het langs hoor komen. En dat gebeurt nog steeds heel veel, want er wordt nog steeds heel veel gedraaid.
0: Ja. Maar het is dus eigenlijk ook wel een nummer dat voor de band een omslagpunt is geweest.
1: Ja.
0: En misschien kun je ook wel zeggen dat ze hun identiteit een beetje hebben ingeleverd toen.
1: Dat is natuurlijk een uitdaging voor veel artiesten en veel bands. Als een platenmaatschappij ziet dat een omslag succes oplevert en dan zegt van nou, maak nog maar meer ballads. En maak nog maar meer platen in ditzelfde genre. Ja, dan moet je dus je afvragen, ja, wat wil ik? Wil ik heel veel van mezelf inleveren? Of is dan de royalty check die je eens in zoveel tijd krijgt dan toch aantrekkelijker? Dat kan natuurlijk ook.
0: Die blazers waren op een gegeven moment weg, vertel je. Is de rest van de band daarna nog wel blijven samenspelen?
1: Officieel bestaat Chicago nog.
0: Oh ja.
1: Sterker nog, vanavond treden ze op ergens in Amerika. Ik heb het even opgezocht en deze zomer staan ze in Las Vegas. Maar van de hele band is nog maar één bandlid van het eerste uur overgebleven. En de rest is dus allemaal ingewisseld.
0: Ja,
1: of overleden.
0: En wie is dan degene die er nog is, weet je dat?
1: Ja, dat is een van de blazers.
0: Oh, die is weer teruggekomen?
1: Ja, die is
0: die blaast het partijtje nog mee?
1: Die is toch altijd gebleven. Die speelt nog mee.
0: En die zanger waarvan je zei, Pieter Cetera, die is later toch wel enigszins succesvol geworden, of niet?
1: Die heeft een paar solo-hits gehad. Is inmiddels ook al wel wat minder geworden. Maar het is nooit echt goed gekomen met de rest van de band. Want toen ze 10 jaar geleden werden geïntroduceerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame, belangrijke plek in Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Toen wilde hij niet meewerken. Meestal komt dan zo'n oude band helemaal compleet bij elkaar. Misschien nog wel wat optreden. Maar Pieter Cetera zei toen van nee, ik laat het aan mij voorbij gaan. Nou ja, dat is dan wel tekenend dat je 20 jaar nadat je uit de band bent gestapt, nog steeds niet met ze op één podium wil staan.
0: Er is toch wel een hoop oud zeer ook.
1: Kennelijk wel, ja.
0: Maakt die band, want je zei er is eigenlijk nog maar één origineel bandlid bij. Maakt die band zoals die nu bestaat nog wel nieuwe muziek ook? Nieuwe albums?
1: Het laatste album dat ze hebben gemaakt dateert van 2024. Dus dat is redelijk
0: En is dat geleden. Wat?
1: Het is niet meer zoals het vroeger was.
0: Nee,
1: kijk, het is echt zo'n typisch zo'n band die het moet hebben van het oude werk. En dat doet het vooral in Amerika heel erg goed. De stadions zitten daar grotendeels vol als zij aan het toeren zijn. Dus wat dat betreft hoeven ze zich geen zorgen te maken.
0: En is dat dan het oude werk van voor die wereldhit? Of toch die wereldhit en daarna?
1: Allebei. Ja. En If You Leave Me Now wordt keurig gespeeld, want dat is wat het publiek vraagt. Maar af en toe zo'n oud nummer met een paar goede blazers erbij, ja, dat doet het ook wel.
0: Johan van Sloten, dank je wel. En is het, als ze nou in Europa optreden, moet ik er dan heen, denk je?
1: Als je heel erg veel nostalgie hebt naar die tijd uit de jaren 70, dan moet je er naartoe gaan.
0: Nou, dankjewel. Dit was het oog voor vanavond, na 12 uur, de Ongelooflijke Radio. En morgen is er weer een oog, dan zit hier Mieke van der Wij. Voor nu, een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
2: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
1: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, morgen van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio...
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
4: Het weer tot slot.
3: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent